0: 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken op het gebied van defensie-industrie. De ministers van Defensie, Boris Pistorius en Pete Hegseth, ondertekenden daarover in Washington een intentieverklaring. Duitsland wil onder meer Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten aankopen en in eigen land Patriot-onderscheppingsraketten laten produceren. Ook de samenwerking rond de F-35 wordt verder uitgebouwd. Enkele maanden geleden kondigde de VS nog aan ongeveer 5000 militairen uit Duitsland terug te zullen trekken. Sindsdien is de houding van de Amerikaanse regering tegenover Duitsland weer wat positiever geworden. De Franse regering wil ruim 4 miljard euro uittrekken voor de bestrijding van seksueel geweld en voor kinderbescherming. Dat heeft premier Le Cornu aangekondigd. De plannen volgen op de zaak Liana, het 11-jarige meisje dat in juni werd ontvoerd, verkracht en vermoord. De regering wil onder meer gespecialiseerde rechtbanken oprichten voor seksueel en intrafamiliaal geweld en een slachtoffercentrum in elk Frans departement. Het Franse parlement moet de maatregelen nog wel goedkeuren. Op het EK volleybal hebben de Belgische mannen Denemarken verslagen met 3-1. De Red Dragons zijn al zeker van een plek in de achtste finales. Ze hebben nu 3 van hun 4 groepswedstrijden gewonnen. Dit was de 2e wedstrijd op evenveel dagen. En dat maakte het fysiek moeilijk, zegt speler Stijn Dulst.
1: Ik zat fysiek echt op de limiet. En als je dan ziet bij je ploegmaten dat dat ook het geval is, dan zoek je naar oplossingen. En gelukkig hebben we die nog op het einde gevonden. Het was een beetje eentje met veel karakter en gevechtsvolleybal. Het was ook heel bitsy op een bepaald moment, maar zo hebben we ons er toch wel doorgesleurd.
0: Donderdag is de laatste groepsmatch tegen Servië. Lionel Messi zal nog een laatste keer het truitje van de Argentijnse nationale ploeg mogen aantrekken tijdens een officiële afscheidswedstrijd. Die zal plaatsvinden op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië neemt het dan op tegen Benin. Messi is 39 en kondigde eind augustus zijn afscheid aan bij de nationale ploeg. Afgelopen zomer verloor Argentinië de WK-finale tegen Spanje. Het is wisselend bewolkt met kans op een bui en het blijft minstens 13 graden vannacht. Ook in de dag wolken en geregeld een bui, dan is tot 19 graden mogelijk. De volgende dagen blijven bewolkt met soms wat regen. Meer op vrtnieuws.be.

0: is deze week de M&M Big Hit.
1: Adela, Ain't in LA.

0: is 4 uur. Een goeiemorgen. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken op het gebied van defensie-industrie. De ministers van Defensie, Boris Pistorius en Pete Hegseth, ondertekenden daarover in Washington een intentieverklaring. Duitsland wil onder meer Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten aankopen en Patriot-onderscheppingsraketten in eigen land laten produceren. Ook de samenwerking rond de F-35 wordt verder uitgebouwd. Enkele maanden geleden kondigde de VS nog aan ongeveer 5000 militairen uit Duitsland terug te zullen trekken. Sindsdien is de houding van de Amerikaanse regering tegenover Duitsland weer wat positiever geworden. In Nederland houdt spoorbeheerder ProRail extra bewaking langs het spoor na de sabotageacties van gisteren. Toen werden op verschillende plaatsen onder meer staven en kabels op de sporen gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Het zal ook nog moeilijk worden om de daders te identificeren, want er zijn nauwelijks camerabeelden. De bewakingsbeelden die er zijn, zijn bezorgd aan de politie, maar die leveren waarschijnlijk niet veel op, zei Mirjam van Velden, de baas van ProRail in Nieuwsuur bij de NOS.
1: Er zijn wel wat camerabeelden, maar op de plekken waar het gebeurd is helaas weinig. Dus we hebben met name camera's op overwegen om suïcide te beperken, om verkeersveiligheid te regelen. En juist op deze plekken staan niet zoveel camera's.
0: Er zijn sterke vermoedens dat de sabotage het werk was van boerenactivisten bij de start van het Nederlandse parlementaire jaar gisteren. Er zijn ook 7 personen opgepakt in Nederland voor het in gevaar brengen van het verkeer op de snelweg gisteren. Boeren hadden er hooibalen in brand gestoken. Daardoor ontstond veel rook die over de snelweg trok, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. De opgepakte personen zijn verhoord, zegt de politie. Daarna zijn ze weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog. De branden maakten deel uit van boerenprotesten tegen de stikstofplannen van de Nederlandse regering. Peter Willems is gisteravond ontslagen als CEO van de Belgische Voetbalbond. Willems had al langer een conflict met de voorzitter van de Voetbalbond, Pascal Van Damme. Dat escaleerde tijdens het WK, onder andere omdat Van Damme in de tribune naast FIFA-voorzitter Infantino ging zitten. Volgens voetbalanalist Peter van den Bent is de kans groot dat de Voetbalbond nu eerst in eigen huis kijkt voor een nieuwe CEO.
2: Daar is iemand als Vincent Manhart, die op dit moment sportief directeur is, aanwezig. En die natuurlijk een jarenlange ervaring heeft als CEO bij clubs als Zulte Waregem en Club Brugge. Dus het zou niet onlogisch zijn, denk ik, dat men niet op zoek gaat naar een externe CEO, maar dat men een beroep doet op Vincent Manhart. En dan is het maar de vraag of die erop ja gaat zeggen natuurlijk. Maar één ding in elk geval heeft deze affaire ons geleerd. Hoeveel voorzitters en CEO's er ook de revue passeren en hoeveel reorganisaties er ook worden doorgevoerd. De Voetbalbond blijft een politiek wespennest.
0: Het is vandaag wisselend bewolkt met enkele buien en niet warmer dan 19 graden. Ook de volgende dagen wolken en geregeld een bui en hoogstens 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Veel websites van steden en gemeenten in ons land lagen plat gisteravond, vermoedelijk door een storing. Ze hadden allemaal dezelfde leverancier, dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Heel wat van die websites lijken intussen weer hersteld. Het is nog niet duidelijk of het probleem helemaal van de baan is. In Nederland is het nog altijd niet duidelijk wie precies achter de sabotageacties tegen de spoorwegen zat. Gisteren werden op verschillende plaatsen buizen op de sporen gelegd en daardoor konden heel wat treinen niet rijden, vooral in het centrum en het noorden van het land. Volgens de Nederlandse spoorwegbeheerder zal het ook moeilijk worden om de daders te identificeren, want er zijn nauwelijks camerabeelden, zegt voorzitter Mirjam van Veldhuizen.
1: Er zijn wel wat camerabeelden, maar op de plekken waar het gebeurd is, helaas weinig. Dus we hebben met name camera's op overwegen om suïcide te beperken, om verkeersveiligheid te regelen. En juist op deze plekken staan niet zoveel camera's.
0: Toch zijn er al vermoedens over wie de daders kunnen zijn, dat zegt collega Bram van de Putten vanuit Nederland.
2: Officieel wil de politie nog niet zeggen welke richting ze precies uitkijken, maar volgens de Nederlandse publieke omroep NOS zijn er wel meer en meer aanwijzingen dat het gaat om sabotageacties van heel radicale boerenprotestgroeperingen. Daar zouden plannen gecirculeerd hebben de voorbije dagen online. Ook een foto van een van die sabotageacties zou circuleren bij die radicale boerengroeperingen. Dus dat is toch wel een richting waar ze naar uitkijken.
0: Er was gisteren ook nog ander protest van boeren tegen de plannen van de regering om de stikstofuitstoot fors te verminderen. De boeren staken hooibalen in brand naast de snelweg. 7 mensen zijn opgepakt voor verhoor en daarna weer vrijgelaten. Saoedi-Arabië beschuldigt de Houthi-rebellen uit Jemen ervan dat ze een drone naar de Saoedische stad Mekka hebben gestuurd. De drone is neergehaald. De Houthis ontkennen dat ze achter de aanval zaten. Maar het zou wel de eerste keer in 9 jaar zijn dat Mekka, een heilige stad voor moslims, door de rebellen onder vuur werd genomen. De Houthis vechten in Jemen tegen de regering die door de Saoedi's wordt gesteund. Peter Willems is gisteren ontslagen als CEO van de Belgische Voetbalbond. Willems had al langer een conflict met de voorzitter van de Voetbalbond, Pascal Van Damme. Dat escaleerde tijdens het WK in de zaak Balogun, de Amerikaanse speler die geschorst werd, maar na tussenkomst van president Trump toch tegen de Belgen mocht spelen. Peter Willems wilde toen stevig protesteren, maar Van Damme ging op de rem staan. De Voetbalbond moet nu op zoek naar een nieuwe CEO en volgens Peter van den Bemt zouden ze daarvoor eerst in eigen huis kijken.
3: Daar is iemand als Vincent Manhartte die op dit moment sportief directeur is aanwezig en die natuurlijk een jarenlange ervaring heeft als CEO bij clubs als Zulte Waregem en Club Brugge. Dus het zou niet onlogisch zijn, denk ik, dat men niet op zoek gaat naar een externe CEO, maar dat men een beroep doet op Vincent Manhartte. En dan is het maar de vraag of die erop ja gaat zeggen natuurlijk. Maar één ding, in elk geval heeft deze affaire ons geleerd hoeveel voorzitters en CEO's er ook de revue passeren en hoeveel reorganisaties er ook worden doorgevoerd. De Voetbalbond blijft een politiek wespennest.
0: Het weer dan nog. We krijgen zon, wolken en enkele buien, vooral in het oosten dan. Temperaturen tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: M&M.
1: Goedemorgen.
2: Zometeen beginnen we eraan de M&M ochtendshow.
1: Dat is opstaan en gaan met Sander.
2: En Imaan.
1: Nog steeds om 6 uur, hè?
2: Ja, zeker.
1: Is dat dan oké als ik nog snel een koffietje haal?

was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.

0: Veel gemeentewebsites werkten een tijdje niet. De websites van tientallen steden en gemeenten in ons land lagen gisteravond plat, vermoedelijk door een storing. Ze hadden allemaal dezelfde leverancier. Veel websites lijken intussen wel weer hersteld, maar het is niet duidelijk of het probleem helemaal opgelost is. 4 op de 10 tijdelijke uitzendkrachten krijgt na verloop van tijd een vaste job aangeboden door het bedrijf waarvoor ze werkte. Uitzendkantoren doen dan ook hun best om de beste voor de job te selecteren. Dat zegt sectorfederatie van uitzendkantoren Fedargo.
1: Een verklaring is natuurlijk dat uitzendbedrijven behoorlijk wat skills en competenties in stelling kunnen brengen om in die arbeidsmarkt, die toch nog altijd vrij krap is, de juiste profielen te vinden. En eens je de juiste profielen hebt, dan ligt het eigenlijk ook voor de hand dat men gaat recruteren uit die kandidaten die ingestroomd zijn via een uitzendopdracht.
0: Vooral in de industrie en de transportsector worden uitzendkrachten definitief aangeworven. In de horeca, die werknemers flexibel wil inzetten, gebeurt dat ook minder. Het blijft onduidelijk wie er achter de sabotages zit op de Nederlandse spoorwegen. De hele dag gisteren was er hinder door buizen die op de treinsporen gelegd waren, vooral in het centrum en het noorden van Nederland. Het zal moeilijk worden om de daders te vinden, want er zijn amper camerabeelden, maar toch zijn er al vermoedens over wie de daders kunnen zijn. Dat zegt VRT-nieuwsjournalist Bram van de Putten, die in Nederland is.
2: Volgens de Nederlandse publieke omroep NOS zijn er wel meer en meer aanwijzingen dat het gaat om sabotageacties van heel radicale boeren, protestgroeperingen. Daar zouden plannen gecirculeerd hebben de voorbije dagen online. Ook een foto van een van die sabotageacties zou circuleren bij die radicale boerengroeperingen.
0: Er was gisteren ook nog ander protest van boeren tegen de plannen van de Nederlandse regering om de stikstofuitstoot sterk te verminderen. De boeren staken hooi in brand naast de snelwegen. 7 mensen zijn even opgepakt, verhoord, maar daarna ook weer vrijgelaten. Op het EK volleybal hebben onze nationale mannen hun 4e groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-1 tegen Denemarken. De Red Dragons zijn daardoor ook zeker van een plek in de 8e finales en zijn voorlopig ook leider in hun groep. Morgen spelen ze hun laatste groepswedstrijd tegen Servië. Het is vooral bewolkt vandaag, met in de loop van de dag ook buien bij zo'n 19 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog wel. Later op de dag enkele buien in het westen en 18 graden.
3: Op de benering rond Brussel verlies je 10 minuten tussen Strombeek en Machelen door een ongeval. Er zijn 2 rijstroken versperd, dus maak er alsjeblieft een reddingstrook.
4: Omdat jij het bent. Ruud stuurt goedemorgen. Hey.
5: Het is iets over 6. Sander heeft zijn koffie.
4: Ja, klopt. School.
5: Iman is er geraakt.
3: Klopt ook. Hey.
5: En jij bent al wakker. Dus kom aan.

0: En niet alleen een goeiemorgen voor Ruud, die dus al stuurt, maar ook voor jou. We zitten al gisteren halverwege de maand, vandaag halverwege de werkweek. En op woensdagen mag je het zeggen.
1: Zet het even in het mee, breek dan gewoon de week door twee.
0: Zeker!

0: Hola. Shakira, zoe maar.
1: Goed nieuws. Op de benering rond Brussel is de weg in Vilvoorde vrijgemaakt.
0: Merci daarvoor, Imaan.
1: Alsjeblieft.
0: Lang aan bezig geweest.
1: Goh, toch wel de volledige lengte van Zoo van Shakira.
0: Ja.
1: Ik dacht, ga ik zeggen, op de binnenring rond Brussel is de weg in Vilvoorde vrijgemaakt? Of is hij terug vrij? Hmm. Dat zijn nu toch wel de dingen 's ochtends waar ik mijn hoofd over moet breken.
0: Over het verkeer gesproken, vanmorgen, ik reed mijn straat uit, ik kruis een fietser. En het eerste wat ik dus vanmorgen eigenlijk zag, zo qua interactie met andere mensen, was die fietser die zo één neusgat dicht doet en dan volle gas zo snot uit het andere tuft.
1: Dat is heftig.
0: Net naast mijn auto. Dat was zo het begin van mijn woensdag.
1: Ja, kijk, ja. Mijn neus zit ook altijd verstopt.
2: De M&M Ochtendshow.
1: Nadat ik heb geslapen dus.
0: Ah ja. En doe je dat dan ook op de fiets?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik moet zeggen, toen ik aan het oefenen was voor de 1000 kilometer van Kom op tegen kanker, toen ik op de koersfiets zat, ik was met mijn broer gaan fietsen en ik zei van, mijn neus is altijd zo wat loperig als ik op de fiets zit.
0: Oh.
1: En zei hij, ja. Hij zei, dat is normaal. Gewoon, en hij zei dat, neus gaat dicht en blazen. Ja.
0: Oh, ja.
1: En ik zei, dat vind ik een beetje vies.
0: Uiteindelijk is het ook gewoon de natuur die terug in de natuur terechtkomt of zo. Hoe was het op je fiets vanmorgen met je loperige neus?
1: Ik had geen loperige neus, wel een verstopte neus. Het was oké. Ik heb naar niks geluisterd ook. Ik heb zo gewoon in de stilte gefietst. Ik had daar nood aan.
0: Oh.
1: En het was best oké. Ik heb... wat heb ik nu weer aan vandaag? Een jas, hè? Ja, een jas. Oh, het is een vage ochtend bij mij vanmorgen.
0: Ja, blijkbaar.
1: Een t-shirt heb ik, daaronder een topje en ik heb een jas.
0: Oké. Okay.
1: En een broek waarvan ik het gevoel heb dat die te klein is geworden.
0: Oké.
1: Ja.
0: Misschien ook even checken wat de slaapscore betreft. Jij plakt er altijd hetzelfde getal op, hè, met dat je niks hebt dat dan.
1: Ja, ik zou nu 53 zeggen.
0: Oeh, oké.
1: Ik ben te laat gaan slapen. En jij?
0: Ja, ik heb 57 zie ik juist.
1: Oei.
0: Ja, met zo wat alarmpjes van oei, niet goed.
1: Ja. Oei, ja, bij mij is het op feel, bij jou is het op stats.
0: Ja, en ik had niet
1: met een
0: gevoel,
1: horloge.
0: Ik had niet het gevoel dat het zo slecht was. Maar ik heb heel weinig diep geslapen, zie ik nu aan mij.
1: Maar we gaan daar niet te veel op focussen.
0: Nee.
1: Als jij voelt dat jij goed wakker bent en dat je goed hebt geslapen, dan heb jij goed geslapen.
0: Oké. Het record zit altijd bij Josephine van aan de telefoon hier, onze redacteur van de show. Hoeveel heb jij vandaag?
3: 82.
0: Oh, zie.
1: Zo, altijd goed, hè?
0: Doet het opnieuw.
1: Maar hoe zit het bij jou? Laat het eens weten in de app van VRT Max. Dat is oké als jouw gevoel niet overeenkomt met dat cijfer.

0: van de M&M's. Wild vanmorgen.
1: Oh.
0: Luc stuurt een bericht. Niet bellen, alstublieft.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Zullen we dat niet doen, hè?
1: Mij niet bellen.
0: Dat is kort.
1: Niet bellen, ja. Hij heeft 5 uur 45 minuten geslapen.
0: Ah ja.
1: Dus misschien daarmee.
0: Oké.
1: Maar ik moet zo wat inzoomen om zijn score te zien. Ah, 94. Oh, Luc.
0: Zeg.
1: Luc, mij niet bellen.
0: Ja, maar misschien schaamt hij zich voor de te goede score. Ook nog een terechte vraag ook van Kenny. Die vraagt, via welke app berekenen jullie die slaapscoren eigenlijk? Ja, ieder ding heeft zo wat zijn eigen apps, hè.
1: Ja, mijn app is mijn gevoel.
0: Ja.
1: Want ik heb geen horloge. Maar Sander heeft dus een slaaphorloge en dat meet via je pols hoe dat je hebt geslapen. Blijkbaar.
0: En dan via de app zie je dan... Hè,
1: dus dat is dan...
0: app van het horloge moet je hebben, hè.
1: Effectief. Als je een Apple Watch hebt, dan is dat via...
0: Ja, gezondheid waarschijnlijk.
1: Waarschijnlijk.
0: Ja. Dus voilà, doe hier alvast je voordeel mee. Ruud, die er juist ook al stuurde dat ze wakker was, die heeft 61 qua slaapscore.
1: Ze heeft een keer meer diep geslapen en dat voor maar 5 uur slaap.
0: Ja, want ze was gisteren bij Cat's Eye, zag ik ook.
1: Oh, leuk.
0: Ja.
1: Ruud, laat weten hoe dat was.
0: Ja, ja, heel benieuwd.
1: We hebben FOMO. Jurgen, hoe laat ben jij gaan slapen gisteren?
3: Rond een uur of 11, denk ik.
1: Oeh, okay. Dat is pittig.
0: Zo had toch?
1: Wow.
0: 11 uur. Dat zou normaal ook mijn uur zijn, hoor. Mocht ik geen show doen. Bon, we zijn aan het afwijken. Slaapscore, hoeveel bedraagt die?
3: Ik heb het eigenlijk niet gezien, om eerlijk te zeggen.
0: Ah, wacht, dan zullen wij het zeggen.
3: In de 80.
0: Je hebt het doorgestuurd.
3: Meestal tussen de 80 en 85.
0: 85, exact, op de kop. Mooi hoor, mooie grafiek. Goede remslaap ook. Tot 3 keer diep gegaan.
1: Tot 3 keer diep gegaan.
0: Ja, geen klachten hier. Allee, lijkt me alsof je goed uitgerust bent. Voel je dat ook?
3: Ik ben altijd goed uitgerust. Ik leg mijn hoofd neer en ik slaap.
0: Ja. Hoe doe je dat? Wat is jouw geheim?
3: Ik zou het bij God niet weten. Ah. Overal waar ik in mijn hoofd neerleg, slaap ik.
0: Oh, ben jij zo iemand die tijdens een serie of een film ook even kan weg zijn?
3: Ja, helaas wel, ja.
0: Ja, ja.
1: Moet je je hoofd neerleggen op het werk?
3: Nee, dat gaat niet lukken, denk ik.
1: Oké, okay, dat is goed dan. Dat is goed dan. Oké, okay. Dan kun je uit volle borst... Ik wou zo luidkeels en met volle borsten samen doen.
0: Ja?
1: Het ging raar eruit komen.
0: Met volle keels.
1: Gewoon even aanvullen, ja, dat wou ik eigenlijk zeggen.
2: Opstaan.
3: En gaan.
0: Hoppa.

0: Big Hit komt eraan na dit.
1: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
1: Verica Bank. Excellent.
3: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
1: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
3: Kijk op excellent.be.
4: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
6: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
7: Oh, Immos Koopman!
6: Een zeer serieuze partij.
5: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
8: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
6: Ja, dat zijn een cape.
5: Ah, een cape?
8: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
10: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
11: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
12: Nog even, alles goed.
11: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Die altijd tot het uiterste gaat.
13: Come on!
11: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij defensie. Meer dan een job. Een missie.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
14: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
15: If you got a problem. Ja,
16: ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
14: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand. 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
17: Nog voor jij kan denken...
18: Ik heb gelijk geen energie.
17: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie en voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan. En nog voor...
19: Oh, mijn rug zit vast.
17: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
20: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
17: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
21: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier.

0: Dit is deze week de M&M Big Hit.
1: Adela, Ain't in LA.

0: zo'n beetje wennen, maar nu ben ik volledig fan. Adela en Ain't in LA, onze big hit van deze week.
1: Oké, heel schattig. Wolf uit Locristi die stuurt: ik ben zo trots op Adela. Dat is zo my small artist. En nu is die uitgeruid tot iets groots. Dat is altijd wel leuk inderdaad, als je van begin bij bent. Goedemorgen trouwens. We zijn woensdag vandaag. Eentje met blijkbaar onstabiel en frisser weer. Gisteren was zalig, dus mispak je niet. Vandaag wordt het maar 19 graden. En ik heb gisteren trouwens ook iets gespot op tv voor jou, Sander.
0: Ja?
1: Ella Leijers was de gast in de tafel van Tinne op Play.
0: Ja?
1: En zat het daar over haar trouwfeest. Met een tip die je misschien kan meenemen.
2: Hm? We hebben ook laten omroepen om dat mensen geen afscheid moesten komen nemen.
0: Oh.
2: Nee. Dus vanaf 12 uur stond ik mee op de dansvloer en ik had geen zin in zo... Ja, zeg Ella, onze Ferre moet morgen voetballen. Nee, stop.
3: Gewoon.
2: Ga gewoon weg, stuur mij een berichtje en het was fantastisch.
0: Amai, toptip.
1: Ik vind dat echt een supergoeie tip.
0: Ja, ja, ik was onlangs ook op een trouw waar dit werd toegepast. Superfijn.
1: Maar ja?
0: Anders moet je ook op zoek gaan naar waar, als een vrij grote locatie. Mm. Van, waar zitten die nu? Dus ja,
1: maar en ook als bruid, denk ik, en als bruidegom ook, je bent gewoon aan het feesten, dan wil je niet om de vijf botten zo de kleine verdrietigheid van, oh, ga je weg?
0: Ja.
1: Of ook gewoon van, laat mij gerust. Over Katoja verloofde gesproken trouwens. Wanneer is die in bed komen liggen gisteren?
0: Het was laat. Maar ik weet niet hoe laat precies.
1: Ja, want ze heeft Katsai geïnterviewd gisteren. Uh-huh, uh-huh. Heeft ze er iets van gezegd toen ze ging slapen? Ze van, oh my god.
0: Nee, ik was dus vrij moe.
1: Oh, je hebt er doorgeslapen.
0: Ja.
1: Ja, ze heeft hem dus mogen interviewen gisteren. Ze was erbij in de AFAS Dome. Later vanmorgen, iets voor 8 uur, hoor je wat ze te zeggen hadden, alle vier. Ik heb al iets gehoord over Balthazar Bome.
0: Uh-huh.
1: En ook iets over Sander.
0: Zoiets had ik ook al opgevangen.
1: Jawel.
0: Het wordt duidelijk, later vanmorgen. Gisterenochtend hadden we hier nog bezoek van Nona Tjolla en Mathis Mahuela van de nieuwe videoreeks For the Girls and the Gays. Kan je checken trouwens op YouTube of op VRT Max. Straks gaat die Nona Tjolla hier een lied kiezen waarmee zij vandaag kan opstaan en gaan. En het is echt waar een banger. Je hoort hem na Teddy Swims en The Door. Goedemorgen.

0: Hapla. Tady z obstané kány. Nicki Minaj, Mavral.
1: Justin!
0: Speciaal voor Noah Natchol. Hiermee kan zij opstaan en gaan. Heb jij ook zo'n schijf die het altijd goed doet en die je energie geeft? Stuur hem in de app van M&M. Dan smijten we hem zo meteen ook in de playlist. 6:32. Jannik, je hebt de hoofdpunt.
2: Ja, de websites van tientallen steden en gemeenten in ons land die lagen gisteravond plat, vermoedelijk door een storing, en ze hadden allemaal dezelfde leverancier. In Nederland is gisteravond mogelijk opnieuw geprobeerd om het spoornet te saboteren. Dat gebeurde in de buurt van Apeldoorn. Daar werd een buis op de sporen gevonden. En op het EK volleybal gaan de Red Dragons sowieso naar de 8e finales. De mannen wonnen hun 4e groepswedstrijd. Morgen spelen ze hun laatste groepsmatch tegen Servië. En het is vooral bewolkt, straks wel buien. Bij zo'n 19 graden. Morgen veel wolken, maar wel zo goed als droog en 18 graden dan. Meer over dit nieuws hoor je straks om 7 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
3: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het is extra vertragen richting Antwerpen op de E313 vanaf Rans tot Antwerpen-Oost. Door een ongeval op de rechter rijstrook, daardoor verlies je 20 minuten.
0: Krijg je nog een foto binnen in de app van Annie van Uffel. Die stuurt hij, hey, goedemorgen, wij luisteren volop naar de show en we zijn onderweg naar het zuiden van Frankrijk. Groetjes van Amédée, Rune, Cyril en Henri.
3: Oh, groetjes en, terug.
0: Ja, als wij kunnen helpen met iets muzikaals ook op die roadtrip naar het zuiden van Frankrijk.
3: Ja.
0: Laat het gerust even weten. Ook jullie mogen een lied aanvragen dat als het ware jou laat opstaan en gaan. De app van VRT Max.
3: Als het ware.
0: Als het ware.
3: Oké.
0: Okay. Als het ware.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Mannekes, Bompie, kijk eens, mijn nieuwe kamer.
7: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
6: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
7: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
6: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
8: Allega's.
9: Naar Gamma.
10: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
11: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Ah, dag juffrouw.
13: Hey.
12: Is mama van achter bij de vrachtwagens?
13: Ja.
12: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
13: Oké.
12: Okay. Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
13: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
12: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
13: Zeker. En dan krijg ik misschien centjes.
12: Haha, jij bent een slimme.
14: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlup.be.

0: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim. Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot

0: I'm good. Ik was ook echt supergoed, tot ik gisteren naar thuis keek.
1: Oh, ik heb al iets zien passeren op je.
0: Maar jongen. Wat, die schrijvers. Wat zijn die aan het uitsteken toch allemaal? Het slaat werkelijk nergens op. Ik ben boos, woedend. Mijn bloed kookt.
1: Oei.
0: Ik wil het er straks graag even over hebben.
1: Zotje. Amy, kijk jij naar thuis?
2: Nee.
0: Oh, okay. Ja.
3: Opstaan.
0: Ja, maar zij blij. Anders was er niks plezants aan vandaag.
1: Oh, jong. Hoe is het, Amy? Ben je goed opgestaan vanmorgen?
2: Ja, heel goed.
1: Ah, oké, goeie nacht gehad dan.
2: Nee, maar ik slaap sowieso al niet goed 's nachts. Maar het ging vlotjes voor op te staan.
1: Ah, maar dat is wel goed. Dat is wel een goed begin van de dag. Wat staat er op de planning vandaag?
2: Werken. En deze namiddag dansles en zwemles van de kindjes.

0: te klein beetje uitstel op. Maar, wow. Maar het vieren, dat komt wel in orde.
1: Het is dat. Dat is niet erg. Hè? Wat ga je doen om het te vieren?
0: Waarschijnlijk iets gaan eten of zo. Okay. En dan iets gaan drinken. En met het gezin en met de kindjes nog samen eens op pad gaan. Dat zal het zo zijn.
1: Oh, ja. Leuk. Wat je ook mee kan nemen op pad om mee te stoeven, is een kakalender. Kan je dat niet even showen? Wij kunnen jou die opsturen. Dat is een kalender om op het toilet te hangen. Vandaar de naam. Ja. Kun je iedereen's verjaardag op invullen.
2: Fantastisch.
1: Fantastisch.
0: Eerste klasse.
1: Okay. Merci Bart en een gelukkige verjaardag nog.
0: Dankjewel.
1: Joehoe.
3: Ben jij binnenkort jarig?
4: Stuur dan jouw verjaardag via de VRT Max app.
3: En win zo onze kakalender.
4: Echt een schijfcadeau.

0: and Take Me Back. Gisteravond keek ik zoals iedere avond naar thuis. Mijn klein geluksmomentje iedere dag. Topserie. Maar gisteren was het niet mijn geluksmomentje. Het was verre van mijn geluksmomentje. Imaan, ik ben furieus over wat ik daar gisteren zag.
1: Oké. Okay.
0: Ik kan u vertellen. Mijn bloed kookt.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Het zijn enge tijden in thuis. Hè. Er is een aan en ander, de Dennis, die iedereen daaraan bespelen is. Maar daar heeft dit allemaal niks mee te maken.
1: Mm.
0: Gisteren zagen we als kijker een onschuldig lijkende scène tussen Marie en madame Marianne daar. En daarin komt de vader van Marie ter sprake. Dat is Jean-Pierre de Nantiquaire. Dat was een legendarisch thuispersonage. Eind jaren 90, begin jaren 2000 was die in Thuis te zien. Werd gespeeld door de al even legendarische Herbert Flak.
1: Van Aspen.
0: Ja. Ja, die. En je hoort het al aan de manier waarover ik over hem praat. Jean-Pierre de Nantiquaire, dat is een legend.

0: Dat zeg ik niet alleen trouwens. Ook Lea Thijs, madame Marianne, heeft het zelf tegen mij verteld in een podcast ooit. Stel, alle mannen zijn er nog. Welke man zou het worden?
1: Oh, dat is een heel moeilijke vraag. Ik denk William. Herbert ook op een andere manier. Dat was,
0: Ik zeg, in mijn hoofd is het met Herbert vlak. Met Herbert. Jean-Pierre en Antiquaire.
1: Waar een klasse koppel.
0: Voilà, dat was voilà. Het. Het klopte. Ja. De standing was er.
1: Jawel, die is nog niet dood. Die kan nog altijd terugkomen. Hè? Mm-hmm.
0: Lea Thijs gelooft erin, in de terugkeer. Wij en andere thuiskijkers ook trouwens. Want we hadden al gehoord, dit seizoen komt er een personage van vroeger terug. Mm. Terug dus naar gisteravond. Die scène tussen Marie en madame Marianne. We luisteren.
1: Zeg, hoe is het nog met Jean-Pierre? Heb jij daar nog contact mee?
2: We hebben altijd contact gehouden.
1: Ah, ja.
2: Maar Jean-Pierre is gestorven, hè, een paar jaar geleden. Wist je dat?
1: Nee.
2: Oh. Ja, zijn hart. Nee. Het is eigenlijk allemaal heel, heel snel gegaan.
1: Ja, mijn deelneming.
3: Hij is dood!
1: Oh.
0: Waarom?
4: Marianneke.
0: Waarom zouden Jean-Pierre de Antiquaire dood verklaren? Terwijl die is niet eens in beeld te zien of zo.
4: Ja, waarom doet hij dat eigenlijk?
0: Ik heb de hoofdschrijver van thuis exact die vraag gesteld. En die heeft een bericht teruggestuurd. Even luisteren.
5: Hey Sander, dit is een zeer terechte vraag uiteraard. Nu, zoals je het thuisuniversum kent als geen ander, zou ik zeggen, weet je ook dat het thuisuniversum gigantisch groot is. Met heel veel deelnemers die daar verblijven en dergelijke meer. Dus af en toe moeten we daar helaas een beetje in gaan kuisen of wieden. We weten dat dat heel erg is, maar we weten ook dat door plaats te ruimen in de hoofden van niet alleen ons, maar ook de kijker, dat er ruimte komt voor nieuwe personages. Ja. En dat we niet altijd blijven vasthangen aan wat geweest is. Groetjes.
3: Ja. Groetjes.
4: Groetjes.
3: Groetjes.
4: Ben je er blij mee?
0: Het antwoord?
4: Ja?
0: Nee.
4: Ah.

0: jullie hebben nog niet betaald. Een mama appelsapje, hè. Topdumping van Chumbawamba.
1: Bipat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Goh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
3: Bipat.
1: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
5: Ah, dat kan.
4: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
5: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
4: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
8: En voor mijn pensioen?
9: Tweede of derde pijler, juffrouw?
8: Wat lief?
9: En hebt u een VAPZ?
8: Wat?
9: Wat is een VAPZ, juffrouw?
8: Ik weet niet.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om jou met pensioen bezig te zijn. We gaan dat...
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
10: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Het is nu Merkenfestival bij X2O Badkamers. Geniet van tot wel 25% korting. Ontdek badkamers in elke stijl, voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
0: Goedemorgen, het is 7 uur.
11: VRT Nieuws.
0: Met Yannick Aerts.
12: Het Nederlandse spoornet is mogelijk opnieuw gesaboteerd. Gisteren werden er in Nederland op meer dan 35 plekken buizen en kabels op de spoor gelegd, vooral in het centrum en het noorden van het land. In de buurt van Apeldoorn werd gisteravond nog eens een mentale buis gevonden op de sporen. Dat vertelt VRT Nieuwsjournalist Bram van de Putten, die in Nederland is.
13: Gisteravond rond 9:30 is het spoor nog eens stilgelegd in Nederland tussen Apeldoorn en Deventer, omdat er vermoedelijk een nieuwe sabotageactie is uitgevoerd. Daar is intussen ook weer een buis gevonden op het spoor en die is verwijderd. Vanochtend zijn er geen nieuwe meldingen van sabotageacties op het spoor en rijdt het verkeer normaal in Nederland.
12: Intussen is het nog altijd niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zat, maar er zijn wel vermoedens dat radicale boeren achter de acties zitten. Maar officieel willen de veiligheidsdiensten niks zeggen. De websites van tientallen steden en gemeenten in ons land lagen gisteravond plat, vermoedelijk door een storing. Ze hadden allemaal dezelfde leverancier. Veel websites lijken intussen wel weer hersteld, maar het is niet duidelijk of het probleem ook helemaal opgelost is. 4 op de 10 uitzendkrachten krijgt uiteindelijk toch een vaste job aangeboden op de plaats waar ze werken. Dat is vooral in de industrie en de transportsector zo. In de horeca gebeurt het wel minder. Het bewijst wel dat interimwerk kan helpen aan vast werk. Dat zegt sectorfederatie van de uitzendkantoren Fedargon.
14: De belangrijkste conclusie is uiteraard dat uitzendarbeid hiermee toch een essentiële, cruciale bijdrage levert in aanwerving bij bedrijven. Op jaarbasis gaat dat over een 150.000 tot 155.000 mensen per jaar. Dus dat is zeer substantieel.
12: Alle artiesten die meededen in het voorprogramma van de tournee van Ed Sheeran hebben afgezegd. Er was heel wat te doen rond de Amerikaanse rapper Macklemore. Hij werd uit de tournee gezet omdat hij zijn steun had uitgesproken voor de Palestijnen. Om hem te steunen willen ook nu Phineas, Lucas Graham en 2 Ierse acts niet meer meedoen. Ed Sheeran zelf spreekt over dat hij geen politieke standpunten wil innemen, omdat hij ook geen kant wil kiezen, zegt hij. Het is vooral bewolkt vandaag met in de loop van de dag ook buien bij zo'n 19 graden. Morgen veel wolken, maar wel overwegend droog. Later op de dag enkele buien in het westen en nog 18 graden.
15: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar er zijn een paar problemen onderweg waardoor je extra vertraagt richting Antwerpen bijvoorbeeld. Op de E17 tussen Sint-Niklaas en Kruibeke staat een defect voertuig waardoor je 25 minuten extra moet rekenen. Op de E313 van Massenhoven tot Antwerpen-Oost moet je door een ongeval op de rechterrijstrook 20 minuten extra vertragen. En naar Brussel op de E40 tussen Heverlee en Sterrebeek door een ongeval op de rechterrijstrook moet je een kwartier extra rekenen.
16: M&M.
17: De M&M Ochtendshow.
16: Opstaan en gaan. Met Sander en Imaan.
0: Een berichtje ook van Gitte Bosmans in de app van M&M. Die stuurt: mijn mama en oma zijn jarig vandaag. Met de app van M&M bedoel ik de app van VRT Maximaan. Ik zag je al kijken.
15: Mm-hmm.
0: David Limpus die stuurt ook in de app van VRT Max groeten van op de werf van het nieuwe aquapark in Paradise.
15: Oh god.
0: Groeten terug en een goeiemorgen.
2: Maar geen goeiemorgen aan...
15: mensen die bang zijn van achtbanen. Hè, Sander?

0: Patrick en Becky G met Sorry Papi.
1: Good morning. We zijn 16 september vandaag, woensdag, een dag met 19 graden. De dag na Ketsai in de AFAS-dome. Onze Kato Peters hier van op M&M mocht hen interviewen. Ze heeft ons de beste stukjes doorgegeven om iets voor 8 uur te laten horen straks. Maar eerst moeten we het over iets anders hebben. Want we waren vanmorgen hier op de redactie door de kranten aan het gaan. En ik zeg, oh mo, The Ride to Happiness in Plopsaland is de beste achtbaan van Europa. Stond in de krant. Waarop Josephine, onze redacteur, zegt... Sander, werd jij niet bang van achtbanen? Dus daarom... Oh,
2: een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
1: Mensen die bang zijn van achtbanen.
0: Allee.
3: De M&M Ochtendshow. Ja.
1: Maar what do you mean bang?
4: Ja, ik ben er gewoon niet super fan van. Ik zal het zo zeggen.
1: Ja, dus ja.
4: De Ride to Happiness ben ik nog nooit op geweest. Omdat ik vind die ook gewoon er heel eng uitzien. Maar je hebt ook de Anubis Ride.
1: The Ride to Death.
4: Ja, de Anubis Ride in Plopsaland, ken je die?
1: Ja, daar heb ik... ooit 6 keer na elkaar opgezeten.
4: Ah ja, ik heb
1: het, leuk.
4: Ja, ik moest er voor opnames van Ketnet ook eens 3 keer na elkaar opzitten. Dat vond ik absolute hel.
1: Maar,
4: vooral omdat ze vertellen je niet hoe die start. Dus ik denk altijd bij een achtbaan, je hebt nog even tijd. Je zit in dat karretje en je wordt naar boven getakeld. En je hebt tijd om je lot te aanvaarden. Maar bij de Anubis is dat dus, je vertrekt en dan, je wordt gecatapulteerd naar 5 miljoen kilometer per uur. En dan, voor je het weet, ben je over kop aan het gaan. En dat kon ik niet af. En... ja, het was dus het plan toen al om voor opnames daar een paar keer in te gaan. En ik heb echt de laatste keer, ik kon hem niet meer, heb ik de walk of shame moeten doen. Dus dat je helemaal van voor staat aan de wachtrij. En dat je dan denkt, nee, ik kan hem niet. En dan moet je dus al die ja, ketnetters, want Plopsaland loopt vol met een klein man. Dan moet je dus al die ketnetters passeren en moet je zeggen, ja, sorry, ik durf toch niet. En dus misschien is mijn trauma... daardoor vergroot.
1: Uh-huh. Hoe oud was je toen?
4: Nou, dat was een jaar of 7 geleden. Of zo.
1: Ah ja.
4: Ja, ja. Dus... maar ik, ja...
1: Waarom heb je er schrik van? Wat is hetgene dat jou zo bang maakt?
4: Ja.
1: Is het omdat je bang bent dat het uit elkaar valt?
4: Nee, totaal
1: niet.
4: Ik heb het gewoon niet voor... Dat is heel druk, dat is heel wild. En waar ik het heel, heel, heel moeilijk mee heb... en dat is iets waar amper over gesproken wordt... en ik wil die taboe graag doorbreken.
1: Okay.
4: Dus je gaat in die Anubis Ride zitten... hè, en dan doe je zo dat harnas over je...
1: Ja.
4: Hè, van die achtbaan zelf, om te zorgen dat je stoel blijft zitten. En ja, dat ruikt... en je gaat me niet vertellen dat dat naar iets anders ruikt... dat ruikt naar... God. Dat is zo zuur, of dat maar kan zijn. En dan denk je al van, zie, dat is al voor mij geen goed voorteken.
1: Dat je dat niet aangenaam vindt, fine, maar bang.
4: Ja, nee.
1: Hoe kun je daar nu bang op?
4: En eigenlijk... dus,
1: actually!
4: Eigenlijk ben ik nog banger van het piratenschip. Zodat gewoon wiegelt. Ik heb daar te veel kriebels van in mijn buik en ik kom echt slecht.
1: Ja, oké, dat je daar ziek van wordt. Oké, fine. Ik krijg ook hoofdpijn op achtbanen. Maar bang. Dat vind ik raar.
4: Ja, het is gewoon, het is niet mijn ding en liever niet en dat soort dingen.
1: Oeh.
4: Ja, klasseer je dat dan als bang in mijn hoofd wel.
1: Oké,
4: ja.
1: Oké. Maar hoe zit het bij jou? Ja. Laat het eens weten in de app van VRT Max. Ik probeer het ook maar gewoon te begrijpen.
4: Ja. Ja.

0: Someone Like You van Adele.
1: Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead.
0: Proficiat aan The Ride to Happiness in Plopsaland. Het is verkozen tot de beste achtbaan van Europa. Minder proficiat aan mezelf, want...
2: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
3: Mensen die bang zijn van achtbanen.
0: Ik ben echt niet de enige. Nee. Veel mensen krijgen geen goede morgen.
3: Dat is wel echt waar. Richie stuurt nog de engste van allemaal. Is de Talokan in Fantasialand. Mm. Die heb ik nog nooit meegemaakt, maar... Ja. Zou blijkbaar heel eng zijn. Wie ook geen goede morgen krijgt is Charlotte. Die stuurt, ja, achtbanen in een pretpark. Dat valt nog mee. Maar je zal me niet op een achtbaan op de kermis zien.
0: Ah ja, omdat
3: dat snap ik wel echt.
0: Ja, ja, ja. Worden opgebouwd, weer afgebroken, weer opgebouwd.
3: Exact, exact. In IKEA-kast gaat er ook geen 5 keer in en uit elkaar steken. Niet dat dat hetzelfde is. Vicky die stuurt, al achtbanen. Verschrikkelijk. Het zal iets met controle te maken hebben bij mij. Brenda heeft ook een klein jeugdtrauma. Stuurt hij in de app van VRT Max. Ooit als kind met mijn vader in de Looping Star in Bobbejaanland geweest. Schrik van mijn leven gehad. Sindsdien nooit meer in een attractie geweest die over kop gaat. Een vliegende Hollander in de Efteling vind ik dan wel weer superleuk.
0: Oh.
3: Nette die stuurt... Oh, dat is wel echt...
0: Ja, dat is vreselijk, dit verhaal.
3: Dat is echt vreselijk. Die stuurt geen goeiemorgen. Tijdens corona zijn we naar school, met school naar een pretpark geweest. Ik ben slecht gegaan in een attractie. Dat was tijdens corona. Dus we hadden een mondmasker op. Ik heb moeten overgeven.
0: Ja, ja, we kennen al. Oké, okay. Oké.
3: Okay. Met het mondmasker op?
0: Ja.
3: Ja, dat is verschrikkelijk.
0: Johanna, waarom ben jij niet zo'n fan van rollercoasters?
4: Waarom niet? Toen ik jonger was, 18 jaar. Mijn vriendin was 18 jaar geworden en we gingen naar een pretpark in, ja, Polen, want ik kom uit Polen. Ja. OMG, nooit niet meer. Ik dacht, oh, fijn. Jongens, je probeert je dingen uit en dan gaat je daarin, oké, dat start en het was gedaan voor mij. Ja. Mijn hart, ik dacht, die stopt met kloppen, die springt daaruit, ik ben dood. Ik ben dood.
0: Maar je leeft nog, hè?
4: Ik sta te roepen, laat mij eruit.
0: Trauma's.
4: Nooit meer. Nu als ik het zie, nee, dat denk ik, nee, alsjeblieft, mensen.
3: Nee. Nee. Oh,
4: waarom doen jullie dat? Dat is toch, ja, niks feit aan.
3: Er zijn er wel effectief die echt grote fan zijn. Pauline bijvoorbeeld stuurt in de app van VRT Max, I love achtbanen, hoe sneller hoe beter. Wendy stuurt, ik ben 46, ieder jaar doen we het zeker in het petpark. Voor mij telt regel ook, hoe sneller, hoe liever ik het heb. Lenny stuurt nog, bar voor de buik, fine. Over het hoofd, no go.
0: Maar dan, hè. Sorry dat ik dit moet doen. Damien, hallo.
5: Goedemorgen.
3: Damien, bedoel je?
0: Of Damien, ja. Of
5: Damien.
0: Damien, excuseer. Excuseer, monsieur. Damien, jij bent technieker geweest bij de NMBS. En jij wil als technieker toch ook even iets zeggen over achtbanen.
5: Ja, dus ik heb heel veel treinen hersteld en onderuitgegeven. En ik weet heel goed hoe snel een vijstje of een moertje kan loskomen door trillingen.
6: Oké. Okay.
5: En dus een achtbaan die maakt vrij veel trillingen en ik mag er niet aan denken dat ik in zo'n wagentje zit, dat er daar een bepaald feestje los trilt en ik in vrije val naar beneden kom.
3: Maar ja, Damien, dat is Final Destination scenario's, hè, dat je nu bezig bent. Dat is toch gemaakt om te trillen en vast te blijven zitten, zou ik denken.
5: Ja. Dus ik kan nog een ander voorbeeld geven. Bijvoorbeeld, je staat op een vliegtuig, ja, en naast de vleugels en die flaps staan op en neer om te testen. Ja. En daar zie ik een bepaald zuigertje zitten, ja, waar dat er olie uitkomt al op dat moment. Hetgeen dat volledig fout is.
6: Ja.
5: Dus ja, dat is nu geen achtbaan, dat is nu een vliegtuig, maar toch, mij kwijt niet door een achtbaan.
3: Damien, pas op, of Sander is hier van alles bang als ze hier buiten stapt.
0: Oh, miljard. Bedankt voor deze toevoeging. Nee, bedankt, wat zeg ik? Toevoeging.

0: zie het.
1: Grazer!
0: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
3: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
2: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
4: Recupel. Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
5: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
4: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
8: Dat kan.
7: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
8: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
7: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
9: Kia. Movement.
7: Voorwaarden op kia.be.
10: Speel straks om 19:30.

0: bosje bloemen voor ons Miley, maar gun je Jason Derulo hetzelfde? Of zou je liever met tomaten smijten?
1: Oh.
2: M&M. Rate the song.
0: Ja. Zijn song samen met DJ Goja en Melody werd hier gisteren helemaal top onthaald door jullie. Maar ik moet zeggen, dat is niet altijd het geval hier. Ik heb horen passeren op M&M dat er al een keer een 5 op 10 is gepasseerd. Ja, net met de hakken over de sloot dus. Maar vind je dat terecht of niet? Het is nu de moment om een score op 10 door te sturen in de app van VRT Max. Want dan weten we of die geslaagd is en door mag. Of gebuist en afgeknald. Nu laten weten dus.
1: Oké.

0: Ik vind het leuk, echt.
1: M&M.
2: Read the song.
3: Hoeveel zal jij geven?
0: Ah, wel, gisteren een 6, vandaag een 7,5.
3: Oh, godverdikke. Ja. Het gaat naar omhoog. Mauti stuurt, ik vind een keitoffe vibe, 7 op 10. Bart stuurt 9 op 10, zo goed voor het nafeesten. Zo een beetje nog een vibe die achterblijft. Elena die stuurt 7 op 10, leuk als achtergrondmuziek, een zomerbarretje. Christina vindt het ook een 8 waard. Eline een 2. Blijft de hele tijd op dezelfde hoogte verder gaan. Er is totaal geen hoogtepunt. Dus daarmee die 2 op 10. Victor gaat voor een 8. Een 10 van Arvid, een 1000 van Victor. Ook nog een 10 zie ik hier passeren. Dus als ik alles optel in de app van VRT Max.
0: Wat dan?
3: 8,5 op 10, jong.
0: Oh.
3: Ja? Dat is meer dan met de hakken over de sloot. Dat wil zeggen dat je Michiko van DJ Goja, Jason Derulo en Melody straks na 12 uur opnieuw wordt bij Anke om jouw mening en punten op 10 te geven in de app van VRT Max.
0: Intussen 7:30, Yannick. Je hebt de hoofdpunten.
4: Ja, het Nederlandse spoornet is mogelijk opnieuw gesaboteerd. In de buurt van Apeldoorn werd gisteravond nog eens een metalen buis gevonden op de sporen. 4 op de 10 uitzendkrachten krijgt uiteindelijk toch een vaste job aangeboden op de plaats waar ze werken. En dat is vooral in de industrie en de transportsector zo. In de horeca gebeurt dat wel minder. En alle artiesten die meededen in het voorprogramma van de tournee van Ed Sheeran hebben afgezegd. Het komt omdat Macklemore uit die tournee is gezet omdat hij zijn steun had uitgesproken voor de Palestijnen in Gaza. En het is vooral bewolkt straks met buien en bij zo'n 19 graden. Morgen ook nog wel veel wolken, maar wel droger dan vandaag bij zo'n 18 graden. Meer over dit nieuws straks om 8 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
5: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
3: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het is extra vertragen richting Antwerpen door een defect voertuig. Op de E17 tussen Sint-Niklaas en Kruibeke, daar vertraag je een half uur extra door. Naar Brussel is het extra vertragen op de E314 in Aarschot door een ongeval op de linkerrijstrook. En een kwartier extra moet je rekenen op de E40 vanaf Heverlee.
0: En of je in de file staat of niet, je mag meespelen overal.
2: De M&M Hitquiz.
0: 5 minuten en we spelen terug voor 50 euro concertengoed hier. Je weet hoe het gaat. Je krijgt 3 vragen. Kan je die alle 3 juist beantwoorden, dan win je. En je mag nu zelfs een vragenthema uitkiezen waar je 3 vragen uitkomen. Dit zijn je thema-opties voor vanmorgen.
3: Sander.
6: Juist.
3: Ik ben bang.
6: Oei.
3: Thuispersonages.
6: Topthema.
7: Welk thema kies jij? Stuur het nu via VRT Max en speel zometeen
2: de M&M Hitquiz.
8: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
9: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
8: Kijk op excellent.be.
10: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
11: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
10: VDK Bank.
12: In de disco.
13: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
14: Draai een keer in het rond.
13: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
14: Oké,
13: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
15: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
16: Zeg, dat is precies nog altijd dezelfde werkbroek van vorig jaar.
17: Ah ja, dat is blokleider. Gaat lang mee, hè. Heel lang, maar echt heel lang, hè.
18: Het is maar een 20 seconden spot.
16: Ja, maar dat is inderdaad wel een heel sterk merk.
17: Ja, heel sterk, hè.
19: Blokleider. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokleider.be. Je schrijft blokleider.
8: Meer tijd voor jezelf nodig?
2: Yes, dacht ik niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamer doen. En de slaapkamer kuisen.
8: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer.
2: Even helemaal niks.
8: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
3: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen.

0: Ik word wel vaker cute genoemd, maar niet zo heel vaak door een internationaal bekende girlsband.
1: Sorry, kunnen we even teruggaan op die eerste deel?
0: Ik word wel vaker cute genoemd?
1: Ja.
0: Vind je dat raar?
1: Nee.
0: Ja, van, ik zit daar, ik denk. Ketsa heeft mij blijkbaar gisteren ook cute genoemd. Straks het bewijsmateriaal in deze show.
2: De M&M Hit Quiz.
0: Eerst gaan we spelen en wel met Sander Kolpaert, 29 jaar uit Deinze. Sander, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Sander en Maan.
1: Hey, jij bent leerkracht. Wat staat er vandaag op de planning qua leerstof?
3: Ja, het is in het eerste leerjaar dat ik sta nu. Met parallel collega's vandaag wordt er een nieuwe letter aangeleerd.
1: Oh.
3: De L, zoals dat we tegen leerlingen zeiden, in de volksmond heet ze L genoemd. En dan moeten die ook leren lezen en horen in woorden en zo.
1: Ja, oh, ja, ja, leren lezen. Zeker met de L.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Of met de L.
0: De L van, ik wil zo iets positiefs vinden, maar ik kan alleen maar op loser komen. Maar dat wensen kunnen toe bij de hitquiz. Maar een overwinnend woord met een L.
1: Zegevieren.
0: We denken nog even verder na. Terwijl we dus intussen spelen. De muziekquiz waarbij drie juiste antwoorden je 50 euro concertengoed kunnen opleveren. En al jouw drie vragen komen uit het thema voor jou gekozen. Ja, het thema Sander. Was te verwachten eigenlijk als je met de Sander speelt. De eerste vraag uit dat thema heeft iets te maken met dit lied. Dus luister goed en succes voor straks, hè, Sander.
3: Dank u wel.
4: De M&M

0: Sander is leerkracht. Ik niet, onze kandidaat. Ze leren de L vandaag. De L van loser. Zou je kunnen zeggen. Maar dat doe ik niet. Want dankzij luisteraar Bart weten we nu ook dat de L kan staan voor laureaat. Hè? Sander, dat is mooi, hè?
1: Ja, dat is heel mooi.
0: Zie, en Lucky en Lief. Ja, komt ook nog binnen. Dus ja. De M&M
2: Hit Quiz. David stuurt ook lof.
0: Ah ja, lovende woorden voor voilà. Onze kandidaat. Neem dat allemaal mee voor de les straks, hè?
1: Ja.
0: Ja.
2: Sorry, een kind uit het eerste leerjaar.
1: Ja.
2: Laureaat.
0: Oké. Neem het niet mee dan, dat is ook goed. We gaan spelen met jou, Sander. Drie vragen, als je ze juist kan beantwoorden, win je 50 euro concertengoed. Het vragenthema waar de drie vragen uitkomen, ja, het is het thema Sander. We gaan eraan beginnen. De eerste vraag heeft iets te maken met die song die je net hoorde, want... Wat is zowel deel van de artiestennaam van de artiest van die song als mijn achternaam?
1: Gillies.
2: Zeg nog eens, sorry.
1: Gillies.
2: Billy Gillies of Sander Gillies.
0: Ja.
2: Dat klopt.
0: DNA hoorde je van Billy Gillies.
2: Effectief. Geen familie, hè?
0: Nee.
2: Nee, geen familie.
0: Geen familie. We gaan door naar een tweede vraag.
2: Ja.
0: Ben je daar klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
2: Oké, Sander, weet jij wat Sander wil zeggen in het Engels?
0: Tegen welke Sander heb je het?
2: Bij de Sanders.
1: Sender, iets, ja, een ontvanger als je het wel...
2: Dat is een sender. Sender,
0: ja, maar
2: also
0: ook
2: een schuurmachine.
0: Een schuurmachine. Daarom de volgende vraag. Herken de song in deze schuurmachine cover.

0: Ja, wat was dat?
1: Ik denk Thunderstruck van AC/DC.
2: Jij denkt dat helemaal goed.
0: Ik hoor er ook altijd onze naam in. Sander!
3: Wow, wow.
0: Ja, voilà. Laatste en beslissende vraag. Goed bezig. Beetje een instinkertje misschien. Wat is de voornaam van deze Rybak?
1: Ik denk Alexander, Rybak.
2: Alexander? Dat klopt helemaal.
0: Het is binnen, man. Het is binnen. 50 euro concertengoed. Wat wordt het?
1: Dank u wel. We gaan nog bekijken, maar misschien ja, met mijn vriendin een keer naar, nog eens naar Pommelien Thijs of naar Roxy Dekker of zo.
2: Ah, ja. Leuk. Leuk. Ja, ook een beetje hopen dat Roxy nog eens naar hier komt. Maar Johan Cruijff Arena, dat al volledig uitverkocht is daar.
0: True.
2: Bij de Noorderburen.
1: Dat is ook een beetje ver.
2: Een beetje ver, een beetje ver. We gaan hopen op iets meer dichtbij. Ja. Veel plezier, Sander.
1: Ja. Dank je wel.
0: Joe.
4: Luister morgen, kies een thema en speel zelf ook... De

0: ik niet hoe ik zonder
1: ja, Pommelien Thijs. En als Pommelien Thijs binnenkort nog eens optreedt, dan zal het met luisteraar Sander en zijn vriendin zijn in het publiek. Maar gisteravond was er een ander optreden, hè?
2: Oh.
3: De M&M Ochtendshow.
1: Ja, gisteravond heeft iedereen in de wijde omgeving van de AFAS-dome en daarbuiten, denk ik, het geweten. Cat's Eye was in ons land.
2: Ja.
1: Gisteren was ik ook trouwens in Antwerpen. Er passeert een auto met 4 meiden in. Ramen naar beneden. Hey, M&M! M&M, we gaan naar Cat's Eye! Ik zo, okay girls, pinky up. Die roepen terug, pinky up. En die rijden zo verder. Was zalig, was keileuk. Ze zijn razend populair online. Je kent ze van hun hits Gabriella, Animal en dus ook pinky up. En we kregen bij M&M de kans om die 5 minuten te spreken. Dat is crazy, dat is insane. En met we bedoel ik eigenlijk Cato Peters, want zij was er gisteren ook bij.
2: Ja, zeker.
4: Ik heb echt zelden een zaal zo luid weten meezingen als vanavond. Dat is crazy hoe hard iedereen erin opging. En als je naar de Instagram story van M&M kijkt, dan zie je ook waarom dat is. Omdat die meisjes van Cat's Eye gewoon zo'n gekke performance neerzetten. Dat is echt niet normaal hoe die hun lichaam bewegen. Ik snap het nog altijd niet hoe zij dat doen. Maar als je dan zo rondkijkt, dan is het wel echt crazy om te beseffen hoe zij dit op 2 jaar tijd bereikt hebben. Dat is crazy. Die hebben een volledige arena gevuld en die bestaan nog maar 2 jaar, Cat's Eye. Dus ik kan me niet inbeelden wat dat allemaal gaat brengen over nog een paar jaar. Die gaan alleen nog maar groter en groter worden.
1: Volgens mij kunnen die echt een Koning Boudewijn stadion vullen. Ik denk het echt. Met hoe snel dat uitverkocht was en hoe gegeerd die tickets. Het is trouwens Cat's Eye Peters, denk ik, vanaf nu. Want ze mochten dus ook interviewen en de vibe zat goed, hè?
2: Ja, sowieso. Ze heeft allemaal foto's van zo bekende koppen meegenomen om Cat's Eye eigenlijk onze cultuur ook wat te leren kennen.
1: Top.
2: Ik heb gisteren bij Club Kouter al gehoord dat ze Cat's Eye heeft geïntroduceerd aan Balthazar Bome.
1: Oké.
2: Okay. Ja, maar ze had dus ook nog andere Belgische iconen mee, zoals bijvoorbeeld ook superfan Camille.
1: Mm.
2: En megafan van Cat's Eye was er gisteren nog bij, zag ik op de socials van Camille. En ja, ik denk dat ze deze woorden, deze mooie woorden van Cat's Eye ook wel zal appreciëren. Dit is een stukje uit het interview.
5: She's Camille. She's your super fan. I'm not even fucking kidding. She's gonna be here tonight and she loves you guys.
6: Yeah. She's an artist.
5: She is definitely an artist.
1: Yeah. She's an artist. Yes, definitely. She is. Definitely. Ze hebben het trouwens niet enkel over Camille gehad, of over Balthazar Bome, maar ook over Sinterklaas. En ook over Sander. Onze Sander. Want ze had een foto van jou mee.
2: Ja.
1: Vind ik zo funny trouwens dat hij dat heeft gedaan. En het was goed.
2: Allee, ga ik je luisteren.
5: I have one more that is a bonus. And so, okay. One of these is my fiancé.
6: Oh!
7: My fiancé
6: is either him or him. Let's
7: or maybe him.
5: That is my fiancé.
2: Cutie, good smile.
1: Oh my god. Ze dacht wel eerst even dat Adil El Arabi de verloofde was van Cato. Maar uiteindelijk waren ze ook wel blij toen jouw foto erboven kwam, hoor.
2: Cute smile.
1: Oh my god, what a cutie. Is dat haar fiancé?

0: Winehouse Rehab. En daarvoor mijn besties van Cat's Eye. Ja, ze hebben me als volgt omschreven.
1: What a cutie.
2: Oh, he has a good smile.
3: De M&M Ochtendshow.
4: Ja, Brittany stuurt in de app van VRT Max. Ik was er ook bij. Het was door jullie, dus merci voor de tickets. Het was echt super. Ik hoorde aan het einde van de helft bijna niks meer. Mijn stem deed een beetje pijn van het meeroepen en meeschreeuwen. En luisteraar Ruud uit Waregem kan dat beamen. Die stuurt mijn tinnitus. Is er niet beter van op geworden van gisteren erbij te zijn? Van alle concerten die ik al ooit deed, hielden ze daar het luidste. Het publiek was insane. Maar ze stuurt wel dat het echt fantastisch was. Een wild mini rave af en toe, samen met de dochter die letterlijk elke danspasjes kende.
0: Wauw.
4: Heel schattig.
0: Ja, het was goed, hè. Het was goed, dat is duidelijk. Mijn besties, ze kunnen het toch maar.
4: Ze mogen altijd terugkeren.
0: Zeker, en op de trouw optreden dus ook.
4: Ah ja, het is al van een uitnodiging naar een optreden gegaan.
0: Ah, ja, maar allebei, ja, sowieso, hè. Tuurlijk, ja. Wat hadden die verwacht? Bon, drukke ochtend nog hier.
5: Dit komt er na 8 uur nog aan.
3: Bij Sander en Imaan.
0: We hebben een grote verkeerstest ingevuld, die jij ook online kan gaan doen. Het is er eentje waarbij je op het einde een score op 10 krijgt. En we hebben onszelf voorgenomen om die geheim te houden voor elkaar tot zometeen.
4: Ja, dat is waar. En ook, wat is er allemaal aan de hand met Ed Sheeran en Macklemore? Zit vanmorgen opnieuw in het nieuws, maar het is al een paar dagen, weken zelfs aan de gang. Ik heb eens een tijdlijn gemaakt.
0: Oef.
4: En we gaan er eens induiken, zodat het gewoon duidelijk is voor iedereen.
6: Vanavond op VRT1.
7: Zijn wij een simpel volk? Ik weet het niet. Denken ze nog altijd dat wij niet naar school geweest zijn? Of dat wij niet werken voor ons geld? Mm-hmm. Ik weet het niet wat ze denken. En ik zou graag aan iedereen willen laten zien wie dat ik echt ben. Want ik ben niet marginaal.
6: Op VRT1 leer je de straffe vrouwen van de kermis kennen in Christo. Op VRT Canvas is er voetbal met Anderlecht tegen Lyon in de Europa League. En op VRT Max kan je nu de volledige docuserie Terugstelta kijken. Veel kijkplezier straks.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
9: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
10: Chipolatas, klinkt goed, hè?
9: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
11: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
12: Ah, dat kan.
11: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
12: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
11: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9,100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
13: Kia. Movement that inspires.
11: Voorwaarden op kia.be.
14: Oh, zalig, hè?
15: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
14: Oh. Oei. Met een enkel.
15: Schat, ça va?
14: Nee.
15: Waar kun je er nog op staan?
14: Zo bitter.
15: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
14: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Is hier volledig overzicht?
15: Ah, dat is in orde dan.
11: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadet. KBC beweegt met je mee.
0: Een heel goedemorgen. Het is 8 uur.
3: 14 nieuws.
0: Met Yannick Aert.
16: Het gasnet in Vlaanderen wordt binnenkort afgebouwd. De Vlaamse regering heeft netbeheerder Fluvius de opdracht gegeven om de aardgasstop voor te bereiden. Europa wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn en dan mag er ook geen aardgas meer gebruikt worden om te verwarmen. Vandaag nog verwarmt 65% van de Vlaamse woningen met aardgas. De afbouw moet dan ook goed gepland worden om te vermijden dat een kleine overblijvende groep aardgasgebruikers alle kosten voor het net zullen moeten betalen, zegt Fluvius.
17: Hoe vroeger dat we het beleid kennen en het traject kunnen uitstippelen, hoe beter dat we er ook voor kunnen zorgen dat de kosten beheersbaar blijven. Want als inderdaad morgen steeds minder mensen gebruik maken van het gasnet, dan moeten we nadenken over hoe we kosten dan betaalbaar houden.
16: 4 op de 10 uitzendkrachten krijgt uiteindelijk een vaste job aangeboden op de plaats waar ze werken. En wie als interimmer begint, blijft vaak ook langer bij het bedrijf dan iemand na een gewone sollicitatie aan het werk gaat. Dat zegt de federatie van de uitzendkantoren Filargon.
1: Voor de uitzendkracht die dan vast in dienst gaat, is uiteraard ook het voordeel dat hij gedurende de uitzendopdracht het bedrijf heeft leren kennen. En ja, dat draagt er ook toe bij dat iemand op een bepaald moment, als hij de kans krijgt om vast in dienst te gaan, dat ook kan doen met alle kennis van zaken. En wellicht heeft dat een positieve invloed op de duurzaamheid van die match.
16: Vooral in de industrie en de transportsector krijgen uitzendkrachten een vaste job. In de horeca gebeurt dat wel minder. Het Nederlandse spoornet is mogelijk opnieuw gesaboteerd. Gisteren werden er in Nederland op meer dan 35 plaatsen buizen en kabels op de spoor gelegd, vooral in het centrum en het noorden van het land. In de buurt van Apeldoorn werd gisteravond nog eens een metalen buis gevonden op de sporen. Dat vertelt VRT-nieuwsjournalist Bram van den Putten, die in Nederland is.
18: Gisteravond rond 9:30 is het spoor nog eens stilgelegd in Nederland tussen Apeldoorn en Deventer, omdat er vermoedelijk een nieuwe sabotageactie is uitgevoerd. Daar is intussen ook weer een buis gevonden op het spoor en die is verwijderd. Vanochtend zijn er geen nieuwe meldingen van sabotageacties op het spoor en rijdt het verkeer normaal in Nederland.
16: Intussen is het nog altijd niet duidelijk wie er achter die sabotageacties zat, maar er zijn wel vermoedens dat radicale boeren achter die acties zitten. Maar officieel willen de veiligheidsdiensten daar nog niks over zeggen. Alle artiesten die meededen in het voorprogramma van de tournee van Ed Sheeran hebben afgezegd. Er was heel wat te doen rond de Amerikaanse rapper Macklemore. Hij werd uit de tournee gezet omdat hij zijn steun had uitgesproken voor de Palestijnen in Gaza. En om hem te steunen willen nu ook Phineas, Lucas Graham en twee Ierse acts niet meer meedoen. Ed Sheeran zelf wil geen politieke standpunten innemen, zegt hij, omdat hij geen kant wil kiezen. Het is bewolkt vandaag met in de loop van de dag ook een paar buien bij zo'n 19 graden. Morgen ook veel wolken, maar wel overwegend droog. Later op de dag misschien enkele buien in het westen en dan halen we 18 graden.
19: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
4: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de binnenring rond Brussel sta je 40 minuten in de file tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Naar Brussel dan weer vertragen op de E19 vanaf Semst, 25 minuten extra daar. Op de E314 in Aarschot door een ongeval op de linkerrijstrook is het ook file golven. Extra files richting Antwerpen vind je op de E17 tussen Sint-Niklaas en Kruijbeke door een defect voertuig. Daar verlies je 20 minuten. En op de E313 vanaf Massenhoven een half uur.
20: Check. M&M.

0: wat is er allemaal aan de hand met Ed Sheeran, met Macklemore en nog steeds meer andere artiesten? Straks hebben we het over die vele statements die gedeeld worden op hun socials.
1: En hoe veilig zijn Sander en ik in het verkeer? We hebben een test gedaan. Straks de resultaten.

0: paar sterren zijn er dan wel, dankzij Miles Smith. Maar de zon van gisteren, die dus niet, hè, voor alle duidelijkheid. Gisteren 28 graden, zalig. Zo van genoten. Vandaag slechts 20. Gewoon dat je het weet, wees voorbereid. Voilà.
1: Zo van over.
2: De M&M Ochtendshow.
1: Het is bovenkamertemperatuur. Ja. Dat ben ik content. Iets anders dat ik wel zie passeren is hetgene dat mijn tijdlijn al dagen domineert eigenlijk. En het zat vanmorgen ook in het nieuws. Alle voorprogramma's van Ed Sheeran hebben zich teruggetrokken uit de tour die momenteel bezig is. En dat is allemaal begonnen met een petitie. Dus Macklemore, die je kent van Kent Holders en Thrift Shop, dat was een van de voorprogramma's. En die gebruikt zijn platform graag om zo te praten over Palestina en op te roepen tot een staakt het vuren. Hij heeft zelfs een protestnummer geschreven daarover, dat in zijn setlist zit, maar dat valt dus niet goed bij iedereen.
0: Nee.
1: Meer specifiek bij de, en ja, verrast ben ik daar niet over, de Israëlisch-Amerikaanse Raad. Die hebben dus een petitie opgezet om hem uit de tour te zetten. En Macklemore zegt, ja, ik vind dat wel stom. Het mag nooit controversieel zijn om te willen dat alle mensen gelijk worden behandeld. Hij ziet het dan als een aanval op wat het hem zegt en niet per se op de manier waarop of de plaats. Waarop Pink zich dus ook begint te moeien. Out of nowhere. Die zegt, die post een statement op Instagram met een foto van zichzelf en dan in de caption erbij. Ja, ik geloof ook dat Palestijnen een toekomst verdienen waarin hun menselijkheid en hun aspiraties en zo worden gerespecteerd. Het gaat niet over mijn mening. Maar ze zegt, ik vind het niet oké dat Macklemore zijn podium gebruikt om beelden van oorlog te laten zien voor een publiek dat daar eigenlijk voor de muziek is. Ze voelt zich zo als Joodse ook zelf een beetje ongemakkelijk. Ze voelt zich geviseerd. Ze schrijft ook bij van ja, de artiest die Same Love heeft geschreven. En plots is ze van ja, de Joodsen hier in het publiek, daar gaat het niet om. En als ze zegt van ja, ik vind niet dat je dat voor mij mag beslissen, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dus wat fast forward naar een paar dagen later. Macklemore wordt uit de tour geschrapt.
0: Ja.
1: Dus wat is daar nu gebeurd? Een paar stadion-eigenaars, waar Ed Sheeran dus ging gaan optreden, hebben de commotie gezien online en hebben gezegd, wij willen daar eigenlijk niks van weten. Al die politieke statements in onze stadions. Wij dreigen om ons terug te trekken uit de tour. En dat is super rot. Want dus zo'n tour, dat is duizenden fans die een ticket hebben gekocht. Maar ook honderden mensen die eigenlijk achter de schermen meewerken. Die aan die tour meewerken. Ze hebben dat volledig daar gezet. Mensen van het geluid, van de lichten.
0: Ik ben je ook aan het denken, zo, uw verzekering gaat dat allemaal niet coveren. Als dat de reden is, dat allemaal niet kan doorgaan. Dus ook financieel zal dat wel een kater krijgen.
1: Effectief. Dus Ed Sheeran en zijn team stonden eigenlijk een beetje voor een moeilijke situatie. Een klein beetje met de rug tegen de muur. Te zien hoe dat je het bekijkt. Ze hebben Macklemore eigenlijk gewoon geschrapt.
0: Ja.
1: Omdat ze zoiets hadden van, ja, we zijn in gesprek gegaan, het gaat moeilijk. En de promotor van Ed Sheeran heeft eigenlijk beslist, we gaan dat niet doen. Intussen heeft Ed Sheeran zelf ook gereageerd op Instagram en gezegd van, kijk, het is niet omdat ik niks politiek zeg op mijn concerten, dat ik er ook niet mijn mening over heb. Ik heb dat wel. Ik kies er gewoon voor om dat daar niet uit te spreken op mijn concerten. Ik wil dat iedereen naar mijn concerten kan komen als een soort van escapisme.
0: Ja.
1: Ik wil niet dat het over politiek gaat op mijn optredens. En ik steun waar ik in geloof in mijn vrije tijd.
0: Ja.
1: Dat is dan weer niet goed gevallen bij alle resterende voorprogramma's van zijn tour. Want die hebben zich nu dus als tegenreactie allemaal teruggetrokken vrijwillig uit de tour.
0: Ja.
1: En die, dat zijn dus Lucas Graham, Phineas, de broer van Billie Eilish, die dus ook een solo-project heeft, en twee Ierse acts. En het is crazy dus hoe dit dus allemaal gesneeuwbald is van Macklemore, die dus online te zien was met zijn protest en de reacties die daarop zijn gekomen.
0: Meer en meer statements die overal opduiken. Hè?
1: Ja, het is echt zo. Phineas bijvoorbeeld, die heeft het best kort gehouden. Die heeft gezegd van, kijk, ik vind artiesten mogen niet silenced worden wanneer ze zich uitspreken over wie er allemaal onderdrukt is.
0: Ja.
1: Dus ze zien het als eigenlijk echt een persoonlijke fuck you van Ed Sheeran aan alle artiesten die zich uitspreken.
0: Ja, ik ben heel benieuwd wat dat gaat geven voor het optreden. Want dat is voor nu zaterdag gepland in Philadelphia. En dus volgens de site zijn het wel nog altijd de gewone support acts die erbij zouden zijn. Maar
1: die hebben zich dus echt allemaal teruggetrokken. Ik ben echt benieuwd. Het is zo moeilijk. Het is echt niet zwart-wit. En ik ben inderdaad eens benieuwd wat dat de sfeer daar gaat zijn op het concert. We gaan het moeten afwachten.
0: Dank je wel.
2: Goedemorgen.
3: De M&M Ochtendshow. Met Sander.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Graag gedaan.
2: De M&M Ochtendshow.
1: Iman en ik hebben een verkeerstest ingevuld. En ik moet je wel zeggen, ik weet niet hoe het bij jou zit. Ik heb allemaal bijgeleerd door het te doen zo.
3: Ik heb een paar dingen... Er is duidelijkheid geschept voor mij. Over een paar situaties dat ik dacht van... Ah ja, vroeg me dat nu wel effectief af.
1: Ik wou er al even eentje in de groep gooien. Dus mag een motorrijder een fietser inhalen in een fietsstraat als die motorrijder ten alle tijde 1 meter afstand kan houden tijdens het inhalen?
3: Nee. Is dat het juiste antwoord?
1: Ik zal het straks zien.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
6: Klaar?
5: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
6: Ja?
5: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
6: Nog mee?
5: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
6: Gaat het nog?
5: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
6: Kortom?
5: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
6: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
5: Peugeot.
7: Zie het.
8: Grazer!
7: Voor uw spaargeld. Want bij Keytrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. Keytrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
9: NMBS zoekt techniekers die totaal niet weten hoe een trein in elkaar zit.
10: Om wat te doen?
9: Om aan treinen te werken.
10: Huh?
9: Ja, want iedereen start met een opleiding. En goed betaald trouwens. Dus technische skills en interesse in treinen? Kijk dan zeker op nmbs.be/jobs.

0: van een ander. Hallo, lichtje binnen van Thibaut, die stuurt. Ik snap die opgave die je juist zei eigenlijk al amper. Maar ik heb wel al een rijbewijs.
1: Ja, maar wij alle twee ook.
0: Het is echt interessant om die test eens te gaan doen.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Sinds deze week kan je hem terugvinden, de verkeerstest, op degroteverkeersquiz.be. Het is dus een verkeersquiz en 10 vragen telt hij. Zo groot vind ik hem eigenlijk niet. Dus je bent er nog vrij snel door of zo. Dus ja. Denken, maar ja. En op het einde krijg je dan ook een score op 10.
1: Ja, en we hebben dus alle twee de test ingevuld.
0: Ja.
1: En ik ben zo benieuwd. Oké, dus je krijgt 30 seconden voor elke vraag.
0: Ja.
1: De kans is groot dat we alle twee andere vragen hebben gekregen, want ze komen uit een hele grote pot van vragen.
0: Mm-hmm.
1: Een beetje zoals een theoretisch rijexamen eigenlijk.
0: Mm-hmm. Scores vergelijken?
1: Dat is goed.
0: Okay.
1: Doen we op 1?
0: Ja.
1: 3, 2, 1. 5 op 10.
0: Oh!
1: Ik moet zeggen. Ik wil daar.
0: 5 op 10?
1: Ik wil daar even context bij geven.
0: Allee, zo.
1: Dus alle vragen.
0: 5 op 10.
1: Stop. Alle vragen die ik niet juist had. Waren dus allemaal vragen waar ik eigenlijk gewoon de veiligste optie heb gekozen.
0: Ja.
1: En waarvan het dus niet moet om veilig te zijn.
0: Ah, ja. Zo had ik er ook, ja.
1: Ja, dus bijvoorbeeld, een voorbeeld van zo'n vraag is...
0: Ja.
1: Je hebt een bord van een speelstraat.
0: Ja.
1: En dan was er, je gaat die speelstraat in, waar wandel je het beste?
0: Hmm.
1: Is dat dan links, rechts of je mag overal wandelen?
0: Uh-huh.
1: Het juiste antwoord is, je mag overal wandelen op de baan.
0: Maar jij hebt de veiligste...
1: Ik heb de veiligste gepakt rechts, want mijn oma woont in een speelstraat. En daar passeert wat, soms nog altijd een keer een auto.
0: Oké.
1: En dus, maar dat was dus fout. En al zo'n vragen hebben er dus voor gezorgd dat ik geen... Want ik heb hem dan nog eens gedaan.
0: Ah.
1: 10 andere vragen. Ik had 10 op 10.
0: Dat zal wel.
1: Zie, dus zo kan het wel echt...
0: Maar nee, het ding is, ja, er waren wel een paar instinkers zo. Bijvoorbeeld, ik had er ook een vraag van een wielertourist. Moet hij een helm dragen? Ja of nee? En dat moet dus blijkbaar niet verplicht. Daar stond ik ook van te kijken.
1: Hè?
0: Ja, dus ja, technisch gezien is dat niet verplicht. Een fietsbel op een koersfiets?
1: Verplicht.
0: Verplicht.
1: Ja, nice.
0: Dan zou je dan denken van, dat zal misschien... Nee, dat moet dan wel. Ik heb ook bijgeleerd dat de lane assist, zo, je kent dat wel, hè, zo, de auto die rekening had met of je nog in je baanvak zit of niet, en die geeft dan vaak zo'n biepje. Je moet daar extra mee opletten bij regenweer. Dus dan is het blijkbaar extra uitkijken naar of die effectief wel nog nut heeft eigenlijk.
1: Hmm.
0: Soms is het dan beter om die uit te zetten en zelf goed te kijken. En dus... Een motorrijder, mag die een fietser inhalen in een fietsstraat als die ten allen tijde 1 meter afstand kan houden?
1: Ja.
0: Nee.
1: Yes!
0: Ja, je mag geen fietsers inhalen, ja, wat juist.
1: Yes! Ja, je mag nooit een fietser inhalen, behalve als je zelf een fietser bent.
0: Ja, exact. Doe de test gerust zelf ook eens, ik geef nog even mee. Degroteverkeersquiz.be. Het is ook met prijzen. Als je daar meer dan 7 op 10 haalt, wat dankzij ons nu sowieso geen probleem is, dan maak je kans op een elektrische fiets. Of er zijn ook bonnen van de Ice Adventure, de Decathlon.

0: Sander.
1: Oh!
0: Ik heb echt een oprechte vraag. Hoe lang ga je dat nog blijven doen? Echt oprecht. Gaat dat nog een jaar doorgaan? Nog 2 jaar? Ga je dat altijd blijven doen?
2: Het is half...
0: Wanneer is de mop op?
2: 8:30. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
3: Ja, het gasnet in Vlaanderen zal worden voorbereid om binnenkort afgebouwd te worden. Europa wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Want vandaag verwarmt nog altijd 65% van de Vlaamse woningen met aardgas. En dat zal dus tegen dan niet meer het geval zijn. 4 op de 10 uitzendkrachten krijgt uiteindelijk toch een vaste job aangeboden op de plaats waar ze werken. Dat is vooral in de industrie en de transportsector zo. In de horeca gebeurt dat minder, omdat ze flexibele krachten nodig hebben. En alle artiesten die meededen in het voorprogramma van de tournee van Ed Sheeran hebben afgezegd. Het komt omdat Macklemore uit die tournee is gezet, omdat hij zijn steun had uitgesproken voor de Palestijnen in Gaza. En het is vooral bewolkt, straks met buien bij zo'n 19 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog en 18 graden dan. Meer over dit nieuws hoor je om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Zeker.
0: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de binnenring rond Brussel sta je 40 minuten in de file tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En het is ook nog eens extra vertragen naar Brussel op de E314 in Aarschot. Komt er een ongeval op de linkerrijstrook. En ook extra vertragen richting Antwerpen op de E17 tussen Sint-Niklaas en Kruibeke. Door een defect voertuig moet je daar 20 minuten extra rekenen.
2: Morgen in de M&M Ochtendshow hebben we bezoek van de volgende artiesten. M&M, come on!
5: De M&M Ochtendshow.
2: Deze Line de Douw komt langs. Morgen vroeg bij ons dus. Nu hoor je ze met Schaduw van jezelf, haar laatste nieuwe.

0: Morgen vroeg is ze erbij. Liene de Douw hier in de show. Kwestie dat je het weet. Het is woensdag en dan trekken we hier alles graag een vat competitie en muziek open voor ons spel.
1: De Notenkraker. Hoeveel noten heb jij nodig om de song te kraken?
0: Ja. Doe gerust mee. Straks gaan Iman en ik afbieden tegen elkaar. Het is de bedoeling natuurlijk dat we een lied herkennen met zo weinig mogelijk noten, muzieknoten. Welk lied zoeken we vandaag? Wat moeten we vandaag zien te herkennen? We krijgen nu al een tip over het lied dat we zoeken van onze lieftallige redacteur Jos. We luisteren.
2: Ooit in een band, nu solo.
3: Dat kan veel zijn.
0: In een band, nu solo.
3: Dat kan veel zijn.
0: Dat kan belachelijk veel zijn. Ik ga dat even laten marineren.

0: via livenation.be.
1: Samen met M&M.
2: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
3: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
6: Maak je afspraak op carglass.be.
7: Jij? Yeah?
8: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
7: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
9: Excellent. Bij Excellent zijn er nu laptops met ruildeals tot 150 euro.
10: Wauw, ik wil zo'n nieuwe AI-laptop.
11: En ik nog een boterhammetje.
10: Of een nieuwe gaming-laptop.
11: Ja, allee, kom eens aan weg.
10: Ah, nu heb ik u weg.
12: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
13: Kijk op excellent.be.
0: M&M.

0: Max en Andy Grammer, The Thing I Love. We gaan op zoek naar een lied hier vanmorgen. En het is dus vooral de bedoeling dat we dat lied met zo weinig mogelijk muzieknoten kunnen herkennen.
1: De Notenkraker. Hoeveel noten heb jij nodig om de song te kraken?
0: Iman en ik gaan afbieden tegen elkaar. Maar eerst gaan we dus nog eens goed luisteren naar die tip die we al kregen over het lied dat we vandaag vanmorgen zoeken.
2: Ooit in een band, nu solo.
0: Ooit in een band, nu solo. Ik weet niet wat het bij jou gedaan heeft, die tip, Iman, maar bij mij is het toch altijd niks.
3: Nog altijd niks?
0: Nee, doe niks. Heb jij een idee?
3: Er is één persoon die meteen in mijn hoofd popt. Ja. Maar ja, ik weet niet zeker. Dus ik ga toch beginnen met...
0: Ja.
3: 10 noten.
0: Ja, 10 noten, dat is het maximum, dacht ik. Ik zal het een beetje upspicen. 9 noten. In 9 noten kan ik de song kraken.
3: Ik kan de song kraken in 8 noten, denk ik.
0: Doe maar.
3: Echt?
0: Ik heb er echt geen vertrouwen in. Ik durf echt niet lager. Ik heb no clue whatsoever.
3: Oké, 8 noten.
0: 8 noten. Klaar voor?
3: Ja.
0: We maken het even stil. Dus dit zijn de 8 muzieknoten die je krijgt. Welk lied is dit?
3: Oei. Ah, wacht. Ja, doe nog één keer. Ja.
0: Ja?
3: Het moeilijke is, het is zo'n beetje in een andere toonaard.
0: Huh? Ja, dus je weet het echt?
3: Ik denk het wel echt. Joshua in de app van VRT Max denkt dat het over Beyoncé gaat. Maar het is wel degelijk Chris in de app van VRT Max die het, net als ik, denk ik, juist heeft.
0: Ja, zeg eens.
3: Harry Styles, As It Was.
0: Ik kijk naar de jury.
3: Nee!
0: Wacht, ik ga even... Ik ga... Dat is wel heel gênant voor u. Ik ga even de volledige 10 noten erbij. En zo zelfzeker. Maar het is die in de app die net als ik het juiste antwoord doorstuurt.
3: Oh, ik dacht echt dat dat was. Nee. Wow, oké.
0: Okay. Oké, even opnieuw dan. Hè. Dus, ja. Dus 10 noten.
3: Doe nog eens, doe nog eens. Sorry.
0: Ik heb echt no clue, jongen. Nog altijd niet. Zou dat dan toch Beyoncé zijn, zoals Joshua stuurt? Oh, ik heb echt geen iets van One Direction.
3: Maar nee, ooit, de tip was ooit in een band.
0: Ah ja, maar dan
3: solo.
0: Dus een van de leden van One Direction. Ja. Zoiets, ja, Niall Horan of zo. Of...
3: Zeg iets. Zeg iets. Sander, zeg iets.
0: It's Heaven van Niall Horan. Ja, tuurlijk niet. Kom, okay. Jongen, we gaan luisteren. Wacht, er komt nog een gokje binnen, Justin Timberlake. Zegt Glenn, maar wat dan?
3: Maar, hè? Oké, okay, we gaan luisteren.
0: Het is dit.

0: effectief, hè, die zoetskens. Stop de feeling. Ja, Glenn, dat is te laat.
1: Godverdikken. Maar effectief, ja.
0: Ja. Nu hoor ik het, ja. Oh, as it was, Harry Styles. Ik ga even onder

0: Nee, nee, jong. We zijn niet meer goed genoeg voor madame. Ze is andere collega's aan het zoeken.
1: Maureen zoekt collega's.
0: Nee, nee. Ze bezoekt gewoon heel fijne werkplekken deze week. Gisteren zat ze nog bij onze, ja, ik wil ergens collega's al zeggen, maar gewoon onze vrienden van Defensie misschien. Vandaag bij onze, ja, vrienden van de NMBS dan weer.
2: Ja.
0: Ah, zo simpel kan het zijn. Maureen, hoe is daar?
2: Hi guys, alles is hier bueno.
0: Hola, sí.
2: Bueno, porque en español. Het is hier wel echt met allerlei talen, want toen ik hier binnenwandelde, ik ben dus op de centrale werkplaats van de NMBS.
0: Ja?
2: Toen ik hier binnenwandelde, dan zag ik dat er bijvoorbeeld ook Poolse signalisatie is, omdat hier natuurlijk veel mensen vanuit het buitenland ook komen leveren. Want ze maken hier dus treinen, ze halen die hier helemaal uit elkaar, ze steken die helemaal terug

0: komt er nog aan?
1: Als je hem op M&M laat staan.
2: Ja, ons Maureen op de trein dus. Ze zit de hele voormiddag bij de NMBS. En daarna kun je de aansluiting halen om 12 uur met Anke. Die is zoals altijd op post om je door de namiddag te loodsen. Maar vanaf 4 uur wel een kleine wijziging. Wannes heeft thuisopnames. Dus het is Club Kautar zonder hem. Maar met een andere thuiscollega. Elise Rules, a.k.a.
3: Emma uit thuis.
2: Effectief. En het is ook nog steeds met tickets voor Disneyland Parijs die je daar kan winnen. Dus daar op post.
1: Speel mee via VRT Max.
0: En beleef de Disney-magie met M&M. Stap in een wereld vol avontuur. Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
4: Iedereen is klaar voor het volgende nummer.
3: Oké, wij ook, hè.
4: Maar we kunnen Donald niet vinden, dus probeer een beetje tijd te hebben. Ja. Ben zo terug.
3: Maar nee, Mickey.
4: Waar zit je?
3: Nee, maar...
4: Hij komt eraan. Ga naar het

0: Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over je verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
4: Ja, maar kom niet, hè.
3: Oeh, hij komt niet.
4: Oh nee, zaterdag zijn het de We Love Cinema Days. En deze keer ga ik.
5: De We Love Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op welovecinema.be.
6: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infoofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Ben je handig en op zoek naar dat tikkeltje meer in je werk? Dan moet je bij Gamma zijn. Hier steken we graag de handen uit de mouwen en motiveren we elkaar. En samen met ons maak je het. Ontdek nu alle vacatures op werkenbijgamma.be. Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
9: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
10: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
9: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
10: Dat ben ik.
11: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
12: Goedemorgen, het is 9 uur.
13: VRT Nieuws.
12: Dit is Jannik Aerts.
14: Het gasnet in Vlaanderen wordt binnenkort afgebouwd. De Vlaamse regering heeft netbeheerder Fluvius de opdracht gegeven om de aardgasstop voor te bereiden. Europa wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn en dan mag er ook geen aardgas meer gebruikt worden om te verwarmen. Vandaag verwarmt nog 65% van de Vlaamse woningen met aardgas. De afbouw moet goed gepland worden om te vermijden dat een kleine overblijvende groep aardgasgebruikers alle kosten voor het net moeten betalen, zegt Fluvius.
15: Hoe vroeger dat we het beleid kennen en het traject kunnen uitstippelen, hoe beter dat we er ook voor kunnen zorgen dat de kosten beheersbaar blijven. Want als inderdaad morgen steeds minder mensen gebruik maken van het gasnet, dan moeten we nadenken over hoe we kosten dan betaalbaar houden.
14: Doordat er te weinig huisartsen zijn, worden er in steeds meer gemeenten noodposten opgericht. Die worden vaak tijdelijk opgericht om de druk op huisartsen te verlagen. En er werken daar vaak ook gepensioneerde artsen en vrijwilligers. Huisartsen zijn overbevraagd en verliezen te veel tijd door te veel bezig te zijn met papierwerk. Dat zegt huisartsenorganisatie Domus Medica.
16: Het eerste wat er absoluut moet gebeuren is die regelluwte die er moet komen rond een aantal attesten, papieren en dergelijke meer. Alles wat administratie is, die moet gebeuren om te bewijzen dat je je job juist gedaan hebt en goed gedaan hebt, of om te bewijzen dat mensen echt ziek zijn. En die laatste factor, die is enorm aan het toenemen sinds corona. En daar voelen we wel een groot verschil.
14: De problemen met verschillende websites van steden en gemeenten in ons land waren niet te wijten aan een aanval of hacking. Die sites werden beheerd door hetzelfde bedrijf in Oostkamp in West-Vlaanderen. Daar zouden technische problemen ontstaan zijn in het netwerk, waardoor heel wat sites van gemeentes en steden offline gingen. Maar al die problemen lijken nu wel opgelost te zijn. De Franse regering wil bijna €4 miljard uittrekken tegen seksueel geweld en kinderbescherming. Het komt allemaal na de zaak van Liana. Dat is een meisje van 11 dat werd verkracht en vermoord door een man die al op de radar van de politie stond voor soortgelijke klachten. De regering wil onder meer gespecialiseerde rechtbanken en ook een centrum voor slachtoffers oprichten. Het wordt een vooral een bewolkte dag met een aantal opklaringen, maar in de loop van de dag ook enkele buien bij zo'n 19 graden. Morgen ook veel wolken, maar wel overwegend droog. Enkel later op de dag in het westen van het land buien bij zo'n 19 graden.
17: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.

0: Aaron Blommaert en Zoe Lievey met Tranen van Goud. Goedemorgen.
1: Maureen zoekt collega's.
0: Het is vandaag woensdag 16 september en naar goede gewoonte start ik met de vraag: wat brengt jouw dag vandaag? Doe eens even een berichtje in de chat van M&M. Waar zie je tegenop? Waar kijk je naar uit? Wat staat er op de planning? Wat er in de kranten staat, dat check ik voor jou elke dag. Zo leerde ik vandaag dus al dat zij die nog aardgas gebruiken, dat die gaan moeten bekijken wat ze ermee doen, want tegen 2050 is het ermee gedaan. Ik leerde ook dat ons land de beste achtbaan van Europa heeft. Die vind je in Plopsaland. Het is de Ride to Happiness. Die is uitverkozen, zeg maar. En ik heb ook geleerd dat 1 op de 6 huizen in ons land langer dan 6 maanden te koop staan. En dat komt vooral door een combinatie van de prijs, de ligging, het EPC en de grootte. Dus als je het een beetje samenvat, dan zijn het vooral de grote energieverslindende woningen op het platteland die het moeilijker hebben. En misschien nog interessant voor als jij ooit je huis wil verkopen. Als je een tuin hebt, kan je die beter in het voorjaar verkopen, stond er. En als je een knus interieur hebt, dan is het nu zo binnenkort het moment. Dan is de herfst en de winter, dan zijn die aantrekkelijk. Voilà, doe er je ding mee. Ik sta vandaag tussen 17.000 medewerkers van de NMBS. Ik ga jou meepakken in het leven van de collega's hier. Live doe ik dat vanop de grootste treinwerkplaats van Vlaanderen. Meepiepen kan je altijd doen via VRT Max. En als ik hier nu zo op het infobord kijk, dan zie ik dat de trein van David Guetta en Kelly Rowland stopt om 9:10. Dat is nu, dus we gaan instappen. Hè.

0: Sapphire.
1: Moest Ed Sheeran een land zijn, dan was Ed Sheeran Zwitserland. Of zo probeert hij zich toch te gedragen in de hele heisa rond Macklemore. Ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar Macklemore, ja, die heeft zich de laatste tijd pro-Palestijns uitgesproken. En dat laat hij overal voelen op zijn optredens. Ook op die waar hij dus het voorprogramma was van Ed Sheeran. Ja, kort samengevat, dan is er een hele heisa ontstaan. Pink die vond dat niet kunnen. Die zei van, ja, dat is niet echt de plek om je daarover uit te spreken. En nu wil Ed, ja, zo'n beetje handen af van de kwestie doen. Hij heeft gezegd dat de concertorganisator beslist heeft dat Macklemore de tour niet meer mag afmaken. En daarna is het helemaal geëscaleerd. Want nu hebben al de mensen die zijn voorprogramma deden gewoon allemaal gezegd van oké, maar dan doen wij ook niet meer mee. Het is toch maar het begin, denk ik. Deze kwestie is nog lang niet gedaan. Ik begin trouwens ook nog maar net aan mijn dag bij de NMBS. Ik ben hier collega van de mensen van de Centrale Werkplaats in Mechelen. En zometeen na Sienna Spyro maak ik kennis met mijn eerste werkbestie.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Bij Veronica Bank zit je 3 keer goed.
5: Voor als je mening telt.
6: Zal wel zijn.
5: Voor als de planeet ook telt.
6: Allokus, pro-planeet hier.
5: En voor als elke cent telt.
6: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. 2 euro. In de pocket. Slim, hè?
5: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
4: Bij Verikabank zit je 3 keer goed.
5: Voor jezelf, je streek en de planeet.
4: Verikabank.
5: Klaar voor nog eens 100 jaar.
7: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
8: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
7: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
9: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
10: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
11: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
10: En is dat dan morgen wel opgeladen?
9: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
10: Wow.
9: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
12: NMBS zoekt techniekers die totaal niet weten hoe een trein in elkaar zit.
13: Om wat te doen?
12: Om aan treinen te werken.
13: Huh?
12: Ja, want iedereen start met een opleiding. En goed betaald trouwens. Dus technische skills en interesse in treinen? Kijk dan zeker op nmbs.be/jobs.

0: Cairo en Material Lover. Hier staat ook serieus van materiaal, hoor. Maar dat is nodig als je weet dat ze bij de NMBS een vloot hebben van duizenden rijtuigen en honderden treinstellen. Ja, dat is wel de moeite dan.
1: Maureen zoekt collega's.
0: Ja, en ze hebben mij daarnet hier al uitgelegd wat het verschil is tussen een rijtuig en een treinstel, want dat wist ik niet. Een treinstel is blijkbaar iets dat een eigen motor heeft, dus dat zichzelf kan voortbewegen. En een rijtuig heeft dan weer een locomotief nodig. En ze hebben er hier in totaal zo'n 6700 stuks ongeveer. Dat is de moeite, dan weet je dat er hier hard gewerkt gaat moeten worden. Dat ga je vandaag horen, maar je kan het ook zien via VRT Max, want ik zend dus uit van op de centrale werkplaats in Mechelen. En veel treinen wil ook zeggen veel volk om ze te onderhouden. En daar zorgt onder andere Tané mee voor. Goedemorgen, Tané.
2: Goedemorgen, Arjen.
0: Tané, jouw verhaal is hier 9 jaar geleden begonnen. Hoe ben jij terechtgekomen bij de NMBS?
2: Wel, voor ik bij NMBS werkte, werkte ik vooral bij kleine KMO's. Maar ik zocht vooral naar een bedrijf dat wat groter was, waar ik de mogelijkheid had om enerzijds door te groeien, niet alleen naar boven toe, maar ook zijwaarts. En waar ik ook de mogelijkheid had om de juiste hulpen in te roepen wanneer dat nodig was. Dus als je je eens wat minder voelde of dergelijke, dan heb je altijd hier een steun en een goede ploeg achter jou staan.
0: Zeg, wat een mooie reclame voor de NMBS. Dus het is echt een heel bewuste keuze geweest om voor een groot bedrijf te kiezen.
2: Ja, zeker en vast. Ja, ik zeg het, het is heel aangenaam werken. Je hebt heel veel mogelijkheden en voel je je niet thuis in een bepaalde ploeg, heb je toch nog altijd de mogelijkheid om eens rond te kijken wie of wat jou wel ligt binnen de firma.
0: Wat is ondertussen jouw functie dan?
2: Momenteel ben ik productiemanager van een super toffe lijn, lijn 4. Ja, wij doen dus de herstellingen van een bepaald type trein, rijtuigen en motorrijtuigen van het net, of van op de sporen, om het zo te zeggen. En ja, met verschillende techniekers, schrijnwerkers, mechaniekers, elektriekers, gaan wij aan de slag. Ik zelf ondersteun deze mensen in ons dagdagelijkse werking. Ik ga kijken of onze productie op de juiste manier loopt. Als we vertragingen oplopen, ga ik met andere diensten contact opnemen om te kijken van ja, wij lopen vertraging op, hoe kunnen jullie ons helpen, hoe kunnen wij jullie helpen? En zo gaan we als één team verder om die productie tijdig af te krijgen en die treinen tijdig voor onze reizigers klaar te hebben.
0: Als er zo'n trein binnenrijdt, hoe lang blijft die dan zo gemiddeld bij jullie?
2: Dat hangt er een beetje van af. Ik denk dat als we met een gewoon onderhoudsproject spreken, dat we ongeveer rond een maand zitten.
0: Oh ja,
2: dus elke trein komt ongeveer een maand binnen. We gaan heel diepgaand wel. Dus we doen echt, de ramen gaan er soms uit, de deuren gaan eraf, onderstellen gaan eruit. Dus onze wielen en onze motoren, die worden opgestuurd naar onze herstellende werven in de bogies bijvoorbeeld.
0: Ik vind dat zo straf. Ik dacht echt dat ze af en toe zo eens een onderdeel zouden onderhouden, maar jullie wijzen dat ding gewoon helemaal uit elkaar.
2: Ja, zeker.
0: Waarom is dat?
2: Dat is uitdagend. Er is een heel team dat erachter staat ook. Ons engineeringsteam, de mensen van Brussel en TC4 en zo, ze gaan eigenlijk het onderzoek doen. Ze gaan kijken hoe vaak heeft die trein al gereden. Welk slijtage kan er mogelijk op onderdelen zitten. En zij bezorgen ons dan de informatie van kijk, wij denken dat deze onderdelen gaan vervangen moeten worden. Kunnen jullie daarmee aan de slag gaan?
0: Jullie laten niks aan het toeval over. Alles zeker om de vlotte reis te verzorgen.
2: Veiligheid primeert altijd.
0: Je werkt hier al 9 jaar, dat is niet niks. Waarom ben jij hier zo graag?
2: Ik denk de variatie aan taken. Geen enkel dag is hetzelfde bij ons. Hoewel dat de taken op voorhand al gedeeltelijk bepaald zijn. We hebben systematisch onderdelen die we vervangen. Dingen die we elke trein terug opnieuw doen. Maar er zijn ook altijd onverwachte zaken die kapot gaan. Waarvan dat we zien, oké, deze is niet in orde. En dan gaan we daarmee aan de slag. We moeten problemen gaan oplossen samen met de collega's. Samen met onze technische diensten die daar meer technische inzichten hebben van oké, wat gaan we hiermee doen? En ja, die variatie boeit me het hardste.
0: Als die treinen even vlot bollen als dat jij het kan uitleggen, Tané, dan komt dat helemaal goed. Het is alleszins ook een leuk jaar om hier te werken, want jullie vieren 100 jaar NMBS. Hoe voelen jullie dat?
2: Ja, het is zeer aangenaam. Er zijn heel veel mensen die echt trots zijn om hier te mogen werken. Op een bedrijf dat al zo lang aanwezig is in België. Wij zelf vieren ook die kleine successen en die mogelijke 100 jaar nu. Hè. Enerzijds doen we dat met binnenkort onze open deurdag te doen. Dus wij hebben 4 oktober open deurdag hier in Mechelen. Alle mensen zijn altijd welkom om eens te komen kijken. Maar dat maakt het ook leuk dat de collega's elkaars werk eens kunnen gaan bekijken. En veel respect kunnen tonen ook naar elkaar toe van wauw, ja, ik wist niet dat jij dit deed voor onze firma.
0: Jij mag ook nog iets voor jouw collega's doen. Welke plaat mag ik voor jullie draaien?
2: Natuurlijk Don't Stop Me Now van Queen, want we blijven gaan.
0: Hoppakee.
2: Elke keer vooruit.
0: Dat hoor ik graag. Merci, Tané.
1: Maureen zoekt collega's. Yo.

0: voor Tané en haar collega's. Zo meteen heb ik de lekkerste hit van het moment op M&M. Ik zeg binnenkort op nummer 1 van de M&M 50. Ik heb het over onze big hit, die komt eraan. Je moet dan misschien ook eens letten op de mannenstem in het nummer of die jou bekend voorkomt. Maar eerst nog even dit.
1: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
0: Het is intussen 21:30. Je staat nog aan te schuiven op de binnenring rond Brussel. Een kwartier erbij daar in de file tussen Strombeek en Vilvoorde. Ook naar Brussel aanschuiven op de E19 vanaf Peutie een kwartier. En op de E314 in Aarschot is er een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Wees daar voorzichtig als je daar voorbij moet. Vertragen nog richting Antwerpen op de E17 vanaf Haasdonk. 10 minuten erbij. En er staat ook 10 minuten file op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna Linkeroever en de Kennedy-tunnel.
1: M&M. Maureen van Herbergen. Make life sing. Make life sing.

0: Dit is deze week de M&M Big Hit.
1: Adela, Ain't in LA.

0: weet je wat ik ook heel vet vind? Die mannenstem in dat nummer, die doet misschien wel een belletje rinkelen. Die komt van Theron Thomas. Die man moet je helemaal niet kennen. Maar je hoorde hem wel al in een andere hit. We Can't Stop van Miley. Daarin zat zo diezelfde dark vibe van die mannenstem. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. Tom Jones, die is met zijn 86 jaar recent uit de jury van The Voice UK gezet. Maar dat is jammer, want een van de grappigste momenten dit jaar kwam van hem. Ik laat het je zo meteen eens horen.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: De dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde op had.
3: Oh nee!
2: En ik besefte dat ik beestig goed was in dieren verzorgen.
3: Oh, Bassie.
2: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
4: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
5: Recupal. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
6: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
5: Ja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel. Het pijnlijk moment hiervoor in Jonf. Ai, ai, ai, ai, ai.
8: Gebeurt hier. En het
7: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
8: Gebeurt hier. Maar ook het
9: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho.
8: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt. Het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
10: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
11: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
10: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
12: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
10: Doen we wel. Argenta. Zo

0: van The Script en Will I Am. Die laatste die zit in de jury van The Voice UK samen met Kelly Rowland. En Tom Jones zit daar ook in. En dan een Danny die ik niet ken. Maar bon, ze leverden samen een heerlijk moment op in de wedstrijd daar. Want die Danny die vroeg aan Will I Am: zeg, Will I Am, oké, je bent een rapper. Stel je dat je mij een rappernaam zou moeten geven. Wat zou dat dan zijn? Ja, waarop die in het Amerikaans-Engels natuurlijk, want hij is van Amerika, Danny Fanny zei. Maar in het Engels heeft Fanny natuurlijk een bepaalde betekenis. En die betekenis werd dan even uitgelegd door de 86-jarige oude Tom Jones.
1: What would my rap name be, Will?
2: Your name would be Danny Fanny.
1: What would I rap about?
3: You're Fanny.
4: But can I say something?
3: Yes, sir.
4: Kelly, over here, only women have fannies. It's a vagina.
0: Dat was dus even iets anders. Nu krijg je van mij wat aanbidders met een vreedschille vibe voor deze woensdag. Uzel en Topic, dit is Adore You.

dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Hey Maureen, doe zeker de groetjes aan de collega's van de schilderafdeling hier. Mieke heeft gestuurd, hey, tof dat mijn werkgever vandaag is in de pictures. Mijn man en ik hadden 32 jaar lang een bakkerij. We hebben die verkocht en we werken nu al 4 jaar als treinbegeleider. En ik heb daar nog geen moment spijt van gehad. Het is zo'n sociale job, superleuk. Verschillende mensen elke dag en andere bureautjes elke dag. 'S Morgens het zonnetje zien opkomen. Ik maak er graag deel van uit. En dat gaan ze hier graag horen. Ik heb er nog eentje voor je dit uur. Je kan trouwens altijd binnenpiepen bij de NMBS. Ik zend live uit van op hun centrale werkplaats in Mechelen. Met nu dus Martin Garrix en YouTube.

0: Live van op de centrale werkplaats hier in Mechelen van bij de NMBS U2 en Martin Garrix.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Goeiedag mevrouw, meneer. Welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
4: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
3: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
5: Dat ben ik.
6: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5,500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
0: Goedemorgen, het is 10 uur.
7: VRT Nieuws.
0: Dit is Janneke Aerts.
8: Het proces van de tandarts die patiënten mogelijk aanranden begint. Een tandarts uit Wilrijk zou jarenlang vrouwelijke patiënten aangerand hebben tijdens zijn behandelingen. 2 jaar geleden diende een vrouw klacht in omdat ze zich grote vragen stelde bij de keelontsmetting die de tandarts bij haar had uitgevoerd. In het onderzoek vond de politie beelden van de artsen die seksuele handelingen uitvoerden terwijl patiënten in de tandartsstoel lag. Deze advocaat verdedigt zo'n 20 slachtoffers.
9: Het is iets dat je eigenlijk zelden tegenkomt en vandaar dat het ook wel interessant is voor al die vrouwen om antwoorden te krijgen. Want ja, goed, als we geen filmpjes hadden gevonden, als er geen eerste klacht had geweest, had dit blijven voortgaan. Het is het laatste wat je ontdekt dat een tandarts zich van het masturberen is tijdens de behandeling. En dat is voor hun heel bizar. En ik hoop ook voor hen dat we dat vandaag het hoofdstuk kunnen afsluiten.
8: Steeds meer gemeenten richten huisartsnoodposten op. Die zijn nodig omdat huisartsen naar eigen zeggen vaak overbevraagd zijn en te veel administratie moeten doen. Huisartsenorganisatie Domus Medica legt uit wie je in die posten helpt.
10: Vaak zijn dat gepensioneerde artsen die in zo'n noodposten staan of artsen die om een of andere reden wachten op een job. Vaak is dat een opleiding tropisch instituut en naar het buitenland willen. Maar dat zijn heel vaak de mensen die enkele uren per week die noodposten bemannen.
8: De burgemeester van Houthalen Hellegteren in Limburg, Alain IJzermans, beging de voorbije 8 jaar al 112 keer een verkeersovertreding, vooral voor een te hoge snelheid. Vorig jaar werd hij veroordeeld door de politierechtbank omdat hij 91 km per uur reed waar hij maar 50 mocht rijden. In beroep werd die veroordeling ongedaan gemaakt omdat de burgemeester ook parlementslid is en dus parlementair onschendbaar is. De rechtbank legt uit hoe dat komt.
11: De rechter in beroep die zegt, ja, deze persoon is parlementair onschendbaar. En dat betekent dat de strafvordering vervalt. Eerst moet die onschendbaarheid worden opgegeven door het parlement. Dat is hier niet gebeurd. En dus kan de rechter eigenlijk niet oordelen over de grond van de zaak. Het parket had wel geprobeerd via een soort heterdaadprocedure om een uitzondering te bekomen. Maar volgens de rechter is er aan de vereiste kenmerken van die heterdaadprocedure niet voldaan. En dus vervalt de strafvordering.
8: Het is vooral bewolkt met opklaringen, maar later ook wel een paar buien bij zo'n 19 graden. Morgen ook veel wolken, maar overwegend droog. Later op de dag ook enkele buien in het westen en dan ook nog 18 graden.
12: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Oh, dat begint hier niet. Dan gaan we het zelf eens proberen, hè.
7: Okay. M&M.
13: Maureen zoekt collega's.
0: En ik doe dat live vanop de centrale werkplaats van de NMBS. De trein vertrekt en jij mag mee. We houden halt bij Pitbull en Kesha, maar eerst nog Alex Warren.

0: en Kesha. Johan die laat weten. Hey Maureen, groetjes uit de treinwerkplaats in Schaarbeek. Ik heb eerst 6 jaar in Mechelen gezeten en ik werk nu dus voor de NMBS in Schaarbeek. Maar ik vind het zo leuk om de collega's nog eens via jou te zien. Ja, ik zit nog steeds uit te zenden van op de centrale werkplaats in Mechelen. Je kan altijd eens binnenpiepen via VRT Max.
1: Maureen zoekt collega's.
0: Maar ik zoek vandaag ook mensen die graag tickets willen om naar Disneyland Parijs te gaan. Volgende week donderdag dan trekt Club Kouter daar naartoe en jij kan er dus bij zijn als ze daar die gloednieuwe Frozen World gaan ontdekken. Wat moet je daarvoor doen? Eigenlijk gewoon heel simpel een gokje wagen. Want Kouter en Wannes die hebben samen een beetje ja, koude opdrachten getrotseerd, zeg maar. Ze zijn al om ter eerst van een skipiste afgegleden. Ze hebben om ter eerst een object uit een ijsblok moeten halen. Maar nu kan je dus al gaan gokken wie er het langst het uithoudt in een ijsbad. Ik denk dat die allebei heel koppig zijn, maar ik ga voor Kouter gaan. Want ik denk dat vrouwen daar beter tegen kunnen, tegen de koude. Maar doe gerust je eigen gok via VRT Max. En wie weet, bellen ze je straks op en zit je volgende week dus in Disney Parijs. Nu geen ijsbad, maar eerder een bad vol liefde van mijn streekgenoot, Bas Serra. We kennen elkaar nog niet, maar daar moet ik dringend eens werk van maken.
2: Morning light is falling on your sweater.

0: moeten groetjes doen van Ronnie aan de collega's van de dienst Metrologie. Ook Niels die stuurt, hey Marie, ik werk hier ook in Mechelen. Ik wil de groetjes doen aan de, collega's van de logistiek. Ik wens ze allemaal een prettige werkdag, zo zeggen wij dat altijd. En ook Jan is collega bij de logistiek. Amai, dat zijn daar heel collegiale vrienden allemaal. Jan zegt wel, Maureen, je moet wel je pet opzetten. Ik weet het, Jan, maar ik zit hier met die koptelefoon. Maar ik heb beloofd aan de werfleider, als ik hier beweeg, dat ik mijn petje ga opzetten. Het is hier vandaag ook een beetje durf te vragen. Of toch aan de collega's van de NMBS, want daar mag ik dus een dagje meelopen. Dus als jij een vraag hebt aan een treinbestuurder, dan is het zo, ja, nu aan het stilletjes het moment om die door te sturen. Want er houdt er hier zometeen eentje halt.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
3: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
5: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
4: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
6: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

0: En She's All I Wanna Be. Maar nu wil ik het hebben over iets wat veel kinderen willen worden later, denk ik.
1: Maureen zoekt collega's.
0: Ja, want naast mij staat mijn collega voor één dag, treinbestuurder Arno. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Maureen.
0: Arno, ik zie meteen in de chat van M&M dat er iemand zegt van hey Maureen, achter jou staat een Desiro op de achtergrond. Gaan ze daar de hele tijd aan het werken? Ja, dat denk ik wel. Maar ja, dat valt me dan meteen op. Zijn er veel treinspotters?
2: Ja, dat komt je zeker en vast veel tegen. Als we aan het rijden zijn, dan zie je die vaak staan. In stations, maar ook gewoon langs de spoorlijnen. Uiteraard altijd openbare wegen, niet op de spoorweg zelf.
0: Ja.
2: En je herkent die aan de hand van hun fluovesten. Je hebt ook altijd statieven bij.
0: Ja, dus je staat al veel op de foto.
2: Sorry?
0: Je staat al veel op de foto.
2: Ik sta af en toe wel eens op de foto, ja. Dat
0: ja, Arno, wanneer dacht jij, ah, wel, dat is nu eens iets voor mij, zie je, treinbestuurder worden?
2: Wel, dat was eigenlijk altijd wel een beetje een kinderdroom in de lagere school. Maar dan is dat wel een beetje verwaterd in het middelbaar, omdat je dan toch ook wel zoiets hebt van ik wil eigenlijk ook wel een studentenleven hebben. Dus je gaat dan studeren, maar na het studeren had ik ook wel zoiets van dit is het ook niet. Ben ik een tijdje gaan werken bij een beenhouwerij in Antwerpen. En dan dacht ik, ja, wat wil ik nu eigenlijk echt doen met mijn leven? En dat is het moment dat ik affiches zag, dat ik ook campagnes zag op Facebook en dat ik dacht van, hey, dat is eigenlijk wel wat ik vroeger wou doen.
0: Ja, ja.
2: Laat ik daar gewoon opnieuw voor gaan.
0: Ja, ja, ik snap het wel.
2: En dan heb ik mij ingeschreven en gesolliciteerd.
0: Je was het even kwijt, maar dan de liefde helemaal teruggevonden. Ik vind het wel grappig dat, ja, je bent eigenlijk een treinbestuurder, maar jullie hebben geen stuur, hè?
2: Nee, klopt.
0: Wat heb je dan wel?
2: We hebben een stuurtafel. Daar staan een heel aantal dingen op. Wij hebben natuurlijk een tractiehendel om mee te tractioneren. Dat is om gas te geven.
0: Ja.
2: Wij hebben ook een remkruk. Dat is om te remmen. Hè. En wij hebben, ja, wat staat daar nog op? Daar staan klaxons op. Daar staat een radiotoestel op om te communiceren met de mensen van Infrabel. Met de traffic controllers. Daar staat een waakzaamheidsknop op. Daar staat een dodemanspedaal onderaan.
0: Wat is een dodemanspedaal?
2: Een dodemanspedaal. Dat is eigenlijk een soort veiligheidsmechanisme dat wij ingedrukt moeten houden terwijl dat wij aan het rijden zijn. En op het moment dat we, laat ons zeggen, na 50 seconden of een minuutje, dan gaat er een belletje af in de stuurpost. En dan moeten wij die knop even loslaten of indrukken en terug naar de middenstand.
0: Ah, ja, gewoon om even te laten weten van ik ben er.
2: Inderdaad. Als je dat niet zou doen, dan zou de trein gaan denken van oei, de bestuurder is onwel of is in slaap gevallen. Laat ons zoeken. Liefst niet. En dan grijpt de trein dan zelf in door een noodstop te maken.
0: Wauw, alles voor de safety eigenlijk.
2: Ja.
0: Is het eigenlijk een eenzaam beroep? Want ja, je zit daar natuurlijk de hele tijd in jouw cabine.
2: Het is zeker geen eenzaam beroep. Het is natuurlijk wel een beroep. Je bent heel zelfstandig bezig. Hè? Mm-hmm. Altijd, als je aan het rijden bent, ben je alleen. Dat is een feit. Maar je hebt wel genoeg contact met mensen om het geen eenzaam beroep te noemen. Je hebt je treinbegeleider die altijd mee aan boord is, waar je af en toe contact
0: hebt. Ja.
2: En tussen de pauzes door heb je ook je collega's in de depots waar je ook een praatje mee kunt slagen.
0: Genoeg collega's om mee te babbelen. Je hebt alleszins wel een van de mooiste bureaus met het beste uitzicht, denk ik.
2: Vind ik ook.
0: Ja. Wat is jouw favoriete lijn om op te rijden?
2: Als ik echt een lijn moet kiezen, want ik ben verbonden aan depot Antwerpen. Mm-hmm. Wij doen alle trajecten die vertrekken vanuit Antwerpen. En dan vind ik de lijn naar de Pannen vind ik heel mooi. Vooral het stuk vanaf, laat ons zeggen, Deinzen, dus Oost-Vlaanderen tot de Pannen. Dat is echt tussen de Vlaamse velden. Dat is heel mooie uitzichten. Dat is ook een enkel spoorlijn, dus je hebt daar niet te veel sporen. Ja, dat vind ik een heel mooi plekje om te rijden.
0: Ik denk echt dat de NMBS daar iets mee moet doen. Zo op TikTok of zo. Ik denk dat mensen daar echt nog goed op zouden gaan. Gewoon de view van de treinbestuurder. Pak het mee.
2: Zo'n POV.
0: Ja, POV van de treinbestuurder.
2: Wie weet.
0: Wie weet ontstaan die mooie dingen. Jullie zijn van dit jaar 100 jaar NMBS aan het vieren. Jij mag ook nog een cadeautje uitdelen aan je collega's. Welk lied mag ik voor jullie spelen?
2: Je mag Piano Man van Billy Joel spelen, alsjeblieft.
0: Komt helemaal voor elkaar. Merci voor de babbel, Arno. En ik wens jou nog een fijne werkdag.
2: Dat is heel graag gedaan.
1: Maureen zoekt collega's.

treinbestuurders van Arnaud. Boris vroeg nog, kan je eigenlijk doorgroeien als treinbestuurder? Ik heb het hem nog snel gevraagd. Dat kan. Je kan bijvoorbeeld voor internationaal verkeer gaan. Of je kan er ook voor kiezen om andere treinbestuurders op te leiden. En er waren nog meer opties. Dus als je geïnteresseerd bent, moet je maar eens gaan kijken op de site van de NMBS. Ondertussen is het 10:55. Er staat 10 minuten file op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Maar dat is het dan ook. En dan is het nu het moment voor Gauthier om zijn xylofoon nog eens boven te halen. Zie. M&M. Hey. Maureen van Herbergen.

0: Cameron with Coom and Kingdom of Fear op M&M.
1: Maureen zoekt collega's.
0: Michael stuurt een berichtje in de chat van M&M. Die zegt, hey, groetjes aan mijn beste collega's van Metrologie daar in Mechelen. Ronnie en David, wat een topteam om met zo'n team te werken. Ja, ik sta daar elke dag met plezier voor op elke morgen. Ja, normaal hoor je wel live vanuit Brussel, maar je ziet het misschien al als je meekijkt in de app van VRT Max. Vandaag is het vanuit Mechelen te doen op de grootste treinwerkplaats van Vlaanderen. En het is hier echt groot, jongens. Toen ik hier toe kwam, ik heb denk ik nog een paar kilometer moeten wandelen voor ik aan de studio was. Dat zegt veel over hoe groot het hier is. Het heet hier de centrale werkplek. Hier halen ze treinen volledig uit elkaar als het moet. Ze vervangen stukken, ze maken stukken schoon. Alles wat een trein nodig heeft om hem terug operatief te krijgen, ligt hier. En ik heb zometeen een dilemma-date met één van de collega's hier om eens te checken wat voor vlees je in de kuip hebt bij de NMBS.
2: Vanavond op VRT1.
3: Zijn wij een simpel volk? Ik weet het niet. Denken ze nog altijd dat wij niet naar school geweest zijn? Of dat wij niet werken voor ons geld? Mm-hmm. Ik weet het niet wat ze denken. En ik zou graag aan iedereen willen laten zien wie dat ik echt ben. Want ik ben niet marginaal.
2: Op VRT1 leer je de straffe vrouwen van de kermis kennen. In Christel. Op VRT Canvas is er voetbal met Anderlecht tegen Lyon in de Europa League. En op VRT Max kan je nu de volledige docuserie Drugsdelta kijken. Veel kijkplezier straks.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
7: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
8: Wel, meneer, 5317.
7: Ja, mijn naam is...
8: Ja, 5317, ik weet het.
7: Oké. Okay.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Imos Koopman!
11: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
12: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting.
13: Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.

0: Mr. Belt and Weasel, it's not right, but it's okay. Hier is trouwens ook dik okay.
1: Maureen zoekt collega's.
0: Ja, de hele week ben ik op pad. Ik zoek overal collega's om eens te checken hoe het is om daar te werken. Gisteren was ik bij Defensie, morgen ga ik naar Gamma. Maar voor één dag ben ik vandaag collega bij de NMBS. En dat wil zeggen dat ik dus ook collega ben van Sophie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Sophie, wat doe jij precies bij NMBS?
2: Ik werk in het Employer Branding Team. En dat wil zeggen dat wij heel veel recruteringscampagnes maken en verspreiden. En ik werk ook in het Social Media Team binnen Employer Branding. Dus wij proberen zoveel mogelijk jobs te promoten op onze socials.
0: Aha, dus als er mensen op zoek zijn, moeten ze goed luisteren, want dan komen ze bij jou terecht.
2: Ja, klopt.
0: Is dat dan ook effectief? Ga je echt zelf op pad met die social media dan?
2: Ja, zeker. Wij maken al onze content helemaal zelf.
0: Oh, wilt dat dan ook zeggen dat jij de eerste bron bent waarbij ergernis en frustratie binnenlopen?
2: Soms wel een beetje als ik die reacties lees, maar dat geeft niet.
0: Wat zijn zo de stoutste reacties die je soms binnenkrijgt?
2: Dat werknemers bij NMBS misschien een beetje lui zijn.
0: Maar
2: dat echt totaal niet zo is.
0: Nee. Ja, ik heb het hier al gezien.
2: Wij werken heel hard.
0: Ik zie het hier met mijn ogen overal. Ik was hier ook al vroeg. Hier was al kei vroeg heel veel volk aan het werk en druk aan het rondchasen. Heb je dan ook vaak van die mensen die zo de typische commentaar geven? Bij de VRT is het dan zo, dat er ons belastingsgeld. En bij jullie zal het dan zijn, ze zijn weer te laat waarschijnlijk.
2: Ja, die reactie krijgen we heel vaak. Maar we doen echt ons best om heel stipt te zijn. En vaak hebben we het ook zelf niet in de hand.
0: Ja, en ik heb je daarnet bijgeleerd. Jullie zijn ook nog niet, jullie zijn de beste leerlingen van de klas in Europa.
2: Ja, klopt. Eigenlijk zijn we echt wel heel stipt als je vergelijkt met onze buurlanden.
0: Ja.
2: Ja, klopt.
0: Dus we moeten gewoon een beetje minder snel klagen en een beetje liever zijn voor elkaar.
2: Ja, graag.
0: Voilà. Ik heb voor jou een paar dilemma's mee, want elke dag heb ik ook een dilemma-date met een van de collega's en jij bent de afgevaardigde van vandaag.
2: Leuk, ik ben benieuwd.
0: Dus voilà, Sophie, werk jij liever zelfstandig of in een hecht team?
2: Ik denk zelfstandig wel, maar in een hecht team.
0: Ah ja, ja, ja, ik snap
2: het. Ik denk
0: dat
2: veel mensen die combinatie wel zoeken. Maar ja, bijvoorbeeld treinbestuurders ook, hè, of techniekers, die werken wel heel zelfstandig. Maar uiteindelijk werken ze wel voor een heel groot team. Voor een groter geheel, zeg maar. En samen zorgen ze wel ervoor dat de treinen zo stipt mogelijk rijden en zo veilig mogelijk.
0: Dat is een beetje wat Arnaud daarnet inderdaad ook zei. En jullie zoeken er nog, hè, treinbestuurders?
2: Zeker, we zijn nog op zoek. Ja,
0: okay.
2: Dus meld jullie allemaal maar aan.
0: Kijk, goed. Ben je liever vroeg klaar met werken of begin je liever wat later aan je dag?
2: Dan toch liever wat vroeger stoppen met werken. Ja, in mijn functie werken we met glijdende werkuren. Dus ik kan ervoor kiezen om iets vroeger te beginnen en dan ook iets vroeger te eindigen. Maar het leuke is bij NMBS is dat we heel veel functies hebben die in shiften werken. Dus het hangt een beetje af van je levensstijl natuurlijk.
0: Ja, je kan je een beetje aanpassen op basis van wat jij op dat moment in je leven nodig hebt.
2: Ja.
0: Ben je liever onderweg of liever elke dag op dezelfde werkplek?
2: Oeh.

0: bijvoorbeeld. Ja, en voor treinbestuurders of treinbegeleiders spreekt dat natuurlijk voor zich. Hè. Die zijn altijd onderweg.
1: Ja, maar en toch ook altijd op dezelfde plek. Dus dat kan ook gewoon.
0: Je kan alle combineren.
1: Ja, ja, dat is waar. Ja. Ben je liever de held achter de schermen of degene die rechtstreeks de klanten helpt?
0: Ik denk misschien de held achter de schermen. Beide zijn natuurlijk wel belangrijk. Maar gelijk zo planners of techniekers of mensen zoals mij in corporate functies, die zie je niet altijd. Maar die hebben wel ook een hele grote impact op het reizigersvervoer. Dus ja, toch wel achter de schermen dan.
1: Zou je eerder een dag zonder koffie overleven of een dag zonder wifi?
0: Een dag zonder koffie zou nog wel haalbaar zijn.
1: Ja, als je social media doet,
0: ja, snap ik. Mijn job is dan natuurlijk moeilijk. Hè?
1: Okay.
0: Ja.
1: Word je zelf liever begeleid door iemand met veel ervaring? Of doe je het liever omgekeerd? Leid je graag nieuwe collega's op?
0: Moeilijk. Ook wel alle twee. Maar als ik echt moet kiezen, dan liever nieuwe collega's opleiden. Ik denk dat er echt niks leuker is dan je eigen kennis en ervaringen te delen met nieuwe collega's. En ja, bij NMBS werven we ook zoveel verschillende profielen aan. En we geven ook veel opleidingen. Dus iedereen is eigenlijk altijd mee bij ons.
1: Komt dat even goed uit, want je zoekt heel veel nieuwe collega's. Check zeker eens de socials van de NMBS. Dan kom je
0: Sophie
1: misschien wel eens tegen.
0: Af en toe, ja.
1: Voilà.
0: Heel af en toe.
1: Sophie, veel succes met recruteren en bedankt om mijn dilemma's aan te gaan.
0: Heel graag gedaan.
2: Maureen zoekt collega's.

Styles en zijn American Girls. Ondertussen stuurt Erika door, Maureen. Ja, het moet niet altijd slecht zijn. Ik ben net heel blij dat de NMBS mij elke dag veilig op mijn bestemming brengt. Ik heb er zelfs mijn beste vriendin leren kennen in de trein. Dus vele groetjes aan Mieke van Erika. Zometeen...

0: hebben over het 100-jarig bestaan van de NMBS. Want zij vieren dat dit jaar en jij kan heel makkelijk meevieren. Ik vertel er alles over na dit.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
4: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
3: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
4: Dat ben ik.
1: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
5: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
6: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Meer tijd met je kinderen nodig?
9: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
10: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
11: Nog een keer!
10: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
12: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
13: Zie het.
14: Groter!
13: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
15: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
0: Goedemorgen, het is 11 uur.
16: 14 nieuws.
0: Dit is Janneke Aerts.
17: Er was pro-Palestijns protest bij de KU Leuven. Vandaag begint officieel het nieuwe academiejaar aan de Universiteit van Leuven. Nu, de echte lessen die zijn pas voor volgende week, maar er is wel een openingsceremonie geweest. Die begon met een stoet waarbij de professoren in hun toga door de straten van Leuven liepen. Tientallen actievoerders vinden dat de universiteit de banden met Israëlische instellingen moet verbreken. Ook professor Karin De Voort, die aan de KU Leuven werkt, vindt dat.
18: Ik vind dat ze veel te goedkoop ervan afkomen door allerlei voorstellen te steunen waar ze eigenlijk zelf niet in eigen vlees moeten snijden. Maar van zodra dat ze zelf eventueel projecten verliezen of een goede samenwerking met Amerika op het spel zouden kunnen zetten, dan doen ze eigenlijk niks. Natuurlijk is dat niet gemakkelijk, maar op dat aspect van de KU Leuven ben ik niet trots.
17: Het proces van de tandarts uit Wilrijk die verschillende vrouwelijke patiënten mogelijk aanrandde is begonnen. 2 jaar geleden diende een vrouw een klacht in omdat ze grote vragen stelde bij de keelontsmetting die een tandarts uit haar bij haar had uitgevoerd. In het onderzoek vond de politie beelden van de arts die seksuele handelingen uitvoerde terwijl de patiënten in de tandartsstoel lagen. En deze advocaat verdedigt zo'n 20 slachtoffers.
19: Het is iets dat je eigenlijk zelden tegenkomt en vandaar dat het ook wel interessant is voor al die vrouwen om antwoorden te krijgen, want... Ja, goed, als we geen filmpjes hadden gevonden, als ze geen eerste klacht had geweest, had dit blijven voortgaan. Het is het laatste wat je ontdenkt dat uw tandarts zich van het masturberen is tijdens de behandeling. En dat is voor hun heel bizar. En ik hoop ook voor hen dat we dat vandaag het hoofdstuk kunnen afsluiten.
17: De Europese Commissie komt met een groot plan, zodat we in de toekomst beter voorbereid zijn op hittegolven. De bedoeling is dat er onder andere een beter waarschuwingssysteem komt en dat er ook meer geïnvesteerd wordt in koeling. Maar de Commissie wil ook 100 risicogebieden aanduiden in Europa die het zwaarste lijden hebben onder de hitte. Dat zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen.
20: It will identify 100 of the most vulnerable territories in Europe and we will assess the risks and at which level they should be managed. Honourable members, there can be no repeat of this summer.
17: Het is een vooral bewolkte dag met toch wel een aantal opklaringen. Deze voormiddag en ook deze namiddag. Maar ook wel een paar buien bij zo'n 19 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog later op de dag. Dan enkele buien, vooral in het westen van het land en zo'n 18 graden.
11: M&M. Maureen van Herbergen.
14: Maureen zoekt collega's.
0: Het is een goed jaar om te komen werken bij de NMBS, want ze vieren dit jaar hun 100-jarig bestaan. En jij kan nog steeds meevieren. Ik vertel je zo meteen hoe.

0: Met ondertussen ook een berichtje van Carina. Ze wil graag de groetjes doen aan collega's Jelle en Jurgen hier aan onze stand op de NMBS in Mechelen, want daar zijn we nog steeds. Wim die zegt ook, oh, ik wil ook de groetjes doen aan de collega's daar. Het is echt fijn dat ik erbij hoor bij zo'n grote familie of zo'n grote firma. Hij heeft 17 jaar in het Arsenaal gewerkt en dan is hij naar een andere functie gegaan, ook wat dichter bij huis. Maar ja, dat kan allemaal lekker doorstromen hier.
1: Maureen zoekt collega's.
0: Ja, moest je toch niet doorhebben. Ik ben vandaag een collega van ongeveer 17.000 medewerkers die hun best doen om jou vlot op je bestemming te krijgen. En daar komen dit jaar wat extra's bij kijken, want ze vieren bij NMBS hun 100-jarig bestaan. Ze doen dat een heel jaar lang. Zo kan je in oktober bijvoorbeeld gaan piepen in een historische trein in Antwerpen Centraal. Ik ben het eens gaan bekijken. Ik heb het gevoel dat het een beetje een rijdend museum is, zeg maar. Die staat momenteel nog ergens in Luin-Guillemin, maar binnenkort verhuisd. Die dus niet zo heel lang meer. Op 4 oktober kan je ook hier eens komen piepen waar ik nu sta. En dat blijkt echt heel uitzonderlijk te zijn dat ze de deuren openzwieren voor het publiek. Want het is hier natuurlijk heel erg goed beveiligd met recht en reden. Maar als je wil, kan je dan eens komen kijken. Alle treinspotters in de chat gaan daar heel blij mee zijn, maar die weten dat waarschijnlijk al. Misschien ook tof om weten, in november gaan ze wat stations omtoveren tot mini-festivals. Dan kan je daar terecht voor tracks en beats. Dat is dus met dansen en DJ's. En je hebt het misschien zelf al gespot. Hè? Er is ook een 2 euro herdenkingsmuntje speciaal voor de NMBS. En de postzegels die kon je misschien ook al zien. Daar staan 5 opvallende treinen op uit onze Belgische geschiedenis. Als je mee wil vieren als een van die dingen je aanspreekt, dan moet je maar eens gaan piepen op belgiantrain.be. Daar vind je alle info.
1: Maureen zoekt collega's.

0: door. Zometeen moet ik even alle spaties achterwege laten, want ik heb Feels Like I'm Falling in Love van Coldplay voor je klaarstaan. Ja, dat schrijven ze zonder spaties. En ik heb ook een nieuwe NMBS-collega's die een paar slimme zetten deed om hier aan de job te raken die hij wou.
1: Mannekes, kijk eens mijn nieuwe kamer.
2: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
1: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
3: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
1: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
4: Allega's.
5: Naar Gamma.
6: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis ambianceverf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
7: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Debat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
11: Oh.
10: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
11: Check.
10: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
4: Debat.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: zonder spaties. En ik mag ook nog de groetjes doen, hier van op de NMBS in Mechelen. Van Gregory aan heel de sanitaire ploeg. Dat is er blijkbaar een gezellige bende.
1: Maurien zoekt collega's.
0: Ja, ik ben hier nog steeds te gast in de centrale werkplaats van Mechelen, waar ze eigenlijk ervoor zorgen dat alle treinen tiptop in orde zijn. En ja, dat is nodig hoor, want elke dag pendelen er enorm veel mensen met de trein. Iedere dag, iedere weekdag vervoert de NMBS zo'n 900.000 mensen. Dat zijn heel veel mensen die jij eigenlijk onrechtstreeks een beetje bedient, hè Maarten?
2: Ja, dat klopt.
0: Besef je dat als je zo aan het werk bent hier?
2: Nee, want dat is vrij indirect eigenlijk.
0: Ja, maar toch, maar toch.
2: Fascinerend.
0: Ja, Maarten, goedemorgen trouwens. Hè. Jij loopt hier al 4 jaar rond bij NMBS. Wat is jouw functie precies?
2: Ik herstel specifiek de elektronische componenten die verslijten op de trein zelf.
0: Oké, kan ik me daar iets bij inbeelden of is dat te moeilijk om te vatten voor een leek zoals mij?
2: Voor het grootste deel, je hebt een gsm of een computer, dat trekt daar vrij goed op.
0: Ah ja, oké. Jouw functie is, eerste technicus elektromechanica. Wilt eerste dan zeggen dat jij de baas bent?
2: In sommige rangorders kan dat betekenen dat je volk onder hebt. In mijn geval is dat niet zo.
0: Oké, maar daar kan je nog naartoe gaan, hè?
2: Kan zeker.
0: Voilà. Wat doe jij op een dag? Hoe ziet jouw werkdag er zo uit?
2: Vooral eigenlijk onze planningslijsten nakijken, zien welke dingen dat er het dringendst zijn, welke bestellingen dat er nog moeten gebeuren en het herstellen zelf, hè. Veel uitzoeken, veel eigenlijk echt gaan achterhalen hoe dat het werkt en welk deel dat er eigenlijk aan het gegaan is.
0: Je ziet er eigenlijk heel proper uit. Is dat geen dirty job die jij hebt?
2: Het is een halve bureaujob eigenlijk.
0: Ah ja, oké.
2: In mijn geval specifiek.
0: Ja, omdat het bestellen en zo en het plannen natuurlijk er ook een beetje bij hoort.
2: Voor een deel. En heel veel met de computer werken. Hè. Moderne elektronica is bijna enkel en alleen computers.
0: Ja, ik heb van mijn collega, die al met jou eens een gesprekje heeft gevoerd, doorgekregen van dat jij je lot hier eigenlijk zelf een beetje in eigen handen hebt genomen bij de NMBS. Vertel eens hoe jij hier bent begonnen.
2: Ik ben gestart als een stagestudent. Dus bachelor gestudeerd gehad en dan als stage hier gestart. Verder gesolliciteerd gehad tijdens de stage zelf. En dan gewoon begonnen met herstellingen te doen, maar ook vooral met het uitzoeken van nieuwe treinonderdelen. Dus hoe meer dat je weet over de trein, hoe meer dat je eigenlijk kunt bijdragen aan de herstellingen zelf. Want je weet, dat hangt daaraan, dat hangt daaraan.
0: Ja, je bent je altijd blijven verdiepen in wat je aan het doen bent. En dan heb je op een gegeven moment ook gevraagd van hey, ik wil graag meer verantwoordelijkheid.
2: Dat klopt ook, maar dat groeit dan inderdaad hetzelfde verder. Technische kennis is gewoon een enorme weerwaarde om te kunnen bijdragen.
0: Ja.
2: Als je in het begin start en je hebt eigenlijk nog niet de kennis, dan dan kun je met alle motivatie van de wereld eigenlijk toch nog niet vooruit geraken.
0: Nee, dat is waar. En dan ga je misschien ook niet de daadkracht hebben die je nodig hebt om dan op te klimmen.
2: Exact.
0: Ja. Je hebt van horen zeggen... ik ga het anders zeggen. Je bent ook een beetje naar meer werk gaan vragen. Eigenlijk, wat is zo jouw ultieme droom? Wat zou je hier willen bereiken?
2: Dat is een moeilijke vraag. Ik zou het zeer leuk vinden om bij de studiedienst ook te kunnen werken. Wat dat ook opnieuw weer de technisch verantwoordelijke zijn. Mm-hmm. Waar ik nu ook wel veel mee samenwerk.
0: Hey, maar dat is goed. Je moet een doel voor ogen houden. Hè. Op het werk, dat houdt je wakker. Waarom vind je het zo fijn om hier collega te zijn?
2: Goede collega's hebben. Hè. Dat is plezant komen werken. En ook de variatie. Het feit dat je zoveel verschillende dingen eigenlijk kunt doen. Als het ene een beetje tegen zit, kun je altijd eens het andere doen. En zo gaat het altijd vooruit.
0: Ja, absoluut. Dat is belangrijk in een werkdag. Klinkt er hier in de centrale werkplaats van de NMBS trouwens vaak muziek? Want wij zijn hier nu wel vandaag, maar over het algemeen?
2: Gelijk een normale werkplaats met techniek, is het geweldig.
0: Daar mag de box al eens goed opengedraaid worden.
2: We hadden een oude bijnaam in de vorige werkplaats, waar dat de hoogspanningsmensen hun opstellingen op de bijnaam de Zillion.
0: Dat is hier af en toe ook goed boeten terwijl jullie de treinen aan het maken zijn. Ik hoor het al. Ik ben dan heel benieuwd wat je voor jezelf of voor je collega's er hebt uitgekozen. Wat mag ik voor jullie draaien?
2: Voor mij mag er Pomfunk MC's Freestyler op.
0: Ah wel, dat ze daar de radio nog maar eens goed open zwieren zien. Merci Maarten.
1: Maurien zoekt collega's.

En dan nog even, ja, wat is dat, een dolfijntje op het einde? Zeker. Zometeen heb ik goed nieuws. Want Nonkels stopt niet helemaal. Dat is een goede tease, hè? Het is een striptease, om precies te zijn. Maar alles wordt zometeen mega duidelijk. Eerst heb ik andere goed nieuws. Op de weg is er momenteel geen hinder.

Queen en So Easy to Fall in Love. Er is een recordbedrag gedropt van 1,474 miljoen euro op een veiling in ons land, in Luik. En die is gedropt voor de originele omslag van de strip Asterix en de Britten. Een van hun populairste strips van Asterix en Obelix, volgens de kenners. Misschien lag het daar aan, misschien lag het aan de handtekeningen van de originele tekenaars, Uderzo en Goscinny. Het is alleszins hun duurste tekening ooit. En ik had je nog meer stripnieuws beloofd eigenlijk, want Nonkels stopt misschien op tv, maar ze krijgen een vervolg in stripvorm. Het is nog niet helemaal gedaan. Je kan geen nieuwe afleveringen zien, maar wel lezen. De eerste strip gaat Luxe Kaas heten. Zometeen zit ik hier al aan mijn laatste NMBS-collega van de dag. Maar je weet wat ze zeggen, de lessen zijn de beste.

0: Excellent.
1: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
0: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be.
0: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: VDK Bank.
3: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
0: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
4: Recupel. Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
0: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
7: Chipolatas, klinkt goed hè.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
8: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
9: Hey, die van ons die lust hem alles hè, bij ons thuis jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn hè.
8: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodback.be.
10: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
11: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
12: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
11: Nee.
12: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
11: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
12: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
11: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
0: Het droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via Immoscoop. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Immoscoop, man!
2: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
13: If you got a problem. Ja,
14: ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.

0: Mattie doet graag de groetjes aan Brent, omdat hij zo'n leuke collega is. Ze werken hier beide op de centrale werkplaats in Mechelen. Ook Brian zegt, hey Maarten, groetjes van al je lieftallige collega's. En Sophie die wil ook nog eens de groetjes doen aan de topcollega's in Brussel van Supply Chain Reliance. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En Quality Inbound. Geen idee wat jullie doen, maar het moet daar vrij tof zijn.
1: Maureen zoekt collega's.
0: Eigenlijk zijn alle collega's die ik al heb langsgekregen vrij tof. En ook allemaal zo goedmondig. Ik denk dat het allez, samen denk ik de beste reclame om voor de MBS te gaan werken. En nu heb ik nog mijn laatste collega naast me staan. Dag Elazie.
2: Maureen.
0: Elazie, jij bent treinbegeleidster. Ja, je bent ons eerste aanspreekpunt eigenlijk als we de trein nemen. En misschien ook ja, de eerste die heel veel vragen en frustraties over zich heen krijgt. Valt dat een beetje mee? Zijn mensen wat lief?
2: De meeste mensen zijn lief.
0: Gelukkig, ja, de meeste mensen deugen nog.
2: Ja.
0: Wat is zo het gekste dat je al hebt meegemaakt als jij aan je shift bezig bent?
2: Een van de dingen dat mij het meest geïmpacteerd heeft op het moment zelf was een kind dat een epilepsieaanval kreeg.
0: Oh ja, ja, zo'n dingen, daar denk je natuurlijk niet aan, maar dat komt ook bij jullie terecht.
2: Ja.
0: Hoe heb je dat dan opgelost?
2: Ik was gelukkig die dag samen met een hele goede collega op pad. Dus we hebben dat samen een beetje kunnen opvangen. Maar het was dan effectief de hulpdiensten laten tussenkomen om ervoor te zorgen dat dat kindje in kwestie zo snel mogelijk geholpen kon worden. Natuurlijk, die was niet alleen in de trein.
0: Nee.
2: De ouders waren erbij. Dus in dat opzicht was het een goede context.
0: Ja.
2: Maar ik vond het wel heel impressionant.
0: Ja, absoluut. Maar je moet het toch maar allemaal kunnen en doen. En kalm blijven natuurlijk. Hè? Want ja, als jij niet kalm blijft, gaat de trein dat ook niet doen. Dus dat lijkt me een belangrijke eigenschap voor een treinbegeleidster. Je bent er nu al 9 jaar. Ik kan me wel inbeelden dat die job zo wat veranderd is de voorbije jaren.
2: Er is wel wat veranderd. Want toen ik pas begon, deden we het vertrek nog met 1 laatste openstaande deur.
0: Mm-hmm.
2: Die tijd is gelukkig voorbij. Want als ik er nu over terugdenk of aan terugdenk, dan denk ik, wow.
0: Wat deden we?
2: Ja, dat is bevreemdend. Dat de trein, uiteraard, die was niet super snel aan het rijden.
0: Nee, nee.
2: Het aanzetten uit het station was natuurlijk wel met die openstaande deur. En dat was ook een beetje verwarrend voor de reizigers. Want je staat daar dan met je armpjes open en ze mogen niet meer instappen. Maar je staat daar nog en
0: Je
2: vertrekt niet en de deur is open.
0: Zal ik nog duiken? Zal ik niet duiken?
2: Ja, die
0: Zijn er nog dingen die veranderd zijn doorheen de jaren?
2: Op het vertrek toegespitst is het vertrek ook niet meer dat wij in zo'n bakje gaan draaien op het perron of dat wij zwaaien aan onze bestuurder. Dat is gedigitaliseerd.
0: Ja.
2: Dus dat is ook een verandering. En verder zijn we ook meer aan het digitaliseren. Dus een aantal dingen zijn niet meer op papier, maar ook digitaal. En we hebben nu een smartphone, terwijl toen ik startte was het nog een Nokia'tje.
0: Ja, dus het gaat allemaal heel snel. Je moet bijblijven als je de job doet.
2: Ja.
0: Heb je eigenlijk vaste lijnen dat je doet? Of hoe werkt dat?
2: Het is een beetje zoals Arno daar straks al heeft gezegd. Alles wat vanuit Antwerpen vertrekt, nationaal gezien, bedienen wij. Dus vanuit Antwerpen gezien gaan wij zover als Charleroi, naar Luik, naar Bergen denk ik ook. Doornik was een tijdje ook op onze planning, of aan onze planning toegevoegd. Oostende, Blankenbergen.
0: Ja.
2: Hetgene wat vanuit Antwerpen vertrekt en terugkomt, binnen onze uren, dat doen wij.
0: Arno deelde daar straks dat zijn favoriete lijn was, die dat naar de pannen rijdt. Wat is dat voor jou? Heb jij zo'n favoriete lijn waar je graag op werkt?
2: Ik word blij van sommige lijnen. En een heel specifiek moment waar ik heel blij van werd, was op lijn 124 afgelopen winter.
0: Mm-hmm.
2: En de bestuurder had mij ook opgeroepen om te zeggen, je moet naar buiten kijken, want het is echt prachtig. En het was tussen Nijvel en Charleroi. En de velden waren wit. En dat was echt een fantastisch landschap. Dat was adembenemend. Toen ben ik even gaan zitten om door te gaan.
0: Dat kan natuurlijk op de trein als er ergens een plekje nog vrij is. Wat ik mij ook altijd afvraag bij zo'n treinbegeleider, hoeveel stappen doen jullie op een dag? Dat moet er toch ontzettend veel zijn?
2: Ja, hangt er een beetje vanaf hoeveel treinen je effectief in je dienst hebt zitten. Want onze diensten zijn minimaal 6 uur en maximaal 9 uur. Maar ik durf wel rond de 17.000 à 20.000.
0: Wow, amai. Ja, jij hoeft geen sport extra meer te doen na je job, denk ik.
2: Soms wel.
0: Soms wel. Maar dat is toch een mooi aantal. Hey, Elazie, ik mag nog 1 verzoekje voor jou en je collega's spelen. Wat mag dat zijn?
2: Het mag Sweet Dreams zijn van Eurythmics.
0: Oké. Voor ik die start, wil je nog zoiets 1 keer doen zoals jullie dat echt doen? Zo, beste reizigers, we hebben onze eindbestemming bereikt. Of hoe gaat dat? Wil je dat eens doen?
2: Is onze eindbestemming Mechelen?
0: Ja.
2: Oké.
0: Doe maar.
2: Reizigers, een goede middag. Wij komen zo dadelijk aan in onze eindbestemming Mechelen. Kijkt u er zeker even goed op toe dat u niets vergeet of achterlaat alvorens u deze trein verlaat. En dan wens ik u al hier aanwezig nog een heel erg prettige dag toe.
0: Oh,
2: dit is Mechelen, het eindstation.
0: Dat doe je zo goed, merci Elazie.
1: Maureen zoekt collega's.

0: heb hier al zotte weetjes bijgeleerd. Ik heb er net nog van Arnaud bijgeleerd dat een dubbeldekker, zo'n trein met twee verdiepen, dat meer weegt dan het grootste passagiersvliegtuig dat er bestaat. 600 ton, alsjeblieft, zeg.
1: Maureen zoekt collega's.

0: was fijn om hier te zijn. Morgen dan vind je mij bij De Gamma. Gaan we lekker doen hetzelfde.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Peugeot. Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien, bij de tandarts.
4: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza, dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij.
3: Leef gerust, met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot 3.300 euro terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM.

0: Melina Verbeek. Tol Janssens.
1: Actievoerders verstoorden de opening van het academiejaar in Leuven. Vandaag begint officieel het nieuwe academiejaar aan de KU Leuven. De echte lessen zijn pas voor volgende week, maar er is wel een openingsceremonie. Die begon met een stoet waarbij de professoren in hun toga door de straten van Leuven liepen. Zoals de voorbije jaren waren er protesten door tientallen studenten, professoren en actievoerders. Zij vinden dat de universiteit banden met Israëlische instellingen moet verbreken door het geweld tegen Palestijnen in Gaza.
2: Omdat eigenlijk sinds dat die genocide is begonnen er heel weinig is veranderd aan de KU Leuven. Jammer genoeg.
3: Omdat een instantie gelijk de universiteit, denk ik, toch wel zou als eerste zou mogen stoppen met de relaties die ze hebben.
4: Ik vind dat ze veel te goedkoop vanaf komen. Van zodra dat ze zelf eventueel projecten verliezen of een goede samenwerking met Amerika op het spel zouden kunnen zetten, dan doen ze eigenlijk niks.
1: In Eeklo in Oost-Vlaanderen is een verdachte aangehouden na een steekincident in een woning zondagnacht. Buren hadden de politie gebeld voor een ruzie op straat. Even later vond de politie in de woning een zwaargewonde man. Die werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Er werden verschillende verdachten opgepakt, zegt het parket.
5: In totaal werden 4 verdachten gearresteerd. Het parket heeft nu ook een onderzoeksrechter gevorderd voor inbreuk op de wapenwetgeving, gewelddaden en bedreigingen met aanslagen op personen of eigendommen. 1 verdachte werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter die besliste om de man aan te houden. En verder onderzoek moet nu duidelijkheid brengen over de omstandigheden van het steekincident.
1: Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen wil dat Canada het eerste geassocieerde lid wordt van de Europese Unie. Dat wil zeggen dat Canada een nieuw speciaal statuut zal krijgen en dat de EU en Canada beter of meer gaan samenwerken op het vlak van onder meer veiligheid, defensie en AI. Dat zei von der Leyen voor het Europees Parlement.
6: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
1: Bij een Russische droneaanval op een bus in het zuidoosten van Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen. Er vielen ook 7 gewonden. Rusland zegt zelf dat het verschillende aanvallen heeft uitgevoerd op energieinfrastructuur en op een vrachtschip in de haven aan de Zwarte Zee. Ook in de hoofdstad Kiev was een explosie te horen en zouden opslagplaatsen geraakt zijn. Het weer. Vandaag krijgen we stilaan meer wolken met in de namiddag enkele buien en temperaturen tot 20 graden. Morgen start opnieuw droog en zonnig, daarna meer wolken en regen bij zo'n 19 graden dan.

0: bedankt om Sabrina Carpenter met Espresso nog eens te spelen. En nu nog Stella Leftis met Basten. Maar ik dacht, na zo'n powervrouwen is het misschien ook eens tijd om er vier mannen bij te halen die jou misschien ook wel een beetje deden zweten in de Nillies.
1: Ja,
0: als dat toen een band was waar je graag naar luisterde. Misschien ook wel door hun looks of door hun muziek. Het gaat natuurlijk over de band Blue. Grote hit gescoord. Ja.

0: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Zie het.
5: Grazer!
4: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Meer tijd met je vrienden nodig?
7: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
6: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
8: Ching ching!
6: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
9: De dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde op had.
10: Oh nee!
9: En ik besefte dat ik beestig goed was in dieren verzorgen.
10: Oh, Bassie.
9: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
6: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
11: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
12: We're not gonna die out here.
11: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis, Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max.

rompo o Melintijs. Er zijn gelukkig nog zekerheden in het leven. En eentje daarvan is dat als Jason Derulo een song uitbrengt, dat hij minstens één keer in die song zijn eigen naam zingt. Voilà, dat is bij deze niet anders. Al heeft hij wel twee kompanen meegebracht. DJ Goya uit Roemenië. Die had eigenlijk de track eerst gemaakt. En Jason Derulo vond hem zo goed dat hij er gewoon mee op wou zingen. En dan hebben ze ook nog de Braziliaanse zangeres Melody gecontacteerd. En zo ontstond Michiko. Een song die, laat ons eerlijk zijn, zomer schreeuwt. Maar die toch nog een beetje toepasselijk is met dat zonnetje vandaag. Dus het past hier in Rate the Song. En vooral, jij mag het punten op 10 geven. En je mag vooral beslissen of die doorgaat of niet. Dus ga nu eventjes naar de app van VRT Max. Klik daardoor op het M&M-kanaal en geef jouw punten op 10 voor Michiko van DJ Goya, Jason Derulo en Melody. Rate

vind het wel een kort liedje. Je knippert toch maar met je ogen en het is al gedaan. M&M. Read the song. Maar bon, beter kort en goed dan lang en niet goed natuurlijk. Hè. Jouw punten zijn welkom nog altijd in de app van VRT Max. Ik zie hier Thibaut Temmerman, die zegt een 7 op 10. Ja, het blijft een voldoende voor mij, 7. Dus ik word er wel nog niet echt helemaal wild van. Oké, Shawnee van der Heijen, die zegt voor mij een dikke 10 met allemaal uitroeptekens erachter. Dat is heel duidelijk. Mout, die zegt, ik vind het wel een leuke vibe, een 7 op 10. Stijn, die geeft ook een solide 7 op 10. Amai, dat is mooi verwoord. We hebben hier nog Brent, die geeft ook een 8 op 10. Die is er ook al wel meer fan van, hoe meer die het hoort. Dus dat is ook fijn om te zien. Wendy Hermans, die geeft hier ook nog een dikke 10 op 10. Karel, die zegt hier nog, ja, voor mij ook wel meer en meer fan aan het worden, een 9 op 10. Hey, dat zijn goede scores hoor, als ik het allemaal optel. Een dikke 8,5 op 10. Ja. Doet hij heel goed, onze Jason Derulo, samen met die andere twee erbij. Dus dat betekent straks bij Club Kautar dat jij opnieuw Michiko hoort. En dan

0: hit van Calvin Harris en Dua Lipa. En intussen nog eens checken op de weg. Ja, Savabel, enkel op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 15 minuten van Sint-Annalinkroever tot de Kennedy-tunnel. M&M.
1: Anke Goergen. Make life sing. Make life sing.

Tatiana Spyro met Great Expectations. Cindy Lauper heeft een berichtje gedeeld dat het blijkbaar vandaag 40 jaar geleden is dat haar album True Colors uitkwam. En om dat te vieren brengen ze een deluxe editie van dat album uit, digitaal, met nooit eerder uitgebrachte nummers op. Hé, hoe cool is dat zeg. Ik stel voor dat we nog eens een andere grote hit van haar draaien. Hè? Girls Just Wanna Have Fun.

0: actieve onweerszone over het land met...
1: Ah, schat, kijk, het is nog de lucht. Oei. Amai, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
2: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in ons...
1: Hey Kate, welke verzekering hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
2: Oef, dat is het pak van mijn hart.
1: Ja,
2: oh.
1: Ja,
3: schat. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.be.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn geadviesfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over je verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.

0: me back.
1: Maureen zoekt collega's.
0: Zeg, mannetjes.
2: Vader.
0: Ja, morgen is Maureen te gast bij Gamma, die je vooral dus kent van de iconische reclammetjes met Luc Wijns natuurlijk. Maar er werken vooral ook wel heel veel toffe collega's die misschien wel op zoek zijn naar jou. Dus als je te weten wil komen waarom Gamma een leuke plek zou zijn om te werken, dan luister je zeker mee heel de voormiddag op M&M en op VRT Max naar Maureen zoekt collega's. Dus morgen vroeg hier op M&M.
1: Maureen zoekt collega's.

0: Dit is deze week de M&M Big Hit.
1: Adela, Ain't in LA.

met Euphoria. Bazaar viert hun 10-jarig bestaan in de Roma volgend jaar. En daar blijven maar shows bij komen. Dat is crazy. Ze zitten nu al aan 9 shows daar. Dit is Bazaar met Ooit komt er een dag.

Wat een schijf eigenlijk. Timbaland en Nelly Furtado en Justin Timberlake. Met Give It To Me. Ik weet niet wat er bij jou op de lunch staat. Boterhammetjes, een slaatje, misschien een overschotje van gisteren. Maar wat ik wel weet, is dat het altijd beter smaakt met een goede meezinger erbij.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Zie het.
2: Graag!

0: Super! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
1: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
2: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Goedemiddag, het is 1 uur.
6: 14 nieuws.
5: Met Ton Janssens.
7: Actievoerders hebben de opening van het academiejaar in Leuven verstoord. Vandaag begint officieel het nieuwe academiejaar aan de KU Leuven. De echte lessen zijn pas voor volgende week, maar er was wel al een openingsceremonie. Die begon met een stoet waarbij de professoren in hun toga door de straten van Leuven liepen. En zoals de voorbije jaar waren er protesten door tientallen studenten, professoren en actievoerders. Zij vinden dat de universiteit de banden met Israëlische instellingen moet verbreken door het geweld tegen de Palestijnen in Gaza.
8: Omdat eigenlijk sinds dat die genocide is begonnen er heel weinig is veranderd aan de KU Leuven, jammer genoeg.
9: Omdat een instantie gelijk de universiteit, denk ik, toch wel zou als eerste zou mogen stoppen met relaties die ze hebben.
10: Ik vind dat ze veel te goedkoop vanaf komen. Maar zodra dat ze zelf eventueel projecten verliezen of een goede samenwerking met Amerika op het spel zouden kunnen zetten, dan doen ze eigenlijk niks.
7: En in Brussel protesteren op dit moment zo'n 750 scholieren en studenten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. De Waalse minister van Onderwijs wil onder meer het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs verhogen. En veel jongeren zijn daar niet blij mee.
11: We zijn studenten van een conservatoire. Onze studies worden ook duurder, dat is 300% meer eigenlijk. We zijn echt ongerust of we natuurlijk kunnen werken als leerkracht.
12: Zoals je ziet, hier is een heel jong doelpubliek die hier aanwezig is. Veel studenten die voor de eerste keer op straat komen. Dus het is heel belangrijk dat we blijven doorgaan om duidelijk te maken dat dit niet kan.
7: De protesten begonnen vorig schooljaar al. Toen liepen de studentenprotesten in Brussel nog uit de hand. Er werden toen deelsteps in brand gestoken en er werd toen gevochten met de politie. In Eeklo in Oost-Vlaanderen is een verdachte aangehouden na een steekincident in een woning zondagnacht. Buren hadden de politie gebeld voor een ruzie op straat. Even later vond de politie in de woning een zwaar gewonde man. Die werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Er werden verschillende verdachten opgepakt, zegt het parket.
13: In totaal werden 4 verdachten gearresteerd. Het parket heeft nu ook een onderzoeksrechter gevorderd voor inbreuk op de wapenwetgeving, gewelddaden en bedreigingen met aanslagen op personen of eigendommen. Een verdachte werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter die besliste om de man aan te houden. En verder onderzoek moet nu duidelijkheid brengen over de omstandigheden van het steekincident.
7: Bij een Russische droneaanval op een bus in het zuidoosten van Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen. Er vielen ook 7 gewonden. Rusland zegt zelf dat het verschillende aanvallen heeft uitgevoerd op energieinfrastructuur en op een vrachtschip in een haven aan de Zwarte Zee. Ook in de hoofdstad Kiev was een explosie te horen en zouden opslagplaatsen geraakt zijn. Het weer. We krijgen stilaan meer wolken met in de namiddag enkele buien en temperaturen tot 20 graden. Morgen start droog met wat zon, daarna meer wolken en regen bij zo'n 19 graden.
6: M&M.
5: Heel benieuwd hoe onze nummer 1 het gaat doen deze zaterdag. Dat ontdek je misschien ja, nu zaterdag. Hè. Zo meteen draai ik hem nog eens.
6: M&M.

performance neergezet. Zo goed zelfs dat die 16e mei in de AFAS-Dome volgend jaar al helemaal uitverkocht is van Somber. Maar bon, in de MNM50 doet hij het ook heel goed. Hè. Staat hij al 2 weken bovenaan. Dus of hij daar blijft of niet, dat heb je zelf in de hand door mee te stemmen via de app van VRT Max. Zaterdag hoor je of hij er nog staat.

0: instappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
2: In de disco.
3: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
4: Draai een keer in de grond.
3: Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
4: Oké,
3: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
1: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlijk inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlijk.be.
5: Ja. Yeah. Die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
6: Nog even, alles goed.
5: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
7: Come on.
5: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
8: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
9: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
8: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
10: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lien.
8: Doen we wel. Argenta. Zos.

0: Paradise van Medusa.
1: Ga met Club Kautar naar Disneyland Parijs.
0: Leuk, hè? Dit weekend vertrek ik toevallig zelf naar Disneyland Parijs samen met mijn lieve en mijn beste vriend. Het was een cadeautje voor mijn verjaardag. En ik kijk er wel echt naar uit, want er is een hele nieuwe Frozen World met allemaal nieuwe attracties en zo. En jij kan misschien ook mee. Niet met mij, maar wel met Club Kautar, want ze gaan volgende week dus naar Disneyland en ze zoeken toch nog wel een paar mensen die mee willen gaan op hun avontuur. Het enige wat je daarvoor moet doen is even meespelen deze week, want elke avond tijdens hun show zijn er tickets te winnen. Dat doe je door nu naar de app te gaan van VRT Max en daar kan je meedoen met de wedstrijd. Dus als je daarop klikt op dat formuliertje, moet je even meedoen. En dan moet je elke dag een gok wagen wie van de tweede challenge wint. Ja, en ik ben blij dat ik het niet heb moeten doen, want dat zou niks voor mij zijn. Maar Kautar en Wannes zijn dus in een ijsbad gaan zitten. Dus ja, de vraag is, wie is er het langste blijven inzitten? Kautar of Wannes? Wat denk jij? Die gok die mag je doorsturen dus in die app van VRT Max via het wedstrijdformuliertje. En wie weet win jij dan wel straks tickets in Club Kautar.
2: Speel mee via VRT Max.
1: En beleef de Disney-magie met M&M.
3: Stap in een wereld vol avontuur. Disney Adventure World in Disneyland Parijs.

een tour. Daarover hebben we het nog eens zo meteen. Eerst op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 20 minuten van Sint-Annelinkeroever tot Borgerhout. Richting Gent nog 10 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En nog naar Antwerpen 10 minuten extra op de E313 vanaf Franst.

Ed Sheeran. So feel what you paid it. Die vandaag overal in het nieuws zit. M&M. Ja, je hebt het misschien al wel gehoord, het verhaal, ook hier op M&M. We hebben het er al een paar keer over gehad, maar er is dus van alles gaande, hè, in Ed Sheeranland. Want Macklemore is uit de tournee geschrapt omdat hij politieke boodschappen verspreidde tijdens zijn optredens met Free Palestina. Hij heeft er ook een song over gemaakt. En sommigen die vinden dat niet kunnen, want die vinden niet dat je mensen die voor de muziek komen onnodig moet opzadelen met zo'n boodschappen. En anderen die vinden dan weer dat een artiest niet de mond gesnoerd mag worden als hij over zo'n dingen wil praten. Nu, er waren ook een paar stadion-eigenaars die zeiden, ja, we willen er allemaal niks mee te maken hebben met heel die heisa, dus we dreigen om jouw concert te schrappen. Dus Ed Sheeran, die had niet veel keuze en die heeft dus Macklemore uit de tour moeten zetten. Maar als tegenreactie zijn de artiesten van het voorprogramma dan ook vertrokken uit de tour, zoals Phineas, de broer van Billie Eilish, en Lucas Graham. Dus het is daar wel een zootje aan het worden. Het zit dus vandaag ook overal in het nieuws. Ik ben vooral heel benieuwd hoe dat gaat eindigen, want ja, die andere voorprogramma's die staan voorlopig nog gepland op de website, maar ze zijn er allemaal uitgestapt. Dus wie gaat dat nog komen vervangen? Hoe gaat dat lopen? Gaat er nog een voorprogramma zijn? Bon, we gaan het allemaal wel horen voor die tour daar in Amerika. Nu, Sex on Fire van Kings of Leon.

0: Ben jij gisteren toevallig naar Cat's Eye geweest in de AFAS Dome? Laat nu eens even weten wat je ervan vond.
1: Zie het.
2: Groter!
1: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.

0: Animal van Cats. Gisteren nog bij ons in de Avondome. Kimberly Denis uit Ninove die is gisteren ook met haar dochter Marilou en met Joël gegaan. Het was voor Joël haar eerste concert ooit. En ze zegt, ze hebben het zo super gehad gisteren. Het was een fantastische show in drukletters. En ze zijn nog steeds aan het nagenieten. Ze stuurde ook nog wat sfeerbeelden, zoals beloofd, van de meisjes die daar keihard aan het dansen waren. Super tof. Leontine Elias die zegt ook nog, ik ben zelf niet naar Ketsa geweest, maar een vriendin van mij wel. En die vond het ook superleuk. Ik hoor alleen maar zo'n lovende reacties. Dat is crazy. Onze Cato Peters die was er ook bij. En ze had zelfs de kans om achter de schermen een interview te gaan doen met Cat's Eye. Iconic. Ze had daar echt de dag van haar leven, denk ik. En het ding is, ze liet Cat's Eye ook een aantal foto's zien van bekende mensen hier bij ons. Bijvoorbeeld van Balthazar Boma. Heel grappig. Maar ook een foto van haar fiancé. Dat klonk zo.
1: I have one more that is a bonus. And so, one of these is my fiancé.
2: Ooh!
0: Sander was echt door het dolle heen dat Ketsai hem dus cute en good smile had genoemd. Bo, dus voilà, dat terzijde. Ketsai is fan van Sander en van Cato, dat is leuk. Maar als je het concert nog eens wil zien of toch een recap ervan, dan moet je maar eens naar de Instagram gaan kijken van M&M. Want daar op de stories staan heel veel coole filmpjes van hoe Ketsai het gisteren heeft gedaan in de Avondome.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
2: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
3: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
5: En voor mijn pensioen?
6: Tweede of derde pijler, juffrouw?
5: Wat?
6: En hebt u een VAPZ?
5: Wat?
6: Wat is een VAPZ, juffrouw?
5: Ik weet niet.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
9: Ben je handig en op zoek naar dat tikkeltje meer in je werk? Dan moet je bij Gamma zijn. Hier steken we graag de handen uit de mouwen en motiveren we elkaar. En samen met ons maak je het. Ontdek nu alle vacatures op werkenbijgamma.be. Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma.
11: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
12: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupelen.
11: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupelen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
13: Recupel.
14: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.

0: Ja?
1: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
0: Nog mee?
1: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
0: Gaat het nog?
1: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
0: Kortom,
1: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
0: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
1: Peugeot.
2: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.

0: Brussel is er opnieuw onderwijsprotest. Honderden scholieren en studenten betogen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. De Waalse minister van Onderwijs wil onder meer het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs verhogen. Veel jongeren maken zich zorgen.
1: We zijn studenten van een conservatoire. Onze studies worden ook duurder, dat is 100% meer eigenlijk. We zijn echt ongerust of we zullen kunnen werken als leerkracht.
2: Zoals je ziet, hier is een heel jong doelpubliek die hier aanwezig is. Veel studenten die voor de eerste keer op straat komen. Dus het is heel belangrijk dat we blijven doorgaan om duidelijk te maken dat dit niet kan.
0: Ook vorig schooljaar waren er al studentenprotesten. In Brussel liepen die toen uit de hand. Er werden toen deelsteps in brand gestoken en er werd ook gevochten met de politie. Stookolie wordt morgen duurder en haalt bijna weer een recordniveau van in april. Bij bestellingen van meer dan 2000 liter kost een liter vanaf morgen bijna 1,60 euro. Dat is een stijging met bijna 6 cent. Diesel is vandaag ook al 6 eurocent per liter duurder geworden. De brandstofprijzen blijven stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Bij de opening van het academiejaar aan de KU Leuven heeft de rector, Severin Vermeire, nog eens herhaald dat de Palestijnse studenten uit Gaza, die een beurs hebben om in ons land te mogen studeren, ook echt naar België moeten kunnen komen. De federale regering houdt dat tegen, omdat ze vreest dat de studenten asiel zouden aanvragen en hun familie dan ook naar hier brengen via gezinshereniging. Maar de rector draait de redenering om.
3: Ja, deze studenten zullen iets in gang zetten, een domino-effect, maar een domino-effect van hoop, van kennis en van wederopbouw. Want door hier een opleiding te volgen in ons land, kunnen ze rolmodellen worden, kunnen ze dragers worden van hoop en van de overtuiging dat er wel degelijk licht is aan het einde van een tunnel die al veel te lang donker is.
0: En in Gaza-stad zijn al zeker 20 mensen om het leven gekomen na de instorting van een gebouw van 6 verdiepingen. Bij de doden zijn ook 5 kinderen. Meer dan 100 anderen zijn vermist. Het gaat om een gebouw dat eerder door Israël werd aangevallen, maar dat nog overeind stond. De bewoners waren gewaarschuwd dat er mogelijk problemen waren met de stabiliteit, maar door een tekort aan slaapplaatsen in Gaza-stad waren er wel tientallen mensen op het moment van de instorting in het gebouw aanwezig. Het weer. Vanmiddag kans op buien en temperaturen tot 20 graden. Morgen start droog, maar grotendeels bewolkt. Daarna nog meer wolken en regen en zo'n 19 graden dan.
4: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
5: M&M. Heb jij vragen voor Lotte van Wezemaal? Zometeen alles wat je moet weten om

Love and Thunder. Laat ons hopen dat die thunder nog even uitblijft en dat we nog even kunnen genieten van dat zonneke de afgelopen dagen. Ja, en morgenavond dan kan je weer genieten van een nieuwe aflevering van Bloot hier op M&M. Een programma met Dorian en Lotte, waarin ze al jouw vragen beantwoorden over seks, liefde en relaties. En ook je lichaam. Dus als je een vraag hebt daarover, dan mag je dat nu even droppen via de VRT Max-app. En daar naar

0: glas vervangt.
1: Tegen klanten met een stertje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in de pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
2: Maak nu een afspraak op carglass.be. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
6: Oh.
5: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
6: Check.
5: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
4: B-bad.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Mannekes. Bompie. Kijk eens, mijn nieuwe kamer.
8: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
7: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
8: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
7: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
9: Allega's!
10: Naar Gamma!
11: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
12: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
13: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
12: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
14: Go yellow!
15: Nog voor jij kan denken...
16: Ik heb gelijk geen energie.
15: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie en nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan. En nog voor...
17: Oh, mijn rug zit vast.
15: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
18: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
15: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
19: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
20: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
19: Tot 10 jaar?
20: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
19: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
20: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
21: Knaldi.
22: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
23: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
24: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar...

Lotte Joosten, die is nog niet helemaal mee. Ze vraagt, hoe kun je nu een vraag sturen naar Lotte van Wezenmaal? Ik wil het heel graag doen, maar ik kan het niet vinden. Wel, je gaat gewoon even naar die app van VRT Max. Daar klik je door op het M&M-kanaal. En dan moet je op zoek gaan naar het SOS-formulier. SOS Seks. En daar kan je dus al jouw vragen stellen aan Lotte van Wezenmaal. Die gaat ze morgen een uur lang beantwoorden. En dat kan trouwens volledig anoniem. M&M. Ja, en Berre die is zich volop aan het voorbereiden voor zijn Europese tour. Die start over exact 6 dagen. Volgende week dinsdag dan gaat het beginnen. Dat begint in Nederland, maar hij gaat dus ook nog zowel bij ons in België staan als in Duitsland, Polen, Tsjechië, Berlijn, zelfs in Londen en Parijs. Dat is echt crazy dat hij ineens zo internationaal aan het gaan is. En hij heeft er denk ik zelf ook gewoon enorm, enorm veel zin in. Dus als je misschien naar Berre eens wil gaan kijken, hij staat 4 oktober hier bij ons in de Botaniek in Brussel.

van Dracula met Jenny en Tame Impala. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je zo'n 20 minuten van Sint Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent nog 10 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot Deurne. Naar Antwerpen dan een kwartier extra op de E313 vanaf Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel vertraag je 10 minuten van Zaventem tot Machelen. En er rijden opnieuw treinen tussen Hasselt en Landen. Hi. M&M.

van de Woestijn. Die stuurt hier in de app. Hey Anke, ik luister mee vanuit het rusthuis in Deerlijk. Ja, hij werkt daar. Hey, dat is wel leuk dat ze daar eigenlijk hebben hem opzetten. Dat doet onze gemiddelde doelgroepleeftijd een klein beetje omhoog gaan. Dat is fijn, hè. Hey, ik heb van jou een van je favoriete Ginger Girls meegebracht, Jess Glynn. Samen met Clean Bandit en Rather Be.

0: Info en tickets via livenation.be.
1: Samen met M&M.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over je verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Manutan.
4: Bestel op manutan.be.
7: Weet je wat ik mis na de vakantie?
8: De zon?
7: Nee.
8: Het strand?
7: Nee, het comfort.
8: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
7: Citroën.
8: Info en voorwaarden op citroën.be.
9: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
10: Cha-cha-cha.
9: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Ben je op zoek naar je eerste job?
12: Zo klaar voor.
11: Of is het tijd voor een carrière-switch?
12: Ja, zo klaar voor.
11: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
12: Zo klaar voor.
11: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
13: Het pijnlijk moment hiervoor in Jonf. Ai, ai, ai, ai, ai.
14: Gebeurt hier. En het
13: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
14: Gebeurt hier. Maar ook het
15: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho.
14: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt. Het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.

We zijn vandaag 16 september. Dat is al net over de helft van de maand. Dus om dat te vieren heb ik eens deze classic meegebracht. September. Ja, en over het weer van september mogen we toch ook niet klagen, hè, jongens. Oké, we hebben een beetje regen gehad. Maar nu toch al 2 dagen zon en ook wel best warm als je in het zonnetje loopt. Dus ik ben wel eens benieuwd of ze bij jou nog schijnt. Stuur maar eens een fotootje van het weer bij jou via de app van VRT Max. Benieuwd hoe de toestand is in Vlaanderen. Hopelijk niet te veel wind. En fire.

Want het is op veel plaatsen goed weer, blijkbaar. Dieter Boude uit Wachtebeke die stuurt heel veel groetjes hier met een prachtig blauwe lucht en een paar wolkjes daar. Dat is in Oost-Vlaanderen. Leontien Elias die stuurt ook redelijk zonnig hier in Eeklo. Ligt natuurlijk ook in Oost-Vlaanderen. Er zijn wel iets meer wolkjes op haar foto. Dan blijkbaar in Scherpenheuvel-Zichem bij Beverliedoge. Ook een blauwe lucht daar, zonneke. Ja, de Heijvaart uit Ternat die zegt zonneke schijnt hier ook. Ondertussen de stoffen aan het kriepen voor carnaval. Dat begint volgend jaar. Hey, dat is plezant. Ik kan alleen maar concluderen dat blijkbaar overal in Vlaanderen nu een prachtig zonneke aan het schijnen is. En dat zonneke,

0: Rabobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Rabobank, u bent goed omringd.
1: Goeiedag mevrouw, meneer. Welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
2: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
1: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
3: Dat ben ik.
4: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
5: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
6: Chipolatas, klinkt goed hè?
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
8: Hallo.
7: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
8: Ja, ik wil autotechniek studeren.
7: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
8: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
7: Ja.
8: En dan krijg ik misschien wat centjes.
7: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.

0: de luchthaven van Charleroi start straks een staking. De luchtverkeersleiders van Skies stoppen vanavond met werken omdat ze niet blij zijn met de nachtvergoedingen. Ze willen dat die met 60% verhoogd worden, maar de directie wil daar niet op ingaan. En daarom leggen ze elke avond van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends het werk neer. En dat tot 10 oktober. Er zal zeker hinder zijn, zegt de liberale vakbond VSOA.
1: Er zal uiteraard hinder zijn. Bij elke staking. Maar we hopen dat die minimaal zal zijn en dat we niet de hele periode zoals die aangekondigd is zullen moeten staken. Dat het initiatief van de directie uitkomt om terug aan tafel te zitten en om effectief tot een oplossing te komen op voorhand. Hè.
0: Al zeker 22 vluchten van Ryanair zijn vanavond en morgen vroeg geschrapt. In totaal zullen meer dan 800 vluchten hinder ondervinden in de stakingsperiode. In Vilvoorde in Vlaams-Brabant was er vanmorgen vroeg om 5 uur een ontploffing aan een huis. Het zou gaan om een aanval waarbij vuurwerk werd gebruikt. De bewoners, een moeder en haar zoon, waren thuis op dat moment, maar ze raakten niet gewond. Er is wel veel schade, want de voordeur vloog in brand.
2: Ik ben direct naar beneden gesprongen. Ik ben naar beneden gegaan in de living en ik vond er allemaal een stukje van niks. Ja, wat was dat nou? Wow, kijk, ik ben totaal slechtziend. Hè. Mijn zoon zegt, maar je moet niet naar beneden gaan, want de trap is vol van die stukken van de deur.
0: Ook enkele auto's in de buurt liepen schade op door de ontploffing. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. Stookolie wordt morgen duurder en haalt bijna weer het recordniveau van april. Bij bestellingen van meer dan 2000 liter kost een liter vanaf morgen bijna 1,60 euro. Dat is een stijging met bijna 6 eurocent. Diesel is vandaag ook al 6 eurocent per liter duurder geworden. De brandstofprijzen blijven stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer. Vanmiddag hier en daar kans op buien. Temperaturen tot 20 graden. Morgen start droog, maar grotendeels bewolkt. Daarna ook regen en zo'n 19 graden dan.
3: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.

I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Ja, stel je voor de hele nacht vastzitten op een toilet. Het lijkt me vreselijk, maar het is helaas gebeurd bij Frederik Erens. Dat is een politicus van het Vlaams Belang. En hij heeft ook echt vastgezeten in het toilet van het Vlaamse parlement. Dat kwam omdat de klink was afgebroken toen hij de deur dicht deed. Er kwam ook nog eens bij dat die man geen gsm bij had. En dat het ook nog eens tegen sluitingstijd was. Dus er waren ook helemaal niet veel mensen meer in het gebouw. Hij had gehoopt dat de security daar nog eens een rondje deed, maar dat was dus niet. En dat waren ook nog eens branddeuren. Ja, blijkbaar hebben alle toiletten in het Vlaamse parlement branddeuren. Dat is voor de veiligheid. Dus die man die merkte na een paar uur dat de zuurstof daar precies begon op te geraken. Dus die heeft die twee gaten in die deur kunnen maken om zo toch zuurstof binnen te laten. Het klinkt bijna als een of andere film. Maar dat heeft dus in totaal 13 uur geduurd. Hè. 13 uur heeft hij op dat toilet vastgezeten. Ja, dat wens je natuurlijk niemand toe. Ik hoor nu toevallig gisteren op de VRT ook nog een verhaal van een collega. En er heeft dus hier ook iemand een half uur vastgezeten op het toilet, ook zonder gsm. En de security heeft die deur dan moeten inbeuken nadat hij hulp hoorde. Alle chance dat we die op tijd hebben gevonden. Dus guys, één goede raad. Als je naar het toilet gaat, neem alsjeblieft je gsm mee. Als er iets gebeurt, dan kan je toch iemand bereiken. Maar bon, ik vraag mij vooral ook af... Stel je voor, zo op je werk of op het Vlaams parlement, dat lijkt me echt een van de ergste plekken om vast te zitten op het toilet. Wat is dat volgens jou? Wat denk jij dat de ergste plek zou zijn voor jou om vast te zitten op een toilet? Dat mag je nu eens even laten weten via de app van VRT Max.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Excellent! Bij Excellent zijn er nu HP-laptops met ruildeals tot €150.
2: Hoort je dat, schat? Zo'n superkrachtige HP-laptop met Intel Core Ultra 5-processor.
3: Ik wil eerst nog een koffie.
2: En daarbovenop krijg je nog geld voor uw oude laptop.
3: Voor een oud wrak?
2: Ja, het zijn ruildeals.
3: Kom aan, we zijn weg naar Excellent.
2: Onze vakman.
3: Yes.
4: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
5: Kijk op excellent.be.
6: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
8: Cha-cha-cha.
7: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infoffiche

van Meteor en Fleming. M&M. 13 uur vastzitten op een toilet van het Vlaams parlement. Het is niet aan te raden, volgens Vlaams parlementslid Frederik Erens. Zo garme. Maar wat is volgens jou nu de ergste plek om vast te zitten? Dominique Bekkaert die stuurt het toilet van school. Amai, dat snap ik. Ik hield vroeger mijn pipi de hele dag op omdat ik niet op dat toilet wou gaan. Om dan s'avonds als ik thuis kwam meteen naar de wc te spurten thuis. En misschien is dat dan soms ook een klein leksje in de broek. Bon, dat laat ik in het midden. Nog een reactie van Sandrino de Meulemeester. Die zegt, ik heb een mobiloom. Ik kan me niet voorstellen. Stel dat ik ergens naar de kust of zo zou gaan. En ik heb daar niemand. Ik ben er helemaal alleen. En ik zou vastzitten op het toilet. Wie zou mij komen redden? Dat is een horrorscenario. Robin Bakker die zegt, volgens mij moet het verschrikkelijk zijn om vast te zitten in het toilet van een vliegtuig. Vastzitten tijdens turbulentie of zo merken dat je weer opstijgt terwijl je eigenlijk had moeten afstappen. Oh, heel herkenbaar, denk ik. Soms denk ik ook gewoon dat je kan vastzitten omdat dat kotje zo klein is dat je er niet meer uit geraakt in zo'n vliegtuig. Ja, en dan zijn er nog twee reacties. Wout Lemark en Roel Huiprecht die zeggen allebei een Dixie op festivals. Maar echt waar. Ik denk dat dat de ultieme nachtmerrie is. Al moet ik wel zeggen, het hangt ervan af hoe vuil ze zijn en wat de geur is, denk ik. Zo'n redelijk nieuwe Dixie, ça va nog. Maar zo'n Dixie waar je de geur van 100 voorgangers ruikt en bijna moet kokhalsen als je zo in dat putteke kijkt. Ja, dat wilde niet. Bon, laat ons vooral hopen dat het nooit gebeurt. Zo vast zit.

0: David Guetta en Sia.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Het valt echt supergoed mee op de weg. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 20 minuten van Sint-Annalinkeroever tot Porgerhout. Richting Gent is dat een kwartier, van Antwerpen-Noord tot Porgerhout. En nog op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.

Freya Sky, zeer goed liedje. Je moet het maar eens even opzoeken. Ik ben benieuwd wat ze nog allemaal gaat uitbrengen, want het is echt wel een upcoming artist. Ze is heel goed bezig ook met ons land hier te veroveren. Dus ik hoop dat ze nog veel leuke muziek uitbrengt en misschien ook nog wel eens een optredetje doet hier in ons land. Zou leuk zijn. Zometeen Kygo en Fire.

0: Bank, zit je drie keer goed.
1: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: VDK Bank. Excellent.
2: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
0: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
0: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
2: Maak je afspraak op carglass.be.
4: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
0: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
6: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
7: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot.
9: Recupel.
10: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
11: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
10: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je Recupellen in een Recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.

0: go. En van Fire helemaal naar het ijs.
1: Ga met Club Kautar naar Disneyland Parijs.
0: Ja, want er is in Disneyland Parijs een heel nieuw Frozen World deel. En om dat te vieren gaat Club Kautar naar Disneyland Parijs. En ze nemen daar jou heel graag mee naartoe. Er zijn nog een paar plekjes vrij. Want elke avond geven ze hier tickets weg om mee naar Disneyland te gaan. Dat gaat allemaal volgende week gebeuren. Maar om mee te gaan moet je natuurlijk meedoen met de wedstrijd. En dan moet je gewoon raden wie het langst van de twee in een ijsbad is blijven zitten. Is dat Kautar of is dat Wannes? Dat gokje dat mag je nu wagen via de app van VRT Max. Daar klik je door op het M&M-kanaal en dan kan je meedoen met de wedstrijd dus om Disneyland-tickets te winnen. Dus doe dat zeker even als je zo meteen na 4 uur kans wil maken op die tickets bij Club Kautar.
1: Speel mee via VRT Max
2: en beleef de Disney-magie.

0: vanavond op VRT1.
1: Zijn wij simpel volk? Ik weet het niet. Denken ze nog altijd dat wij niet naar school geweest zijn? Of dat wij niet werken voor ons geld? Mm-hmm. Ik weet het niet wat ze denken. En ik zou graag aan iedereen willen laten zien wie dat ik echt ben. Want ik ben niet marginaal.
0: Op VRT1 leer je de straffe vrouwen van de kermis kennen. In Christel. Op VRT Canvas is er voetbal met Anderlecht tegen Lyon in de Europa League. En op VRT Max kan je nu de volledige docuserie Drugsdelta kijken. Veel kijkplezier straks.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
3: Ja, maar daarvoor moet je bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind je alvast door met de dienst doorverbinden.
2: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
4: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

0: week.
1: Op de luchthaven van Charleroi start straks een staking. De luchtverkeersleiders van Sky stoppen vanavond met werken omdat ze niet tevreden zijn over de nachtvergoedingen. Ze willen dat die met 60% verhoogd worden, maar de directie wil daar niet op ingaan. En daarom leggen ze van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends het werk neer en dat elke avond tot 10 oktober. Er zal sowieso hinder zijn, zegt de liberale vakbond VSOA.
2: Er zal uiteraard hinder zijn, wel bij elke staking, maar we

0: hopen dat die minimaal zal zijn en dat we niet de ganse periode zoals die aangekondigd is zullen moeten staken. Dat het initiatief van de directie uitkomt om terug aan tafel te zitten en om effectief tot een oplossing te komen op voorhand.
1: Al zeker 22 vluchten van Ryanair zijn vanavond en morgen vroeg geschrapt. In totaal zullen meer dan 800 vluchten hinder ondervinden door de stakingsperiode. Bij Brouwerij Palm in Steenhuffelen in Vlaamse Brabant dreigen 33 van de bijna 150 jobs te verdwijnen door een herstructurering, waarbij sommige activiteiten zullen verhuizen naar een andere fabriek. Volgens het bedrijf zijn de ingrepen nodig omdat er minder bier wordt gedronken.
2: Onze brouwerijsector wordt eigenlijk geconfronteerd met een dalend bierverbruik en veranderende consumptievoorkeuren. En dat leidt tot overcapaciteit in West-Europa, ook in België. En ook in Steenhuffelen worden we daarmee geconfronteerd, omdat voor een aantal opdrachten voor derden aanzienlijk zijn verminderd.
1: Palm blijft wel nog altijd bier brouwen in Steenhuffel. Het parket vraagt 5 jaar gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel, voor een ex-standaards uit Wilrijk. Hij zou jarenlang tientallen patiënten aangerand hebben. Meer dan 20 vrouwen verklaarden op het proces dat de tandarts diep met zijn vingers in hun keel ging, zogezegd voor een keelontsmetting. Op de beelden nadien bleek dat de tandarts zichzelf ook bevredigde op dat moment. Het weer vanmiddag, kans op buien, vooral in het noorden en noordoosten van het land en temperaturen tot 20 graden. Morgen start de dag droog, grotendeels bewolkt, daarna ook wat regen en zo'n 19 graden dan.
3: Het valt voorlopig nog goed mee op de weg. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je een half uur van Sint-Annalinkroever tot Borgerhout. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen. En opgepast, want er rijden ook geen treinen tussen Antwerpen-Berchem en Sint-Niklaas. Er zijn wel vervangbussen.
4: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
5: M&M.

0: Slacroix.
1: Ja, vandaag is het eigenlijk wel zonder Wannes Lacroix te doen, want hij moet gaan draaien voor thuis. Maar we hebben chance, want hij heeft de Disney-tickets hier wel laten liggen. Dus het komende uur maak je daar sowieso kans op.

0: Welkom bij Nieuwe Club Koudwaar. Het is hier rustig en zen, want Wannes Lacroix is er niet. Hij is druk aan het opnemen voor thuis. Hij speelt daar Niels en die moet af en toe toch ook nog eens op je scherm verschijnen. Maar dat neemt niet weg dat we vandaag ook gewoon weer een Disney-ticketje of twee weggeven.
1: Ga met Club Koudwaar naar Disneyland Parijs.
0: Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik ben extreem excited om volgende week donderdag daar met ons clubje in Disneyland Parijs te zitten. En we hebben nog plaats voor twee duo's. Dus als je zin hebt om mee te gaan en Disneyland Parijs wil gaan ontdekken, inclusief het nieuwe gedeelte van Frozen, kan je daar Olaf ontmoeten en Anna en Elsa. Wel, er is absoluut nog niets verloren, want heel deze week doen Wannes en ik Frozen-achtige activiteiten. Allemaal dingen met ijs. Zo hebben we al geschaatst, we hebben een gigantisch ijsblok uit elkaar moeten slaan. En voor vandaag hebben we in een ijsbad gezeten. En dat ging er zo'n beetje naar toe.
2: Okay, you can do it, you can do it.
3: Yeah.
4: Wow,
3: you have to hear. Shut up. Oh my god. Oh. I'm so done.
2: Het is gewoon zo wat kou, ja. Precies of je hebt zo in mijn voeten in de sneeuw of zo. Zo voelt het.
3: Fuck. Oh my god, ja, ik ga eruit.
2: Mijn ellebogen hebben ook wel kou.
3: Oh my god.
0: Ja. Maar de vraag die jij moet gaan beantwoorden op 14 Max is: wie van ons twee heeft het langst volgehouden in het ijsbad? Dus je gaat naar 14 Max, naar de pagina van M&M, je scrolt een beetje naar beneden en dan ga je bij uitgelicht het hoofd zien staan van Wannes en mezelf. Daar klik je op en geef je wat volgens jou het juiste antwoord is. Doe het vooral nu, want je tijd is bijna om.
1: Club Koudwaar.

0: Unwritten van Natasha Bedingfield. Daar word je toch meteen goed gezind van. Ik heb het gevoel dat de zon daar spontaan van begint te schijnen. En als dat dan nog niet het geval is, dan heb je toch alleszins het gevoel dat dat het geval is.
1: Wat was dat?
0: Spelen ze meteen opnieuw. Wat was dat? Is de quiz waardoor je weer mee bent met alles wat er gebeurd is in de wereld vandaag. Als je graag meespeelt, dan stuur je nu vooral wat was dat in de chat van M&M op VRT Max. Meedoen kan je clubkouter sokken opleveren. En dat is sowieso altijd handig om te hebben in je kast, want sokken die raak je ofwel kwijt. Sowieso al de helft dat je daarvan kwijt kan geraken. Of er zit een gat in. Of ze zijn op. En wat dan? Dus als je graag meespeelt, dan stuur je nu wat was dat in de chat van M&M op VRT Max. En het volgende kan je misschien al een klein beetje op weg helpen. Wacht, hè. Uit. Nu? Ah, daar zijn we. Dat is al een kleine tip voor zometeen. Dus laat maar weten als je mee wilt doen.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
4: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
6: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
7: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
6: Nee.
7: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
6: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
7: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
6: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
10: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
11: Klaar?
10: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
11: Ja?
10: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
11: Nog mee?
10: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
11: Gaat het nog?
10: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
11: Kortom?
10: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
11: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
10: Peugeot.

0: van Justin en Sam Harper.
1: Was dat?
0: Ik ben altijd excited voor een nieuwe Wat was dat? Want het is, allee, dat heb ik zelf onderzoek naar gedaan, volgens mij het leukste, de leukste quiz van het hele land. Het is sowieso een quiz waarbij je helemaal mee bent met alles wat er in de wereld gebeurt. Je kan er ook Club Kouter sokken mee winnen. Als je minstens 4 goede antwoorden geeft, dan zijn ze alleszins sowieso van jou. En vandaag gaat Ashley even een kans wagen. Dag Ashley.
2: Hallo.
0: Hoe gaat het, Ashley?
2: Goed.
0: Wat heb je vandaag moeten doen?
2: Ik en ons mannen zijn eigenlijk een gezelschapsrolletje aan het spelen. We zijn naar de radio aan het luisteren voor dat van Disneyland Parijs.
0: Jullie zijn een gastrolletje aan het spelen?
2: Ja, we zijn Skibo aan het spelen.
0: Ah, een gezelschapsspel.
2: Ja, gezelschap.
0: Amai, ik dacht even dat je ergens op een set stond van een of andere reeks waar je een gastrolletje aan het spelen was. Het kon, hè. Ja, het kon, hè. Ashley, dat je een of andere superbekende persoon bent waar ik zelf niet van op de hoogte ben. En is het gezellig? Wie is er aan het winnen?
2: Ik ben voornamelijk aan het winnen.
0: Dat is goed, Ashley. Dat is een goede ingesteldheid om zo meteen ook de Wat was dat te spelen. Ja, je weet het, hè, 4 goede antwoorden moet je geven. Heb je het nieuws vandaag een beetje in de gaten kunnen houden?
2: Nee?
0: Niks opgevallen?
2: Nee. We hebben alleen naar de radio geluisterd. En het enige dat we weten is van die politieke dat vast zat op het toilet.
0: Ah ja. Ja.
2: En dat is het eigenlijk een beetje.
0: Maak het dan maar eens mee, hè, zo vastzitten op de wc.
2: Ja, ik heb het zelf al meegemaakt.
0: Dat is niet waar, Ashley.
2: Jawel.
0: Hoe lang?
2: Niet super lang, want ik had mijn gezin wel bij mij. En dan zijn ze het komen open doen met een slotje.
0: Oké, dat is goed. Je was beter voorbereid dan die politicus die op de wc zat. Maar goed dat je het wel hebt gehoord natuurlijk. Want het zou misschien wel eens van pas kunnen komen zo meteen. Je speelt dus mee. Je krijgt daarvoor 45 seconden de tijd. De bedoeling is dat je de vragen zo snel mogelijk beantwoordt. Weet je een vraag niet, dan zeg je gewoon pas. Dan kan je sneller vooruit gaan. Is dat allemaal duidelijk voor jou, Ashley?
2: Ja.
0: Alright, de tijd begint te lopen van zodra ik de eerste vraag heb gesteld. En hier gaan we met jouw eerste vraag. Kamerlid en burgemeester Alain Izermans is al 112 keer betrapt op de snelrijden, maar toch krijgt hij geen rijverbod door zijn parlementaire onschendbaarheid. Maar hoe snel mag je maximaal rijden in de bebouwde kom?
2: 30 kilometer per uur.
0: Nee, dat is 50 kilometer per uur. Alle support acts van Ed Sheeran's Amerikaanse tour hebben afgezegd uit solidariteit voor Gaza. Noem eens één song van Ed Sheeran.
2: Shape of You.
0: We zitten in het midden van de week. Nog hoeveel dagen werken tot het weekend begint?
2: 2.
0: De hond van Barack Obama, Sunny, is overreden. Welk hondenras is ook de naam van een Amerikaanse rapper met een kaal hoofd?
2: Pas.
0: Spitbull. Een parlementslid van Vlaams Belang zat een hele nacht opgesloten op de wc van het Vlaams parlement. Maar wie is onze premier?
2: Pas.
0: Bart de Wever. Er zijn onuitgebrachte boeken over prinses Diana gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Welke twee letters staan erop een Nederlandse nummerplaat in het begin?
2: NL.
0: Ja, dat is juist. Maar Ashley, ik vrees ervoor. Je hebt naar 3 juiste antwoorden kunnen geven. Oh, dat is echt heel stom, Ashley. Het was, het ging even moeilijk, ik snap het. Maar de bebouwde kom, dat is 50 kilometer per uur, hè.
2: Ja, ik heb geen rijbewijs, dus ik weet dat niet.
0: Ashley, dat is helemaal prima. Maar bij deze weet je dat, mocht je dan ooit je rijbewijs willen gaan halen, dan heb je die vraag toch op zijn minst juist. De Amerikaanse rapper met een kaal hoofd, dat was Pitbull.
2: Nou ja.
0: Ja, ik snap het. Als je het hoort, dan denk je, ah shit,
2: ja,
0: ik had het
2: nu,
0: toch
2: nu
0: geweten.
2: Ik mezelf, ja, op TikTok en zo, dat die dat ook nadoen. Dus ja, nu ben ik aan het beseffen van ja.
0: Ik snap het, Ashley. Super jammer, maar mag je niet tegenhouden om nog eens opnieuw mee te spelen, hè?
2: Nee, inderdaad.
0: Merci om alleszins mee te doen. En in dat gezelschapsspel ga je dan wel winnen zo meteen?
2: Ja, ik denk dat wel. Ik ga voor de winst.
0: Dat is goed. Veel succes, Ashley. Geniet nog van de avond. Bye-bye.
2: Thank you.
1: Wat was dat? Kan jij het beter? Stuur nu Wat was dat? In de app van M&M en speel morgen mee. And I know

0: bent misschien op dit moment in spanning aan het wachten op het telefoontje met de boodschap dat je mee mag naar Disneyland Parijs, maar het is nog even wachten.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Nog heel even wachten. Intussen even kijken naar die files, want op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Bij Sint-Anna-Linkeroever is er ook hinder door een defect voertuig. Richting Gent, 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpenhaven een kwartier. Op de buitenring rond Brussel, 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen en er rijden geen treinen tussen Antwerpen-Berchem en Sint-Niklaas, maar daar zijn wel vervangbussen.

0: van Roxy Dekker.
1: Ga met Club Kautar naar Disneyland Parijs.
0: En wat Wannes en ik daar allemaal voor over hebben, jongens. Wij zijn in een ijsbad gedoken, het ijsbad van Gilles. Allemaal speciaal voor jou, want het was jouw opdracht om te laten weten wie jij denkt dat het langst in het ijsbad heeft gezeten. En het ging er zo een beetje aan toe.
2: Okay, you can do it, you can do it.
3: Wauw, je hebt hier geroepen.
4: Shut up. Oh my god. Oh, oh. I'm so done.
3: Het is gewoon zo wat kou, ja, precies of je hebt zo in bij je voeten in de sneeuw of zo. Zo voelt het.
4: Fuck. Oh my god, ja, ik ga eruit.
3: Mijn ellebogen hebben ook wel kou.
4: Oh my god.
0: Ja, dat was echt heftig, dat moet ik wel zeggen. Nu, de vraag was, wie heeft er het langst in het ijsbad gezeten? Het antwoord krijg je zo meteen. En dan kom je ook meteen te weten of jij degene bent die mee mag naar Disney of niet.
5: NMBS zoekt techniekers die totaal niet weten hoe een trein in elkaar zit.
6: Om wat te doen?
5: Om aan treinen te werken.
6: Huh?
5: Ja, want iedereen start met een opleiding. En goed betaald trouwens. Dus technische skills en interesse in treinen? Kijk dan zeker op nmbs.be/jobs.
7: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Zie het.
9: Grootser!
8: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
10: Weet je wat ik mis na de vakantie?
11: De zon?
10: Nee.
11: Het strand?
10: Nee, het comfort.
11: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
10: Citroën.
11: Info en voorwaarden op citroën.be.
12: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
13: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
14: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
13: En is dat dan morgen wel opgeladen?
12: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
10: Wow.
12: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

0: van Chapel Roan.
1: Ga met Club Kautar naar Disneyland Parijs.
0: Eerlijk is eerlijk, ik word al helemaal excited als ik aan volgende week donderdag denk, want dan gaan we met ons clubje richting Disneyland Parijs. En het weer ziet er bijvoorbeeld voorlopig prima uit. Vind ik alles is al mooi, 24 graden, de zon gaat wat schijnen, wat het dus extra plezant maakt om het park daar te ontdekken. Zeker met dat gloednieuwe deel van dat park, de Frozen World. Vandaag geven we dus opnieuw een duo-ticketje weg. Wallis en ik moesten onderlangs in een ijsbad zitten en de vraag die je moest beantwoorden was: wie heeft dat het langst volgehouden van ons twee? Die vraag moest je gaan beantwoorden op VRT Max. En als je het juist had, wel, dan zou het misschien wel eens kunnen dat jij wordt opgebeld. Even kijken.
2: Hallo, met Thibaut.
0: Hey, dag Thibaut.
2: Hoi, dag. Koud het daar?
0: Ja, het is koud daar. Dat is helemaal juist. Zeg Thibaut, heb jij volgende week donderdag iets te doen?
2: Nee, ik ben helemaal vrij volgende week donderdag.
0: Ah, Thibaut, dat is een fout antwoord. Ja. Je hebt wel iets te doen. Je hebt wel iets te doen, want je gaat mee naar Disneyland Parijs. Ik ben er vandaag gedaan dat je zo komt. Dat is heel graag gedaan. Ja, Thibaut, is ook wel omdat je het juiste antwoord gegeven hebt natuurlijk. Want wie...
2: Ja, dat ook.
0: Ja, wie van ons twee, Wallis of mezelf, heeft er het langst in het ijsbad gezeten?
2: Ja, jij natuurlijk.
0: Ik natuurlijk, ja, zeker wel. Ja. Zo hebben we toch nog maar eens bewezen dat vrouwen het sterkere geslacht zijn.
2: Yes, ik dacht girl power. Ik dacht, ze gaat dat het langste kunnen
0: houden. Ja, Thibaut, ik moest hem verslaan. Ik moest hem gewoon verslaan. En het heeft u een plekje opgeleverd om samen met ons naar Disneyland Parijs te gaan. Ja, ik wil vragen hoeveel goesting heb je erin, maar ik heb het gevoel dat je dat al had laten zien ondertussen.
2: Ja, wel een beetje heel veel goesting.
0: Hoe komt dat je er zoveel goesting in hebt, Thibaut? Waarom ben je zo gigantisch blij?
2: Ja, sowieso Disney-fan. Het is lang geleden dat ik naar Disney ben geweest. Naar Disneyland Parijs, dus daarom ook.
0: En wie ga je meenemen? Heb je daar al over nagedacht ondertussen?
2: Ja, ik ben aan het overwegen, de mama of de papa. Maar waarschijnlijk de papa, want ik ging vroeger ook al heel veel met de papa naar Disneyland.
0: Oh.
2: En dat is toch wel een hele leuke herinnering. Dus dat is 10 jaar geleden dat ik daar gegaan heb met hem.
0: Oh.
2: Dus ik denk dat ik dat nog eens ga doen.
0: Zo nog eens die herinneringen bovenhalen dan.
2: Ja, exact.
0: Thibaut, ik ben alleszins ongelooflijk enthousiast om jou en je papa volgende week donderdag te ontmoeten in al jullie enthousiasme. Dus we zien elkaar dan daar, hè?
2: Yes, keigoed.
0: Merci om mee te spelen, Thibaut. Geniet nog van je avond. En zeker bellen naar je papa om het goede nieuws te vertellen. Hè.
2: Ja, dat wil ik zeker doen.
0: Dank Thibaut. Bye-bye. Tot volgende week.
2: Bye-bye.
0: Ja, natuurlijk, nog niet alle plekken zijn uitgedeeld, maar ze beginnen wel een beetje schaars te worden. Want morgen moeten we nog een nieuwe en laatste winnaar hebben. Daarvoor hebben we een nieuwe opdracht en die krijg je zo meteen te horen.
1: Club Kautar. Stap in een wereld vol avontuur. Disney Adventure World in Disneyland Parijs.

0: Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb.
1: Ga met Club Kautar naar Disneyland Parijs.
0: Morgen is je allerlaatste kans om een plekje te bemachtigen om met ons mee te gaan naar Disneyland Parijs. Want volgende week donderdag mogen we dat daar met z'n allen ontdekken. Helaas kunnen we niet zomaar iedereen meenemen. Dat zou echt een prachtig, gigantisch mooi cadeau zijn voor iedereen die luistert naar ons clubje. Maar helaas moet je er ook wel iets voor doen. Je moet er iets voor over hebben. Ik heb een allerlaatste vraag. Want voor deze laatste vraag moet je ons weten te vertellen wie van ons twee, dus Wannes of ik, Kautar, het meeste aantal ijsbollen op ons horentje gekregen heeft. Het ging zoals altijd niet van een leien dakje.
2: Waarom zit je in mijn weg meteen?
3: Because I will sabotage you.
2: Eén.
3: Oh my goodness.
2: Dat was een beetje aan het smelten.
4: Ik kwam met de chocolade.
5: Maar dit gaat vallen. Die bakken zitten bij de ijscrème vast en dat is hier moeilijk aan. Kan niet op die bakken vasthouden.
0: Ah! Ja, maar de vraag is natuurlijk, wie heeft er nu dus meer opgekregen? Je moet dat op VRT Max laten weten. Ga even naar de pagina van M&M. Daar scroll je naar beneden en daar kan je op ons hoofd drukken en het juiste antwoord geven. Veel succes en wie weet horen we elkaar morgen en kan ik jou wel de fijne boodschap meegeven dat jij mee mag met ons naar Disneyland Parijs.
1: Club Kautar.

Baby Doll van Jamie Miller. Helemaal viraal aan het gaan op TikTok. Club Kautar. Welkom in de club. Mijn favoriete moment van de dag, dat is iemand kunnen toevoegen aan ons clubje. Ondertussen weet je wel hoe het marcheert, denk ik. Hè? Je krijgt 3 voorwaarden waar je onder moet vallen. En als dat het geval is, dan moet je vooral van je laten horen in de chat van M&M op VRT Max. Vandaag zijn we op zoek naar iemand die elke dag in de douche gaat. We zijn op zoek naar iemand die fan is van thuis. En we zijn op zoek naar iemand die eerst melk doet in plaats van cornflakes in zijn kom. Dus als je de persoon bent die we zoeken, als je elke dag in de douche gaat, als je fan bent van thuis en als je eerst melk doet in je kom in plaats van cornflakes, ben je eerst en vooral een beetje geflipt. Maar je mag het alleszins laten weten in de chat van M&M op VRT Max. Wat levert jou dat op? Een soort van eeuwige roem dat jij lid bent van deze super-exclusieve Club Kautar. En je krijgt ook een sticker opgestuurd die bewijst dat jij lid bent van deze club. Dus je mag zeker van je laten horen. En wie weet horen we elkaar zo meteen. M&M.

0: Dus als je iemand bent die elke dag in douchen gaat, als je iemand bent die fan is van thuis en als je iemand bent die eerst melk doet in zijn kom in plaats van cornflakes, dan meld je je in de chat van M&M op VRT Max.
1: Oh, dat wordt heftig. Ik heb nu al super veel vragen.
2: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
3: This is probably the strangest email you've ever received.
2: Deze week zijn dat Bart Kanaerts.
3: I'm Bart Kanaerts.
2: Timon Verbeek.
4: Allee, proficiat.
2: En Annemie Struijf.
5: Nee, ik ga niet zeggen hoe dat ik dat ga doen.
2: Een pak geheime uitdagingen.
3: Oh, dat is huge, jongen.
2: En 1 vraag. Is gelukt. Deze zondag op VRT 1 en op VRT Max.
6: En toen, na dat tuur had geghost.
3: Nee.
6: Jawel, toen is hij gewoon op iemand anders.
7: Jij meent dat.
6: Oh nee, maar wacht.
7: Oei.
6: Zijn jullie al aan het opnemen?
0: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
8: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
9: Meer tijd voor jezelf nodig?
10: Yes, dacht ik niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamer doen. En de slaapkamer kuisen.
9: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
10: Even helemaal niks.
9: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
11: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
12: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
11: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
12: Dat ben ik.
13: Kom in september met 2 of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij

0: Ina Verbeek.
1: Vorig jaar waren bijna 1,5 miljoen Vlamingen lid van een sportclub. En dat is voor het vierde jaar op een rij een record. Meer dan 1 op de 5 Vlamingen is nu lid van een sportclub. En padel is de sport met het hoogste aantal nieuwe leden, gevolgd door tennis en dans. Deze kinderen en jongeren spelen padel.
2: Ik ben ermee begonnen omdat mijn mama, papa, ik en zus eens 1 keer zijn gaan padellen. Ja, ik vond het eigenlijk heel leuk. En toen hebben mijn mama en papa mij daarvoor ingeschreven. En ik ben eigenlijk gewoon blijven doen.
3: En een club spelen is leuk omdat je dan verbonden bent met elkaar. En niet te veel achter je scherm of zo zit, dan kan je rustig met andere mensen in contact komen.
4: Het is een teamsport en je kan samen spelen. Zo, als je een match wint, is het leuk om met 2 in een team te winnen.
1: Vanavond is er een staking op de luchthaven van Charleroi. De luchtverkeersleiders van Skies staken omdat ze de nachtvergoedingen te laag vinden. Maar de directie wil die niet verhogen. En daarom stoppen ze met werken van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. En dat elke avond tot 10 oktober. Er zal sowieso hinder zijn.

0: zegt de liberale vakbond.
1: Het zal uiteraard ginder zijn, zoals bij elke staking. Maar we hopen dat die minimaal zal zijn en dat we niet de hele periode zoals die aangekondigd is zullen moeten staken. Dat het initiatief van de directie uitkomt om terug aan tafel te zitten en om effectief tot een oplossing te komen op voorhand. Ja.
0: Al zeker 22 vluchten van Ryanair zijn vanavond en morgen vroeg geschrapt. Het parket vraagt 5 jaar gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel, voor een ex-tandarts uit Wilrijk. Hij zou jarenlang tientallen patiënten aangerand hebben. Meer dan 20 vrouwen verklaarden op het proces dat de tandarts diep met zijn vingers in hun keel ging, zogezegd voor een keelontsmetting. Op beelden nadien bleek dat de tandarts zichzelf ook bevredigde op dat moment. Advocate Sanne de Klerk vertegenwoordigt een van de slachtoffers. Het is een zware dag voor hen, zegt ze.
2: Dat die slachtoffers pas vandaag zien dat het een veel groter geheel is, dat ze niet alleen zijn. Veel van hen hebben zich ook lang alleen gevoeld. Het is een zware dag voor hen. Ze moeten vandaag die feiten ook voor een stuk herbeleven. Dus dat is wel een dag die er zwaar zal inhakken bij de slachtoffers.
0: De Iraanse overheid heeft misdaden tegen de mensheid begaan, tegen haar eigen burgers. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een nieuw rapport. Die misdaden tegen de mensheid gebeurden na de dood van Mahsa Amini 4 jaar geleden. Zij stierf na een confrontatie met de politie omdat ze haar hoofddoek niet juist droeg. Daarop kwamen er grote protesten die met veel geweld gestopt werden door de politie. Amnesty heeft nu 87 mensen aangeduid binnen de Iraanse overheid die verantwoordelijk zijn voor de moorden en de mishandeling van duizenden burgers.
3: Dat zijn mensen die echt mee de bevelen gegeven hebben voor die repressie tegen demonstranten in Iran. En we noemen hen met naam en toenaam en we dringen erop aan dat zij gerechtelijk vervolgd worden. Want we zien nu dat de mensen die verantwoordelijk waren voor die misdaden in 2022 niet alleen nog steeds die functies bekleden of zelfs opgeklommen zijn in de hiërarchie en dus beloond zijn voor hun misdaden.
0: Vanavond en vannacht nog kans op enkele buien. In de loop van de nacht wordt het droog, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst droog, met af en toe wat zon. Vooral veel wolken in de loop van de dag, ook kans op regen. En niet warmer dan 18 graden dan.
4: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokladder.
5: Het blijft nog redelijk rustig op de weg. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Bij Sint-Anna-Linkeroever is er hinder door een defect voertuig. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpenhaven een kwartier. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Naar Kortrijk op de E17 tussen Zwijnaarden en de Pinte door een ongeval op de linkerrijstrook. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen. En goed nieuws, want er rijden opnieuw treinen tussen Antwerpen-Berchem en Sint-Niklaas. M&M.

0: kom hier daarnet al een berichtje binnen van iemand in de chat van M&M op VRT Max. Zegt, Wannes, where are you? Geen zorgen. Geen zorgen, hij is gewoon even zijn personage in Thuis in leven aan het houden. Niels, dus hij is een hele dag aan het draaien op de set van Thuis. Daarom moeten we hem vandaag even missen. Maar hij heeft wel een waardige vervanging onze richting uitgestuurd. Elise Roels komt er zo meteen bij. Speelt Emma in Thuis. Gaat hij sowieso ook een gezellig boeltje worden. Alleszins al rustiger dan de standaard die Wannes Lacroix brengt. Maar dat is misschien ook wel eens fijn voor een woensdagnamiddag. Maar eerst moeten we nog iemand toevoegen aan ons clubje.
1: Club Kautar. Welkom in de club.
2: Enya Roetman.
0: Hey, dag Enya.
2: Hallo.
0: Hoe gaat het, Enya?
2: Goed.
0: Goed. Ben je naar school geweest vandaag?
2: Ja.
0: En hoe was het?
2: Wel goed.
0: Ja, wat heb je moeten doen?
2: We moesten naar de tankjes toe om de planten weer te doen.
0: Oké, plantjes water geven.
2: Ja.
0: Oké, dat is een fijne opdracht, denk ik, om op school te doen. Een nog fijnere opdracht is misschien wel lid worden van ons clubje. We zullen eens even overlopen of dat ook kan bij jou, hè. Enya, jij gaat elke dag in de douche.
2: Ja.
0: Ja. Jij doet, vind ik crazy, eerst melk in je kom in plaats van eerst de cornflakes in je kom?
2: Ja.
0: Waarom?
2: Omdat ik het dan fijner vind.
0: Het moet gewoon zo volgens jou. Volgens je hoofd moet eerst de melk en dan de cornflakes.
2: Ja.
0: Oké, okay, ik snap het helemaal. En je bent ook fan van Thuis, Enya.
2: Ja.
0: Kijk je echt elke dag?
2: Ja.
0: Ja, en wat vind je van zo nu het verhaal een beetje dat in Thuis bezig is?
2: Spannend.
0: Ja, wat is er allemaal aan het gebeuren?
2: Ja, heel veel verkrachtingen.
0: Oeh ja, dat is inderdaad wel heftig om zo naar te kijken op tv.
2: Ja.
0: Wie zijn zo wat je favoriete personages in Thuis?
2: Ja, Tilly en Wannes.
0: Tilly en Wannes. En waarom die twee?
2: Wannes is wel grappig en Tilly ook soms wel.
0: Vind jij Tilly grappig? Is Tilly zo een grappenmaker in Thuis? Nee toch?
2: Soms wel.
0: Soms wel. Oké, dat is goed. En ja, zolang jij je maar amuseert. We hebben zo meteen Elise Roels op bezoek. Ze is Emma uit Thuis. Wat vind je van Emma in Thuis?
2: Heel, Emma is heel lief.
0: Ja, en het is ook spannend nu, hè, rond Emma.
2: Ja,
0: ik voel dat jij een vrouw bent van weinig woorden. En dat is helemaal prima. Ik heb nog maar één belangrijke boodschap voor jou, Enya. Dat is dat jij de 3 checks volledig overleefd hebt. En dus gaan we jou even officieel toevoegen aan ons clubje.
1: Proficiat.
0: Enya Roetman.

0: Viva la Vida van Coldplay. We vinden het allemaal superspannend op dit moment. Niet gewoon het leven per se, allee, dat kan misschien ook wel het geval zijn. Maar ik heb het voornamelijk over thuis. Want we voelen het allemaal, er gaat iets gebeuren. Er gaat iets gebeuren met Emma uit thuis. Wannes is hier niet vandaag, dus aan hem kan ik geen spoilers vragen. Helaas. Maar we hebben gelukkig wel Emma zelf zo meteen op bezoek. Dus we kunnen het rechtstreeks aan de bron vragen. En wie weet, klaart ze zo meteen wel het een en ander uit. Maar dat is voor straks.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Bij VDK-Bank zit je 3 keer goed.
4: Voor als je zelf telt.
5: Zal wel zijn.
4: Voor als je elke cent telt.
5: Zal zeker wel zijn.
4: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want VDK-Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
5: Mij van mijn padellenelleboog verlossen.
4: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
3: Bij VdKBank zit je 3 keer goed.
4: Voor jezelf, je streek en de planeet.
3: VdKBank.
4: Klaar voor nog eens 100 jaar.
6: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
7: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
6: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
7: Dat ben ik.
4: Kom in september met 2 of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw verdeling.

0: Wallace is er vandaag niet bij in de show, want hij is aan het draaien voor thuis. Hij is op dit moment druk bezig op de set. Maar hij heeft dus in een minimutte gedaan en een andere collega naar hier gestuurd. Dag, Elise. Nee, we zijn heel blij dat jij hier bent. En je bent hier ook voor een reden, natuurlijk.
1: Ja, Kouter, is dat zo?
0: Ja, dat is zo. Dat is zo. Want ik weet niet of jij dat weet, maar Wallace heeft toch al een geschiedenis in deze show van zo af en toe wel eens een spoiler te geven.
1: Ja,
0: soms
1: ja,
0: gewild, soms ongewild. Dus ja, ik zou eens willen testen of dat bij andere mensen ook wel kan. Nee, ik ben hier niet om jou te pesten vandaag. Het spijt me, Elise. Ja, jij speelt Emma in Thuis, natuurlijk.
1: Ja, dat is juist.
0: Er is veel aan het gebeuren met jouw personage. Kan je ons kort even bijpraten wat er al gebeurd is tot nu toe?
1: Zeker. Nu, eind vorig seizoen is er in het thuisland een serieverkrachter opgedoken. Verschrikkelijk verhaal. Verschillende vrouwelijke personages die zijn aangerand en zijn verkracht zelfs. Waaronder ook Emma haar mama, dokter Judith. En we zien eigenlijk in de eerste aflevering van dit nieuwe seizoen dat die verkrachter Dennis, de verpleger, is.
0: Ja.
1: Dus iemand die in het ziekenhuis werkt. En terwijl dat de kijker dat te weten komt, ziet de kijker ook dat Emma Dennis tegenkomt en dat die eigenlijk een beetje verliefd worden op elkaar.
0: Ja.
1: En nu zijn ze aan het daten.
0: Big trouble, eigenlijk.
1: Ja, absoluut.
0: Dus nu is er al zo wat afwachten en kijken van wat gaat er precies allemaal nog gebeuren tussen jou en Dennis. Gaat het uitkomen wat Dennis heeft gedaan? Je hebt onlangs ook een kleine samenvatting gegeven online van wat er allemaal nog gaat gebeuren deze maand. En het klopt. Zo.
1: En Emma is echt volledig zot van Dennis. Ze brengt hem mee naar huis. Ze hebben een etentje samen met haar mami. Tot plots op een ochtend Emma heel vroeg wakker wordt en merkt... Ja, waarom doe je dat? En hij zegt gewoon... Kan niet dat hij dat gedaan heeft? Emma hoort het woord... En boom. Heb jij die vrouw overkracht? Dan komt Céline binnen. Dan komt ineens... uit de luchtschacht naar beneden met haar geweer.
0: Ja. Dat is al veel informatie.
1: Ja, toch?
0: Wat tegelijk ook wel niet genoeg vind.
1: Nee, Kouter. Ik vind dat dat genoeg spoilers zijn. Dat vind ik echt.
0: Ik vind... Allee, kan je niet toch nog een beetje meer kwijt, Elise? Alsjeblieft. Ik heb geweerschoten gehoord. Allee, zo pam, pam, pam.
1: Ah ja, oké. Geweerschoten. Daar... jawel, ik kan zeggen dat tante Tilly...
0: Ja?
1: ...erbij betrokken raakt. Dat die Emma te hulp komt snellen. Dat kan ik vertellen.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja, en de geweerschoten, dan gaat er... Allee, dat kan, want je zei pam, pam, pam, ja.
1: Ja.
0: Poef, poef, poef. Of wat, ik weet niet, mag je het exact zijn.
1: Ja, die kunnen in de lucht zijn, hè, die geweerschoten.
0: Ja, maar ja, dan nog. Allee, kom aan.
1: Oké, er vallen... ik zou gewonden willen zeggen, maar eigenlijk zijn het zwaar gewonden.
0: Nee.
1: Jawel.
0: Mag je dat zeggen?
1: Ik hoop van wel. Ik hoop dat ik hier zo geen bericht krijg van onze woordvoerder. Wat zeg je nu?
0: Nee. Zwaar gewonden.
1: Ja.
0: Ja, thuis natuurlijk. Hè. Maar en wanneer mag je waarschijnlijk...
1: Nee, dat mag ik zeggen. Kouter, nee. Ik weet wel, het duurt nog wel even.
0: Hoe lang?
1: Het duurt nog wel even. We zullen vaag blijven. Ik zou willen zeggen begin oktober.
0: Begin oktober?
1: Is dat is
0: over. Dat is twee weken.
1: Ja, oh my god. Ja, dat is nog twee weken. Ja.
0: Maar wacht, Elise. Ik vind wel... Want ja, je Wannes is aan het draaien vandaag. Het is druk. Zijn planning is heel druk voor thuis. Hoe komt het dat jij hier wel kan zijn?
1: Ja,
0: want nu op tv ben je veel te zien, maar wat betekent dit?
1: Wie weet ben ik werkloos en draai ik helemaal niet meer voor thuis.
0: Dat is niet waar.
1: Dat kan, hè. Ik ben hier nu toch.
0: Shit. Ben je gestrest? Oké, wacht. Dus we weten, er gaan gewonden vallen.
1: Zwaar gewonden, Kouter.
0: Zwaar gewonden. Ja. Over twee weken gebeurt er iets.
1: Enorm.
0: En Tilly heeft er ook iets mee te maken.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: En jij bent hier. Dus je bent nu niet...
1: Ja, maar daar ga ik niet meer over vertellen, want ik heb al veel te veel verteld, Kouter. Ik heb eigenlijk al een wannetje gedaan.
0: Ik weet het, maar daar kunnen we wel al iets mee, Elise.
1: Ja, toch? Of wel graag gedaan. Oké, bye.
0: Nee, als je goed zegt, mag je nog even blijven zitten. We hebben nog wat toffe dingen te doen. De komende twee uur. En ik kan nog wel wat extra company gebruiken in deze show. Want het is hier rustig, hoor, zonder wat.
1: Precies.
0: Ja, ik was hier bijna in slaap.

0: American Girls van Harry Styles. Het is 17:30.
1: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
0: Het begint een beetje drukker te worden op de weg. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Bij Sint-Anna-Linkeroever is er ook hinder door een defect voertuig. Richting Gent 3 kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel door een botsing op de rechte rijstrook. Naar Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpenhaven 1 kwartier. Naar Hasselt ook 1 kwartier op de E313 tussen Herentals en Geel door een defect voertuig op de linker rijstrook. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En naar Kortrijk op 20 minuten op de E17 tussen UZ Gent en de Pinte door een ongeval op de linkerrijstrook. En op andere plaatsen zijn er kleine vertragingen. Sta jij veel in de file, Elise?
2: Tegenwoordig wel, want ik heb net mijn rijbewijs gehaald.
0: Oh, proficiat! Oh.
2: Maar ook, dank u.
0: Welkom bij de miserie die mensen dragen. Ja,
2: dat is verschrikkelijk. Ja, veel mensen dan niet pinken, dan niet braaf zijn.
0: Ja. Maar misschien is het volgende misschien wel iets voor jou als je de volgende keer in de file staat.
3: Spielen. Blijven zitten
0: alsjeblieft. Ja, we hebben dit in het leven geroepen omdat we weten hoe rot het kan zijn om in de file te staan. Het is saai, je hebt niks te doen.
2: Nee.
0: Je kan zo eens naar links en naar rechts kijken, maar dan begint het ongemakkelijk te worden.
2: Dat valt ook vaak tegen.
0: Ja. Ja, dat is echt. Soms zie je zo'n auto en denk je, Ja, inderdaad. Maar dus, wij gaan niet van je doen. Wij gaan gewoon leuk spelletjes spelen. Dus als je ergens in een file staat en je wil graag meedoen, dan moet je nu vooral file sturen in de chat van M&M op VRT Max. En dan gaan we zo meteen misschien wel samen file spelen.

0: is deze week de M&M Big Hit.
1: Adela, Ain't in LA.

0: Onze big hit deze week, Eend en Alleen van Abdella.
1: Spielen. Opgepast. Blijven zitten alsjeblieft.
0: Ja, we gaan proberen om... Ja, sorry. Ja, het is grappig. Ja, dat snap ik. We hebben ons daar ook heel goed mee geamuseerd hoe we dat aan het verzinnen waren.
2: Dit, ja, waarschijnlijk.
0: Dit item. Het vertrok ook vanuit de frustratie van in de file te staan natuurlijk. Ja. Want we proberen de files een beetje draaglijker te maken, een beetje plezanter om de tijd vooruit te laten gaan. Maar we moeten ons spel nog kiezen voor vandaag, Elise. Dus ga even draaien aan mijn rad. En vandaag spelen we Rara Raad de Leeftijd. Dat is een spel waarbij je een onbekende leeftijd moet raden. Dus als je graag meespeelt, dan mag je nu file sturen in de chat van M&M op 14 Max. Ben jij iemand die competitief is?
2: Ja, dat kan wel eens voorvallen, ja.
0: Oké, dan gaan we dat zo meteen samen ontdekken.
3: Ben je handig en op zoek naar dat tikkeltje meer in je werk? Dan moet je bij Gamma zijn. Hier steken we graag de handen uit de mouwen en motiveren we elkaar. En samen met ons maak je het. Ontdek nu alle vacatures op werkenbijgamma.be. Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma. Gamma.
5: Zie het.
6: Groter!
5: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
7: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
8: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Het is nu Merkenfestival bij X2O Badkamers. Geniet van tot wel 25% korting. Ontdek badkamers in elke stijl, voor elk budget. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee.
9: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
10: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
11: Chipolatas, klinkt goed, hè?
10: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis...

0: I Got a Feeling van de Black Eyed Peas.
1: Spielen. Opgepast. Blijven zitten alsjeblieft.
0: Ja, dit spel is er om jouw tijd een beetje te verdoen in de file, waar jij recentelijk ook mee geconfronteerd wordt, Elise.
2: Ja, helaas.
0: Je file staat, het is niet tof. En moet het nu toch wel niet lukken dat een van onze eigen collega's op dit moment in de file staat? Hallo, dag Wallis Lacroix.
3: Yay! Hallo,
4: Wallis Lacroix.
3: Ik voel me helemaal, ik heb een helemaal een out-of-body experience en ik zit dus aan de andere kant van de lijn.
0: Ja, ik weet het. Waar sta je ergens in de file, Wallis?
3: Ik sta in de file in, denk ik dat je in Oudsbergen bent. Dus we zijn hier aan het werken aan de weg en er staan wat irritante verkeerslichten op de weg. En ik sta hier al een half uur aan te schrijven, want het is zo druk. Wat een gedoe.
0: Ja, je hebt weer niks van energie opgedaan vandaag, voel ik.
3: Ja. Ik was wel al wakker om 7 uur eigenlijk. Ik was al wel up and running.
0: Okay.
3: Ik heb het half tijd gedraaid.
0: Ja, je hebt de hele dag gedraaid. Je hebt ook je collega Elise naar hier gestuurd om de show wat gezellig te maken. Het is plezant hoor, Wannes. Je ziet echt leuk.
3: Ja, ik heb het geluisterd. Ze doet het extreem goed. En ze heeft ook leuke spoilers gegeven. Ik dacht dat ik de enige was die alleen maar spoilers kon geven. Maar blijkbaar kan Elise dat dus ook.
0: Ja, ik kan dat ook. Wat heb je vandaag gedraaid, Wannes?
3: Wat heb ik vandaag gedraaid? Nee. Mag ik dat zeggen?
2: Nee, Wannes, je kunt dat niet zeggen. Maar alleen, zie dat zo.
3: Mag ik dat zeggen? Ja, maar ik denk dat ik dat wel mag zeggen. Dat was eigenlijk vrijwel veel administratie. Het was veel administratie vandaag dat ik heb gedraaid.
0: Administratie? Huh? Waar werk jij misschien?
3: De wijngaard.
0: En je moest daar administratie doen?
3: Ja, zo'n beetje.
0: Dat geloof ik niet.
3: Kleine gekke dingetje.
0: Hoe ongeloofwaardig ook dat Wannes Lacroix administratie doet. Dat weet dat gelooft toch geen kat.
3: Hela.
0: Dat gelooft toch.
3: Dat wel ook. Nee, ik kan het er heel geloofwaardig laten uitzien. Dat doe ik soms hebben ook.
0: Daarom zijn jullie natuurlijk acteurs. Ah ja, zo zit dat. Bon, we spelen dus raad de leeftijd bedoel ik. Want als je weet hoe het werkt, zo dadelijk heb jij een leeftijd in je hoofd tussen 1 en 100. En Elise, jij moet achterhalen welke leeftijd dat is.
2: Oké. Okay.
0: Door vragen te stellen. 45 seconden lang krijg je de tijd om ja-nee vragen te stellen. Ja. Zoals bijvoorbeeld, wat is er zo?
2: Zit ik nog op school?
0: Zo'n ding. Ja. Voilà, je bent beter in dit spel dan ik er ook in.
2: Nee, zeg maar.
0: Oké. Okay. Wannes, ben jij er klaar voor? Je hebt een getal?
3: Ik ben helemaal klaar voor. Never been more ready.
0: Oké, Elise, dan beginnen jouw 45 seconden nu.
2: Hey Wannes, zit ik nog op school?
3: Hey Popje. Ja, je zit waarschijnlijk nog op school, ja.
2: Zit ik nog in het secundair?
3: Nee, het kan als je bent blijven zitten.
2: Ben ik echt 10?
3: Maar waarom kun jij dit zo goed?
2: Maar Wannes, waarom maak je dat zo gemakkelijk?
3: Maar dat is toch niet gemakkelijk?
2: Maar je geeft dat direct weg. Je zegt ja als je wilt blijven zitten. Maar jawel, Wannes, dat kan dat toch maar één leeftijd zijn.
3: Een andere leeftijd.
0: Maar ja, Wannes, in de geschiedenis van dit spel heeft niemand dit ooit zo snel gevonden.
2: Hoe kan dat nu?
3: Hoe kan dat nu?
2: Ja, maar Wannes. Maar daar geeft toe.
0: Het was wel heel gemakkelijk, Wannes. Ja, het was wel heel gemakkelijk.
3: Vonden jullie het gemakkelijk? Ik heb toch met onze redacteur liggen discussiëren welke leeftijd ik het best zou pakken. En dit vonden wij de beste.
0: Ja. Ja, alleszins kunnen we nu wel gewoon zeggen dat Elise gewoon wel gewonnen heeft natuurlijk.
3: Oh.
0: Ja, Wannes. Volgende keer een beter ding.
3: Ik heb echt nooit zo diep geschaamd. Eindelijk is eigenlijk die filespielen kunnen spelen via de GSM en dan direct verliezen na 2 vragen.
0: Ja, dat is niet erg, Wannes. We gaan ze meteen iemand anders de kans geven om te spelen.
3: Ja, dat zou ik ook doen.
0: Is dat goed?
3: Ik ben maar een saaie kandidaat.
0: Dus zijn jullie een saaie kandidaat?
3: Ja, ik ben een saaie kandidaat.
0: Ja, dat is waar. Fijn dat je zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Hè?
2: Mooi.
3: Ja, voilà. Allee, dit zien we niet te hard aan daar.
0: Nee hoor, Wannes, ik ga je nu laten gaan, want wij moeten de nieuwe luisteraar bellen die wil meespelen. Dag Wannes.
3: Bye. Dag Elise.
0: Bye. Als je dus graag nog steeds meespeelt en ergens in de file staat, dan mag je nu file sturen in de chat van M&M op VRT Max. Misschien moeten we meteen ook eens even gaan kijken welk spel dat dan precies wordt. Ik ga hier heel even mijn rad boven moeten halen. Ah, super, mijn spel blokkeert. Dat is typisch. Ah, oké, wacht hè. Mijn rat even zoeken. Sorry, Elise.
2: Dat is geen probleem.
0: Ik ben mijn rat aan. Hier is mijn rat. Oké. Dus even kijken welk spel dat we zo meteen gaan spelen. En we spelen bumperkleven. Dat is zo'n spel waarbij je de hele tijd iets in dezelfde categorie.
2: Ja, leuk.
0: Ja, oké. Ja, dus als je graag meespeelt, dan stuur je file.

0: Choose in Texas van Ella Langley. Ah, we gaan gewoon nog eens spelen, hè?
1: Spielen, spielen. Opgepast. Blijven zitten alsjeblieft.
0: En gewoon omdat het kan, omdat het plezant is om een spelletje te spelen als je ergens in de file staat. En we gaan dat doen met Nick. Dag Nick.
2: Dag Wouter.
0: Hey, ja. Elise is er ook bij. Emma uit thuis.
3: Dag Nick.
2: Dag Elise.
0: Nick, dag. Jij staat in de file. Hoe erg is het gesteld op dit moment?
2: We reden wel maar niet op.
0: Oké, dat is al minder deprimerend dan gewoon stilstaan, hè?
2: Ja, nee, we gaan 20, 25 per uur.
0: Oké, dat is meer richting de deprimerende kant. Ja, ik snap het, Nick. Maar je hebt wel goesting om een spelletje te spelen.
2: Ja, ik heb beetje.
0: Ah, wel. We spelen dus Bumperkleven. Dat is het spel waarbij je zo snel mogelijk woorden binnen een categorie moet opsommen. Dus bijvoorbeeld, als we zeggen de categorie is fruit, dan moet de ene appel zeggen en de andere peer. Dat is ongeveer het ding. Allee, je snapt wel wat ik bedoel. We gaan spelen en ik stel voor, Nick, dat jij speelt tegen Elise.
3: Oh.
0: En het thema is pasta soorten. Oh, en Nick, jij mag beginnen. Oké, go.
2: Penny.
3: Spaghetti?
0: Ja, goed.
3: Ja. Nick?
2: Tagliatelle.
3: Macaroni.
2: Farfalle.
3: Wauw, Nick.
0: Farfalle.
3: Ja, goed. Die dunne. Cappellini.
0: Ja, goed.
2: Pirelli.
3: Ja. Die lettertjes.
0: Ja, dat is ook een pasta soort lettertjes. Ja, Nick.
2: Cannelloni.
3: Ah, ja. Maar Nick wist hier al van.
0: Nee. Elise.
3: Lasagne.
0: Ah, lasagne. Goed.
3: Ja.

0: Stay van Kid Laroi en Justin Bieber. Berre, die heeft iets crazy mogen doen, dus we gaan hem zo meteen even bellen.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5317.
3: Ja, mijn naam is...
4: Ja, 5317, ik weet het.
3: Oké.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
6: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
7: Leg het op, laat het op, werkt het op stroom.
6: Tja. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je Recupellen in een Recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel. Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
0: Het is 6:00.
9: 14 nieuws.
0: En hier is Toon Janssens.
10: Zo'n 1,5 miljoen Vlamingen waren vorig jaar lid van een sportclub. En dat is voor het vierde jaar op een rij een record. Vooral tieners, twintigers en 70-plussers zijn meer gaan sporten bij een sportclub. En vooral padel, tennis en dans hebben er veel leden bij gekregen. En ook de klimsport doet het goed. Dat merken ze ook bij bergsportvereniging Klein-Brabant in Breendonk.
11: Ons ledenaantal is ondertussen naar 1650 leden gestegen. Hetgeen dat we hier op de achtergrond zien, is vooral heel aantrekkelijk bij jeugd. En waarom is dat aantrekkelijk? Ja, dat is eigenlijk de moderne fitness, maar we weten een beetje meer uit. Eigenlijk. Terwijl dat buitenklimmen voor de iets ouderen een immense uitdaging is en constant op een andere plaats in de natuur eigenlijk alles hetgeen aan een mens nodig heeft om gelukkig te worden.
10: Defensie heeft geen strafbare feiten gepleegd bij de aankoop van anti-drone apparatuur eind vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het parket en dat meldt de omroep RTBF. De apparatuur werd gekocht in een periode waarin er veel drones werden gespot bij luchthavens en kazernes in ons land. Volgens Defensie moest het materiaal toen snel aangekocht worden. Daarom kwam er geen openbare aanbesteding. Dat is de gebruikelijke procedure waarbij verschillende bedrijven de kans krijgen om een aankoopvoorstel te doen. Maar volgens het parket is er dus niks strafbaars gebeurd. Het onderzoek kwam er na een uitzending van Pano. Het parket vraagt 5 jaar gevangenisstraf voor een ex-standaards uit Wilrijk, waarvan 2,5 jaar effectief. Hij zou jarenlang tientallen patiënten hebben aangerand. Hij ging met zijn vingers diep in de keel van vrouwen op zijn tandartsstoel, terwijl hij zichzelf bevredigde. Hij heeft schuld bekend en volgt intussen therapie. Omdat hij

0: ook al 4 maanden in de cel zat in voorhechtenis, vraagt zijn advocaat nu om hem niet opnieuw naar de gevangenis te sturen.
1: Ik heb ook gepleit dat het volgens mij niets bijbrengt om deze man opnieuw van zijn vrijheid te beroven, om hem dan opnieuw te laten starten met een therapie die hij van in de gevangenis al gestart is en die tot op vandaag wekelijks blijft lopen. Hem terugsturen naar de gevangenis is volgens mij voor niemand goed.
0: De uitspraak volgt eind oktober. De Iraanse overheid heeft misdaden tegen de mensheid begaan tegen haar eigen burgers. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een nieuw rapport. Die misdaden tegen de mensheid gebeurden na de dood van Mahsa Amini 4 jaar geleden. Zij stierf na een confrontatie met de politie omdat ze haar hoofddoek niet juist droeg. Daarop kwamen er grote protesten die met veel geweld gestopt werden door de politie. Dat vertelt Amnesty.
2: We hebben heel gedetailleerd gedocumenteerd hoe burgers na de moord op Mahsa Amini in 2022 het slachtoffer werden van vreselijke mensenrechten schendingen, moorden, foltering, verkrachting, gedwongen verdwijning. En we tonen aan dat dit geen geïsoleerde incidenten waren, maar deel van een systematische aanval op burgers, geleid en gestuurd door het staatsapparaat in Iran.
0: Het weer. Vanavond en vannacht nog kans op enkele buien. In de loop van de nacht wordt het droog bij minima rond 12 graden. Morgen eerst droog met af en toe wat zon, maar vooral veel wolken. In de loop van de dag ook kans op regen. En het wordt niet warmer dan 18 graden.
3: Even kijken hoe het staat op de weg. Er staat 130 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur vertragen van Sint-Annelinkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 40 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Hasselt 20 minuten op de E313 tussen Herentals en Geel. Daar is de weg opnieuw vrijgemaakt. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Naar Lummen dan een half uur op de E314 tussen Heverlee en Herent door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Kortrijk 25 minuten op de E17 tussen Gentbrugge en De Pinte. Daar is de weg intussen ook wel al vrijgemaakt. En op andere plaatsen kleine vertragingen.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. M&M.

0: Told You So van Martin Garrix. M&M. We zijn hier nog steeds met Club Kautar. Vandaag wel zonder Vannes Lacroix, maar hij heeft een echt meer dan waardige collega gestuurd naar ons. Elise. Hey.
1: Emma uit thuis. Ja.
0: We hebben het daar net al erover gehad, maar het gaat hard voor u, hè, thuis op dit moment?
1: Ja, heel hard. Heel heftig, ja. Vind ik. Ja.
0: Maar heb jij ooit, of weet je dat jij ooit de wens hebt uitgesproken dat het een beetje heftiger eraan toe zou gaan voor jouw personage?
1: Goh. Ik herinner mij wel een lange lijnenvergadering waar ik zei tegen de hoofdschrijver... Goh, ze is nu al een beetje lang aan het aanmodderen. Terug een keer iets gebeuren en voilà.
0: Maar je hebt dat ook echt gezegd, denk ik, eind vorig seizoen of begin dit seizoen.
2: Meer drama, meer tranen, meer liefde, meer intrigue. Ik wil meer bloed.
1: Oh, nee.
2: Hoe kan dat ik na al die jaren nog altijd nooit een valse wonden heb gehad? Een oog dat eruit bengelt of een arm dat er afhangt.
1: Oh nee.
0: Ja, je hebt dat ook.
1: Oh, dat was ik al. Dat is mijn eigen schuld.
0: Ja.
1: Dat is allemaal mijn eigen schuld.
0: Ja,
1: dat is
0: heel graag gedaan. Ja. Even bij deze kleine opfrissing.
1: Ja, dank u.
0: Van wat je ooit hebt gezegd. Ja, we zullen het wel nog zien, hè, wat er gaat gebeuren. Want daarnet heb je, mogen dat zeggen, wat spoilers gegeven.
1: Ja. Ja.
0: Over 2 weken gaat er iets gebeuren.
1: Ja, iets redelijk groot. Ja.
0: Zwaar gewonden. Ja, wie weet wel. Heb je het over jezelf? Hè?
1: Wie weet.
0: Ja, wondes. En Tilly heeft er ook iets mee te maken.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Oké, tot daar de spoilers die we mogen geven of die ik ga proberen ontfutselen van jou. Ik heb wel nog wat andere dingen die ik anders op een rijtje heb gezet van dingen die ik vandaag heb gevonden. Het heeft niets te maken met thuis, Elise.
1: Oh.
0: Maar blijkt nu dat Angèle een nieuw lief heeft.
1: Nee.
0: Ja, zeker.
1: Een vrouw?
0: Het is een man. Het is een man. Ja, ze is bi, dat weten we.
1: Ja.
0: Maar ze heeft toch gekozen voor een man.
1: Atje, eigenaardig.
0: Dat is dat toch een bijzondere keuze.
1: Ja.
0: Het is een Amerikaan, hij heet Steven Ross. En ja, hij is videoclipregisseur en documentaire redacteur voor dingen op Netflix en HBO en zo. En blijkbaar zijn ze nu zowat op en af. Soms komt hij eens bij haar in Parijs. Soms zit zij eens bij hem in Amerika.
1: Wauw.
0: Ja, superleuk. Ze heeft het onlangs blijkbaar ook wel gehad over haar nieuwe relatie in een podcast. Dus ze heeft het zo semi al wat bevestigd dat ze iemand heeft. En ze vertelde dat ze een relatie heeft met iemand die helemaal geen Frans spreekt. En dat het een beetje moeilijk is. Zo qua taalbarrière. Ja, hoe maak je ook ruzie als je elkaar staal niet 100% kan?
1: Heel heftig.
0: Ja. Maar ik ben blij voor haar, hè, voor ons Angèle.
1: Ja, ja, ja. Ik heb ook.
0: Ik heb zijn foto al eens even opgezocht. Hij ziet er niet bis uit.
1: Dan kom ze niet eens kijken.
0: Zo, even blij zijn voor Angèle. De tweede ding is dat gisteravond Cat's Eye stond in de Afasdom. Ken je Cat's Eye?
1: Ik ken ze niet echt, maar ik heb het gisteren wel gevolgd op jullie Instagram.
0: Ja,
1: ik denk Cato. Jullie Cato was daar.
0: Ja, en
1: die heeft
0: zelfs
1: met hen gebabbeld.
0: Ja, ja, ja, dat heb je allemaal gezien. Ja, ja, zeker. Ze zijn gigantisch groot. Dat concert was ook echt compleet uitverkocht op 2 seconden, denk ik. Nu, ze waren gisteravond wel maar met 4 van de 6.
1: Oeh.
0: Het was wel een super indrukwekkende show. Je kan trouwens nog steeds alles gaan herbeleven op de stories van M&M, zoals jij ook hebt gedaan.
1: Ja.
0: Maar ze heeft hem dus ook ontmoet, effectief, voor de show. En ze heeft zowat Belgische cultuur meegegeven. Er lagen allemaal foto's van BV's op tafel. En zij moesten dan raden wie bijvoorbeeld Sander Guinness was. Of wie Baltazar Boma was.
1: Leuk.
0: Of wie de koning van België was. Daar is er even een kleine mix-up gebeurd, want ze hebben Philippe met Sinterklaas verward.
1: Oh,
0: onze koning.
1: Dat is bijzonder.
0: Dat is bijzonder, ja. Ja. Ik denk nu wel dat die meisjes echt geen idee hebben van wat er hier allemaal gebeurt
1: in
0: België.
1: Als klein Belgenland.
0: Ja. Wat er alleszins wel al gebeurt bij ons, dat is Berre. Berre die heeft iets gepost vandaag op Instagram. Ik vind het best wel indrukwekkend. Dag Berre.
3: Goedenavond. Het is al avond, hè. Het is al avond.
0: Het is zeker al avond. Je bent ook een beetje in de war, Berre.
3: Een klein beetje.
0: Ja, er is iets gebeurd. Je bent gisteravond, heb je gezongen in een bar in Engeland, in Londen?
3: Klopt.
0: En daar zat Sorry, je mag.
3: Nee, dat was een bar, Devonshire in Londen. Best een bekende bar.
0: Ah ja, oké.
3: Ik kende het ook niet, maar achteraf heb ik het opgezocht. En blijkbaar gebeurt het wel vaker dat er bekende mensen daar of iets komen drinken of naar een paar nummers komen luisteren.
0: Ja, dus jij bent daar wat nummers gaan zingen. En wie zat daar in het publiek?
3: The one and only Quentin Tarantino.
0: Wat? Ja. Zot toch?
3: Wow. Ja, echt super crazy.
0: Ik vind het
3: moet echt... eerlijk toegeven, ik had hem nog niet herkend in het begin, maar hij was al een paar keer voorbij gelopen. Want ik stond zo aan de uitgang ongeveer. Het was een heel klein zaaltje, een stuk of 40, 50 man. En hij was al een paar keer gepasseerd en iemand zei tegen mij van, je weet toch wie dat is? Ik zeg, ja, nee, niet echt. En ja, toen dropte het.
0: Quint, en heeft hij aandachtig geluisterd naar wat je aan het zingen was?
3: Ah, ik hoop het, ik hoop het. Ik heb hem daarna niet echt meer gesproken. Er is wel een andere man op mij afgekomen na de show om te zeggen dat hij het heel goed vond. En dat we nummers moesten uitwisselen. En in het begin twijfelde ik een beetje, want ik geef niet zo rap mijn nummer aan mensen. Maar ik heb het uiteindelijk toch gedaan. Het leek een vriendelijke man. En dat bleek dus de vader te zijn van Lando Norris, die daar ook aanwezig was.
0: Malé! Ja, kijk, Berre, als het ooit echt... Allee, ik heb er alle vertrouwen in dat jij compleet internationaal gaat, maar vergeet ons niet, hè.
3: Zeker niet, zeker niet.
0: Ja, waarom ben je eigenlijk in Londen?
3: Ik ben nieuwe nummers aan het schrijven, dus ik zit hier in de studio. Oh. En gisteren was even een tripje uit de studio.
0: En Lando Norris, al is zijn papa nog iets van gehoord dan ondertussen, of...?
3: Zijn papa had nog een berichtje gestuurd. Ik heb daar een vriendelijk berichtje op teruggestuurd. Maar tot nu toe nog geen zotte voorstellen of zo.
0: Hij blijft hier echt compleet rustig onder. Ik snap er niks van.
2: Nee.
3: Nou, ik heb gisteren al de vrienden gebeld om even mijn craziness eruit te laten.
0: Oké, okay. Jammer dat ik niet onder die vrienden behoor dan, Berre. Dat is met
3: sorry, sorry, ook sorry.
0: Nee, dat is helemaal prima.
3: Dan, het was twee uur 's nachts, dus ja, ik dacht, jij gaat niet...
0: Nee, dat is waar, dat is waar. Ja, echte vrienden weten. Van elkaar en dat
3: is dat, is dat.
0: Nee, Berre, merci om even tijd te maken om te bellen. Nog veel
3: tuurlijk
0: succes daar met die nieuwe nummers. En hopelijk gaan we er binnenkort wel eentje van horen. Hè?
3: Wie weet, wie weet.
0: Ja, dat mag hier altijd passeren bij je goede vriendin Kautar Elanouche.

0: My Body Isn't Ready van Somber staat op nummer 1 in de M&M 50.
1: Wie wordt het zaterdag? Stem nu op jouw favoriete hit voor de M&M 50.

0: van Samber staat op nummer 1 in jouw M&M50. Dus ik denk dat de mensen die nu luisteren, gezien dat ze dat op 1 hebben gestemd, hier misschien wel een 10 op 10 aan geven.
1: Ja.
0: Qua getal, qua gevoel. Maar ik heb zo meteen wel je mening nodig over een ander nummer. En jij mag jouw mening dan ook even geven.
1: Oeh, nice.
2: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
3: Hoe laat ik thuis het goedkoopst? Moet ik wachten tot de zon schijnt? En is hij dan morgen wel opgeladen?
2: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
3: Wow.
2: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Het pijnlijk moment hiervoor in Jong. Ai, ai, ai, ai, ai.
3: Gebeurt hier. En het
4: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
3: Het gebeurt hier. Maar ook het
5: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
3: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
2: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta. Zo

0: McDerrick van de Bauza. Ja, we hebben dus jouw mening nodig. M&M. Read the song. En jouw mening is nodig voor de volgende song, namelijk Mi Chico van DJ Koya, Jason Derulo en Melody. Het is een song die al eventjes meedraait bij ons in Rate the Song. Dus voorlopig wordt hij eigenlijk goed beoordeeld. Want zolang hij goed beoordeeld wordt en niet buist, mag hij blijven doorgaan.
1: Oh, ja. Okay.
0: Dus ik ga hem zo meteen nog eens laten horen. En ik heb vooral jouw mening nodig. Dat doe je in de chat van M&M op VRT Max. Punten op 10 en ook waarom je die punten hebt gegeven. En Elise, jij mag ook eens even luisteren en dan straks jouw mening ook even
1: komt goed
0: geven van wat je ervan vindt. En je mag eerlijk zijn.
1: Oké, kan
0: ik. Ik zeg het gewoon. Ja. Rate this.

0: Michiko van DJ Goya en Jason Derulo. Rate the song. Ja, hadden jouw punten op 10 nodig, Elise?
1: Gewoon. Ik vind het een 3,5.
0: Oei, dat is echt dik gebuist.
1: Ja, het is zo'n beetje een gesprek met een leidinggevende die zomaar niet to the point komt. Zat?
0: Ja,
1: het is... Je wacht zo, wanneer komt het? En er komt niks.
0: Ja, er komt
1: het. Blijft op je honger zitten.
0: Ja, dat
1: zo
0: is
1: erg.
0: Dat mag zeker een mening zijn. Nick zegt ook bijvoorbeeld, ik vind het maar redelijk saai. Dus ik denk dat hij jouw 3,5 misschien wel volgt. Ja. Tom die geeft dan weer een 8 op 10. Hij zegt, je moet hem een paar keer horen, want het is wel een speciale song. En dan zo, vind je dan toch weer beter. June zegt 7,5. Het is leuk, maar minder mijn stijl. Elena geeft ook nog een 6 op 10. Ze geeft een 7 op 10. Sorry, goede vibes. Rani zegt, ja, het begint te wennen. 6 op 10.
1: Oh.
0: Jamal zegt dan weer, minder mijn ding. Maar 5 op 10.
1: Ah, toch?
0: Ja, dus dan komen we ongeveer op een gemiddelde van een 6 op 10. Ja, het kan slechter.
1: Ja, maar voor Jason Derulo had ik wel beter verwacht. Toch?
0: Ja, maar kijk, morgen heb je opnieuw een kans om je mening erover te geven. Dus mocht je nu denken van, te laag cijfer, ik wil hem een hoger cijfer geven, dan doe je dat morgen vroeg in de ochtendshow van F&M, want daar mag je jouw mening uiteraard.

0: aan Taylor Swift.
1: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft blaklader.
0: We hebben iets minder dan 100 kilometer file, dus het is best wel rustig op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier vertragen van de Kennedy-tunnel tot Borgerhout. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Ranst 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op andere plaatsen alleen kleine vertragingen.
2: Qatar, Elanouche en Wannes Lacroix.

0: Elise, mocht je vanavond of de komende avonden niets te doen hebben?
1: Ja.
0: Dan heb ik zo meteen misschien wel wat leuke tips voor jou.
1: Oeh, nice.
0: Ja, maar dat is voor straks.
2: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
3: Nog even, alles goed.
2: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
4: Come on.
2: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: Jij? Yeah?
7: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
6: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: Doe maar, hè. Weer een gat in mijn werkbroek. Dat is al de derde dit jaar.
10: Maak dan eens een gooi. Die van mij is nog altijd hetzelfde als vorig jaar. Er is niks aan.
9: Zij de zot. Het geld groeit niet op mijn rug, hè.
10: Betaal misschien iets meer, maar je bent wel gesteld.
9: Oh ja. En welk merk is dat?
11: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
12: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
13: Ah, dat kan.
12: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehandswagen.
13: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
12: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
14: Kia. Movement that inspires.
12: Voorwaarden op kia.be.
15: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

0: Bad Romance van Lady Gaga. Ik kom een berichtje binnen van Pedro, die zegt: hallo, ik kom jullie gewoon even een leuke avond wensen. Ik geniet van de uitzending.
1: Dank je, Pedro.
0: Ja, super lief. Ja. Ja, ik ga jullie eens een beetje op weg helpen van mocht je vanavond even niks te doen hebben, zijn er wel een paar dingen waar je naar kan kijken. Nieuwe aflevering van Blind Getrouwd, onder andere.
2: Ja.
0: Kijk jij daarnaar?
2: Nee.
0: Elise, dat is echt zo'n leuk programma om te volgen.
2: Ik weet het.
0: Je moet kijken. Nee, oké, je mag kijken.
2: Ooit geef ik het een kans. Maar het is nu zo spannend in een ander programma dat... Oh, mijn haar gaat het kouder.
0: Tuurlijk. Vanavond ook een nieuwe aflevering van Thuis.
2: Oh, joepie.
0: Toch? Ja. Het draait op dit moment heel hard rond jouw personage Emma.
2: Ja, dat is juist.
0: Het seizoen. Maar je bent vanavond niet te zien.
2: Nee, ze heeft eventjes een kleine pauze, denk ik.
0: Oké, dat is goed. Ja. Wie wel veel te zien is... Allee, zijn we al eens even gaan piepen. Ja. Is onze eigen Wannes Lacroix.
2: Ja.
0: Als Niels zijnde, er staat een belangrijke beslissing te gebeuren voor hem ook.
2: Ja, volgens mij is het vandaag dat Niels thuis komt met zijn diploma. Dus bravo, Niels.
0: Oh, even een applaus.
2: Ja. Nee, en hij komt daar thuis bij César. César, hoe spreken ze?
0: César, denk ik.
2: Is het César?
0: Ja.
2: Hij komt daar thuis bij César en die zegt dan van ja, wat ga je nu doen, nu je afgestudeerd bent? Hoe zit het nu met ons? Hoe moet het nu verder?
0: De moeilijke gesprekken.
2: Ja, leuk wel.
0: Moeilijke gesprekken. Ja, superleuk, sowieso. Dus dat kan je vanavond ook naar kijken, sowieso op VRT1 of op VRT Max, als je mee wil zijn met alles wat er bij thuis gebeurt. En mocht je toch goesting hebben om nog uit je huis te komen vanavond, er is dus vandaag een nieuwe film in de cinema. Hij heet The Invite.
2: Oeh.
0: Ik heb hem al gezien. Ik ga eens even gewoon heel kort de trailer laten horen. Het heeft een beetje een gekke vibe.
3: There's something I've been wanting to talk to you about.
4: We also have something we wanted to talk to you about.
5: You can ring my bell. Ring my bell. Ring my bell.
4: We feel a very strong connection with you guys.
6: That is so nice. Thank you.
3: Yeah.
6: Oh, say thank you, Joe.
3: Thank you. Very flattering.
0: Ja, dus wat er hier net gebeurde. Het gaat over een koppel en die nodigen voor de allereerste keer hun bovenburen uit.
2: Uh-huh.
0: Een ander koppel. En ze zijn daar een beetje door gefascineerd. Vooral de vrouw die daardoor gefascineerd is. En dus de hele film draait rond die avond met enkel die vier mensen.
2: Eén avond.
0: Dat is de film. Maar het is echt... Het ding is, ik zou zo graag willen alles vertellen wat erin gebeurt. Maar het is zoveel leuker om gewoon aan de film te beginnen. En te merken wat er gebeurt. En te voelen wat er gebeurt. En zo. Het is een super grappige film. Maar echt een gigantisch grappige film. En ondertussen ook een beetje ongemakkelijk.
2: Leuk.
0: En ook een beetje raar. Het is zo wat van alles bij elkaar. En je blijft wel super geboeid kijken en luisteren. Olivia Wilde speelt er alleszins in.
2: Mm-hmm.
0: Ooit de ex geweest van Harry Styles. Penelope Cruz, die kennen we allemaal.
2: Oh, cool.
0: In de Spaanse die je hoorde. Seth Rogen, die speelt er ook in.
2: Ook goed.
0: Ja, dus het zijn allemaal zo wat van die bijzondere typetjes. En ik vind alleszins een film die iedereen gezien moet hebben. Dus mocht je vanavond toch naar de cinema willen gaan, dan is The Invite misschien wel een goede voor jou.
2: Oké.
0: Voilà, Elise, dat was mijn tip voor vandaag.
2: Dank je, Kouter. Goeie tips.
0: Maar vooral een man thuis.
2: Thuis, hè. Ja, dank je.
0: Okay.

0: Just the way you are van Milky. Het einde van onze show is er, helaas. Zometeen is sowieso wel Robin van de Radio er om jouw gezelschap te houden deze avond. Tot 9 uur is hij er. Elise, dank je wel om even Wannes Lacroix-vervanger te komen spelen vandaag.
1: Oh, dank je. Ga naar mijn cv toe volgens mij.
0: Dat mag je zeer zeker doen.
1: Nice.
0: We gaan nog keihard in de gaten houden wat jij allemaal gaat doen in thuis en wat er gaat gebeuren. Ik hoop dat het allemaal een beetje goed komt met jouw personage ook.
1: Ik zou zeggen, bel mij binnenkort als je hier een job hebt.
0: Oké, dat is goed. Dat gaan we in de gaten houden. Ja. Veilig thuis zo meteen. Succes met de auto. Bye bye.

0: Music by the Ocean, DNCE. Veel plezier met Robin van de radio zometeen.
1: Je kan iets winnen.
2: Ah. Yes.
0: Wat?
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
6: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Allee, jong, dat is volledig grijs.
7: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
6: Ja.
7: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
6: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
7: Oef, dat is een pak van mijn hart.
6: Ja, ja, oh. Ja, schat,
3: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid.

0: maar een heel goede avond. Het is 7 uur met Toon Janssens.
1: Axel Witsel stopt bij de Rode Duivels. Witsel is 37 en heeft zijn afscheid aangekondigd op zijn sociale media. Hij speelde in totaal 140 matchen voor de Rode Duivels. Zijn laatste wedstrijden als duivel waren dus tijdens het WK deze zomer. Toen viel Witsel 2 keer in. En dan nog een sportberichtje. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de eerste rit in de Ronde van Luxemburg gewonnen. Hij was duidelijk de sterkste in een sprint bergop. Onze landgenoot Jasper Stuyven werd 5e. De nieuwe voorzitter van de Vlaamse scholierenkoepel is Bas van Hullebus. De scholierenkoepel verdedigt de belangen van de leerlingen van het middelbare onderwijs. Bas van Hullebus wil als voorzitter vooral extra aandacht besteden aan het mentaal welzijn op school.
2: Ik denk dat we op dit moment een probleem hebben dat leerlingen niet graag naar school gaan, schoolmoeheid, etc. En ik zou dat graag willen aanpakken, want op zich vind ik school wel een leuke plek. En ik zou eigenlijk graag hebben dat leerlingen de school als een tweede thuis aanvoelen. En ik denk dat dat kan door dat mentaal welzijn te verbeteren, maar ook door de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Want als je betere punten scoort, kom je logischerwijs liever naar school.
1: De ijskappen van Groenland en Antarctica zijn de voorbije 50 jaar al 11 biljoen ton ijs verloren. Dat is 11.000 miljard. Daardoor is de zeespiegel wereldwijd meer dan 3 centimeter gestegen. Dat hebben wetenschappers voor het eerst berekend over zo'n lange periode, zegt wetenschapper Lander van Tricht.
3: Het cijfer is wel verrassend omdat het voor de eerste keer op die manier echt gedocumenteerd wordt. Tot nu toe kregen we vaak individuele studies te zien of data van individuele satellieten. En nu is voor de eerste keer een cijfer van 27 satellietmissies samen gecombineerd om tot dit cijfer te komen. En daardoor is het toch wel een heel belangrijke studie.
1: Dan nog het weer. Vanavond en vannacht kans op enkele buien. In de loop van de nacht wordt het droog bij minima rond 12 graden. Morgen eerst droog met af en toe wat zon, maar vooral veel wolken. In de loop van de dag gaat het regenen. En het wordt morgen niet warmer dan 18 graden.
4: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blakla.

M&M. Oké, ook deze aflevering beginnen we natuurlijk met een beest. Ja, ja, het is een edel beestje. Dat is misschien wel een zeer grote tip dat ik gegeven heb, maar goed. Hij zit verstopt in dit liedje. In deze Na Na Na van Peggy Goo. Als je weet met welk beest we gaan beginnen, dan stuur je dat via VRT Max. Een groot beestje hoor. Een heel groot beestje.

0: Wat was dat?
1: Dat is een beest, ja.
0: Zeker. Dat is zeker een beest. Maar welk beestje? Ja. Veel gokjes via VRT Max. M&M. Robin van de Radio. Goedenavond, vrienden. Goedenavond. Aflevering 193 is het al van Robin van de Radio. Gisteren was het toch wel een bijzondere show. Dat was ongelooflijk. Op een bepaald moment, Louis, waren we eigenlijk op zoek naar een luisteraar die zo ver mogelijk van mij verwijderd was. We zijn zo gegaan naar Frankrijk, Nederland, Spanje, Tenerife. Maar we wilden toch nog verder gaan. En toen kregen we iemand aan de lijn, maar je gelooft nooit van waar.
2: Ik bel vanuit Manila, de Filipijnen.
0: Wat dan vanuit de Filipijnen? Manila?
3: Dat meen jij niet.
0: Zoek dat op. 10.507 kilometer!
4: Ja!
0: Ja!
4: Kilometer! Ja!
0: Dat was ongelooflijk. Maar goed, hey, gaan we vandaag nog verder? We gaan het zien. Het wordt een mooie show, maar beginnen, dat doen we met een beest.
5: We beginnen met een beest.
0: Dag Elke.
6: Hallo.
0: Hallo, welk beest zoeken we?
6: Welk beest zoeken we?
7: Een paard.
6: Een
0: paard. Ja, dat is zeker. Heel goed gedaan, Christianneke. En ik weet niet, hoe heet het meisje?
6: Wat is jouw naam?
7: Jenna.
0: Jenna. Prachtig. En er zit nog iemand bij jou.
8: Milo.
0: De Milo. Hallo, Milo, Jenna en Elke. Prachtig. Is er één iemand van jullie die paard rijdt?
8: Ik heb vroeger gereden.
0: Jij hebt vroeger gereden, Elke. Oké, dat is mooi. Dat is stevigste, ja.
1: De stevigste, mannen.
0: Maar heel goed. En was dat op merries of op hengsten?
8: Op allebei.
0: Op allebei. Ah, oké. Dus niet alleen in draf, maar ook in galop.
8: Ja, maar dat is al lang geleden.
0: Dat is al lang geleden. Ja, verder dan dat reikt mijn paardenkennis helaas niet. Heb je nog een leuk paardenweetje of zo? Elke zoiets tof dat we moeten weten over paarden?
8: Goh. Oh. Dat je ze eten moet geven.
0: Ja, dat is een feit. Dat is met de meeste beesten natuurlijk zo. Hebben jullie nu nog huisdieren? Jenna, hebben jullie huisdieren?
7: Ja,
0: oh.
7: Een hond.
0: Oh, prachtig. En hoe heet jullie hond, Jenna?
7: Simba.
0: Simba, gelijk de leeuw, Jenna.
7: Ja, en die lijkt toch ook super
0: hard. Oh, die lijkt daarop. Zeg, en zou je niet toevallig nog een extra broertje of zusje voor Simba willen, Jenna?
7: Ja, eigenlijk wel.
0: Zo, hé, zo nog een schattig hondje erbij, Mufasa of zoiets, hè?
7: Ja.
0: Ja, oké, okay, Elke, zullen we dat dan doen, een tweede hondje voor de dochter?
8: Ik vind dat geen slecht idee.
0: Hé, hey, tweede hondje! Voilà, de show is 9 minuten bezig en we hebben alweer iemand onder druk gezet. Prachtig. Salut Elke, houd je goed, hè.
8: Nee.
0: Dag. Zometeen te winnen in deze show, je lengte in iets waanzinnig lekker.

Ongelooflijk, hè? Je moet het maar zeggen of mensen komen ermee. Heel veel paardentips, paardenweetjes via VRT Max. Paarden lopen eigenlijk op hun vingers, stuurt iemand. Wow, dat zijn hun handen dan, oké. En paarden hun longen bloeden als

0: Paradise, A Lesson in One Republic. Oh la la. Vandaag alweer een prachtige prijs. Geschonken door een goede vriend binnenkort van mij. Nu is het nog een kennis. Alleen we hebben elkaar eigenlijk nog nooit gesproken. Maar het is, heb ik van horen zeggen, een waanzinnig sympathiek persoon. Dieter, goedenavond.
1: Goedenavond, Robin. Goedenavond.
0: Goedenavond. Dieter, wat kunnen de luisteraars van Robin van de Radio bij jou winnen?
1: Hun lengte in lollies.
0: Alsjeblieft.
2: M&M winnen een grote prijs bij een kleine zelfstandige.
0: Ja, ja, je lengte in lollies, geschonken door Snoepman. Dat is de naam van jouw snoepwinkel, Dieter. Dus ja, dat zijn waanzinnig veel lollies natuurlijk dat mensen kunnen winnen. Maar in ruil daarvoor krijg jij een radiospot hier live op M&M. Zullen we wel eens luisteren hoe die klinkt?
1: Ja, doe maar.
0: Oké, zet je telefoon goed luid. Hier komt-ie.
3: Ah, wie is er daar? Is het de kerstman?
4: Nee.
3: Is het Batman?
4: Nee.
3: Wie is het dan?
4: Het is Snoepman. Haha. Snoep en lollies voor iedereen.
0: Win je lengte in lollies. Geschonken door Snoepman. Alle info op www.snoepman.be.
4: Snoepman.
1: Fantastisch.
0: Ja. Zeker. Wat een dikke zeg. Dat is prachtig, dat is prachtig. Dat doet me plezier, hè. Dat doet me plezier, Dieter, dat je dat zegt.
1: Ja, fijn, fijn.
0: Zeg, Snoepman, van waar komt de naam?
1: Oh ja, wij hadden plannen voor een snoepwinkel, een online snoepwinkel te lanceren. En eigenlijk wilden we een naam die kort was, die krachtig was. En ook nog een keer in de volksmond eigenlijk bekend was. En de Candyman in het Engels, ja, ja. Die was natuurlijk bezet.
0: Ja.
1: En vandaar dat wij direct op Snoepman gedacht hebben. En
0: super.
1: Die was volledig vrij.
0: Ah.
1: En een passende naam.
0: Ja, zeker. Jij bent ook echt gewoon de snoepman, hè, Dieter. Dat is prachtig.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar over die lollies, want ja, mensen zijn nu aan het denken. Oeh, lollies, heerlijk. Wat voor lollies hebben jullie allemaal op voorraad?
1: Oh, een heleboel. Wij hebben de ronde bolvormige lollies. Gekend zoals de Chupa Chups. Dat kent iedereen. We hebben geboortelollies, speciaal voor geboorte, roos en blauw.
0: Mm.
1: De meest verkochte lollies zijn de hartenlollies. Kleine, grote lollies in hartvorm. Heel leuk om als lieveweet te geven, als bedanking. Voor Valentijn bijvoorbeeld.
0: Valentijn. Yes.
1: Dan hebben wij ook nog de lollies van vroeger.
0: De classics.
1: Ja, de dubbele kersen, hè, of de tv-knotsen, die ambachtelijke bolvormige lollies.
0: Zalig.
1: Met chocolade, lekker, lekker, lekker, ja.
0: Mooi jongens, maar Dieter, mensen gaan echt gewoon zich volledig kunnen laten uitleven, bij jou zich volledig kunnen laten gaan. En ik heb mij laten vertellen dat je er nog iets bovenop zou doen, boven die prijs.
1: Bovenop kunnen wij een mooie kortingscode geven als ze bij ons bestellen. Bovenop de volumekortingen, onze prijsstelling is enorm gunstig, dat ten eerste al. En daarbovenop willen wij een kortingscode jullie toekennen van 10% met kortingscode M&M in hoofdletters.
0: M&M in hoofdletters, prachtig. Hey, super. Allee jongens, maar kijk, en dat allemaal dankzij Snoepman. Dat is prachtig, dat is prachtig. Goed, zeg Dieter. Ik denk dat mensen honger hebben, dat ze beginnen te verlangen naar de lollies. Van zodra ze die radiospot horen voor Snoepman, moeten ze bellen naar 078 78 1010. Dus 078 78 1010. Zo simpel is dat. Dieter, ga jij nog het startschot geven?
1: Go!
0: Prachtig! Voilà, we zijn vertrokken. Hoor je de radiospot voor Snoepman? Bel je 078 78 1010. Salut, Dieter!
1: Salut, dankjewel.

0: Voor je de spot 078. 78. 10-10. Maar kijk, en klap.
1: Bij Veronica Bank zit je drie keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
1: Veronica Bank. Excellent.
3: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
1: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
3: Kijk op excellent.be.
4: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
4: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij...

0: is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23.8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Immos Koopman!
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Kuga vanaf €24.500.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford.
4: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op Heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
6: Ah, wie is er daar? Is het de kerstman?
7: Nee.
6: Is het Batman?
7: Nee.
6: Wie is het dan?
7: Het is... Snoepman! Snoep en lollies voor iedereen!
8: Win je lengte in lollies. Geschonken door Snoepman. Alle info op www.snoepman.be.
7: Snoepman!
9: Jawel. Oké. Wie gaat er met de lollies gaan lopen? Is het iemand groot, iemand klein? Je lengte in lollies? Je kan het winnen door nu te bellen naar 078-78-1010. Hallo, met wie?
10: Hallo, met Debbie.
9: Hallo, dag Debbie. Goedenavond.
10: Fijne avond,
9: ja. Debbie, hoe groot ben je?
10: 1,69 meter.
9: Dat zijn wel wat lollies. Wat is je favoriete smaak?
10: Een cola lolly.
9: Ah, toch de cola lolly. Ja, klassieker wel. Oké, wanneer heb je voor het laatst een lolly gegeten?
10: Van het weekend.
9: Oké, snoepert. Alleen van het weekend. En hoe oud ben je, Debbie? Mag ik dat vragen?
10: 40 jaar.
9: Ah ja, en toch nog lollies. Allee, maar super. Ja, op zich, op plezier staat
10: ja,
9: geen leeftijd.
10: Ja, mijn zoontje eet dat graag. Dus af en toe eet ik er eentje mee. Hè.
9: Heel herkenbaar, Debbie. Stel nu, je wint. Ja, met wie ga je de lollies dan delen? Met je zoontje of met nog mensen?
10: Met mijn zoontje en met een man, want dat is ook een hele grote snoeper.
9: Ook een snoeper. En wel, Debbie, ik heb goed nieuws voor de twee mannen in je leven en voor jou, want je wint je lengte in lollies. Jeppakee. Allee, schitterend. Is de snoeper ook je man?
10: Ja, zeker en vast.
9: En alleen op het gebied van lollies of ook qua deugnieterij en dergelijke?
10: Op alles.
9: Op alle vlakken. Prachtig.
10: Op alles.
9: Wel, daar gaan we gewoon niet verder over uitweiden. Debbie, geniet ervan en merci om mee te doen, hè.
10: Ja, dankjewel.
9: Yo.
10: Right.
11: I still hear your voice when you sleep next to me.
9: Hoor je de spot?
11: I still feel your touch in my dream.
9: Bel ons dan op 078-78-1010.

Every Time We Touch van Cascada. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel. Op de E40 van de kust naar Brussel zijn in Lop en de rechter- en middenrijstrook afgesloten door een brandend voertuig. Wie gaat er met de lollies gaan lopen? Hoor je de spot? Bel 078 78 10 10. Veel succes!

0: Live It All. Lost Frequencies. Goeie vraag van luisteraar Marie. Die zegt, ik heb even niet kunnen luisteren. Wat bedoel je met de spot? En wel, ja, dat is natuurlijk een radiospot gemaakt voor onze partner van vandaag. Hoor je die radiospot? Je gaat hem zeker herkennen. Hij springt er echt uit. Dan kan je je lengte in lollies winnen. Jawel, en dat zijn er zeer, zeer, zeer veel in alle geuren en kleuren. Het is gewoon wachten op die spot, ja. En dan is bellen in naar 078-78-1010. Maar wanneer komt die spot?
1: Wie is er daar? Is het de kerstman?
2: Nee.
1: Is het Batman?
2: Nee.
1: Wie is het dan?
2: Het is Snoepman. Haha. Snoep en lollies voor iedereen.
0: Win je lengte in lollies. Geschonken door Snoepman. Alle info op www.snoepman.be.
2: Hahaha. Snoepman.
0: Oké. Veel zoete kouwen die wakker zijn, die aan het bellen zijn. We pikken er eentje uit. Hallo, met wie?
3: Hallo, met Jenka.
0: Dag Jenka. Zoals de toren, hey. Maar dan met een K.
3: Ik weet het. Ja. Je zegt dat elke keer.
0: Ah, maar, shit, gênant. Je maakt dus dezelfde moppen. Prachtig. Ja, sorry. Ja, zo'n opvallende naam. Goed, Jenka. K. Jenka.
3: Het is wel oké, jij mag dat.
0: Ah, dank u. Ja, je bent aan het slijmen. Je weet wat er hier op het spel staat. Hè. Hoe groot ben je?
3: Absoluut, ik wil die lollies. Een beter 54.
0: Je wilt die lollies? Ik wil die lollies. En wel, Jenka, je krijgt de lollies. Proficiat! Ja, met plezier, met plezier. Met welke bekende Vlaming zou jij graag aan een lolly likken?
3: Kurt Ragier.
0: Oh, jeppa. Dat is wel, dan kies je er wel zo eentje uit. En jonge Kurt Rogiers of Kurt Rogiers van nu?
3: Ja, ik ben zelf 22, dus eigenlijk moet ik jongen zeggen, maar ik vind dat wel een hele knappe man nu.
0: Ah, nog steeds? Allee, ja, ik ook, hè. Allee, nee, dat ook niet. Maar ja, bon. Ik snap de charme ervan. Ik wil... Ja, het ding is, ik ken Kurt een beetje.
3: Dus
0: ik
3: vooral heel sympathiek.
0: Heel sympathiek. Ja, ja. Nee, we onderbreken elkaar. Dat is oké. Okay. Nee, het ding is, ik ken Kurt een beetje. Dat is een waanzinnig sympathiek persoon. Dat is een feit. Maar ja, natuurlijk... Dat is volgens mij wel een bijterke. Als we dan toch in de lollytaal bezig zijn. Dat is volgens mij niet iemand die zomaar... hoe zal ik het zeggen? rustig de lolly deel... Oh, stop. Het is een beetje te ver aan het gaan.
3: Ik
0: zou
3: zeggen.
0: Ja, nee, volg je hem een beetje in de verraders ook?
3: Ja. Ja, klopt.
0: Misschien vandaar dat...
3: Ik volg hem eigenlijk al sinds familie. Ah. Al heel lang.
0: Tegen. Ja. Jenka, echt een grote voorliefde voor Kurt.
3: Ja, ik vind hem gewoon ook een hele sympathieke. En dan die dat samen met hem. En dan hij met die dat in familie altijd Guido heeft gespeeld.
0: Ah ja.
3: Ook een hele knappe.
0: Ook een hele knappe. Jenka, rustig.
3: Nee, ik ben gelukkig.
0: Allee, het is dat. Ik ben blij voor u. Geniet van de lollies, zou ik zeggen.
3: Dankjewel, Robin.
0: Welke smaak wordt het?
3: Aardbeel of framboos.
0: Perfect, je kan kiezen. Meer dan genoeg opties. Ja. Jenka, nog een heel fijne avond, hè.
3: Ja, ik wil jou nog proficiat wensen trouwens, met jouw trouw.
0: Oh, dank u. Ja. Ondertussen al lang, hè.
3: Ik weet het.
0: Wat een stof, is nog altijd leuk, hè.
3: Goedenavond.
0: Ja, het is toch leuk dat je getrouwd bent. Het is heel leuk. Het is echt een schat van een vrouw, de mijne.
3: Ah, fijn te horen.
0: Ons jadeke. Ja. Eet ook graag lollies trouwens, kan ik meegeven. Dit is Bon Jovi. Stoppen met praten.

0: Luisteraar Harry, die stelt de juiste vragen. Hoeveel keer zal die spot gespeeld worden? En wel, Harry, nog één keer. Nog één keer maak je kans om je lengte in lollies te winnen. 078 78 10 10. Ken je het nummer al? We zijn aan aflevering 193. Het is de moment dat je het op je voorhoofd tatoeëert. 078 78 10 10. Van zodra je hem hoort.
1: En toen, na dat duur had je geghost.
2: Nee.
1: Jawel, toen is hij gewoon op iemand anders.
2: Jij meent dat.
1: Oh nee, maar wacht.
2: Oei.
1: Zijn jullie al aan het opnemen?
3: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
5: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
7: Nog even, alles goed.
6: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
1: Come on.
6: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
8: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
9: Debat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
10: Goh.
9: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
10: Check.
9: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
11: Debat.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
12: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker. Cha-cha-cha. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
13: Ah, wie is er daar? Is het de kerstman?
14: Nee.
13: Is het Batman?
14: Nee.
13: Wie is het dan?
14: Het is Snoepman. Snoep en lollies voor iedereen.
0: Win je lengte in lollies. Geschonken door Snoepman. Alle info op www.snoepman.be.
14: Snoepman.
0: Jawel, jawel. Kost er nog moeite gespaard. Ja, natuurlijk een prachtige prijs. Hè? Je lengte in lollies. Maar wie gaat het doen? Wie neemt de laatste mee naar huis? Oef. Ik pik er eentje uit. We gaan zien wie het wordt. Oeh, amai. Het zijn er veel. Ons systeem blokkeert bijna. Kan toch niet? Is dat echt door de overload aan mensen? Hallo? Is daar iemand? Hallo, met wie? Ha. Dat geloof je niet. Neemt niet op. Antwoord niet. Maar ik denk echt. Hallo, met wie?
15: Ik denk echt dat het systeem kapot is, Robin.
0: Te veel lolly-enthousiastelingen, dat kan wel. Ga eens kijken. Hallo, is er iemand? Hallo? Oh, man. Ja, dat is gewoon omdat er te veel volk tegelijkertijd aan het bellen is. Dat hebben we nu nog nooit meegemaakt, dat dat met lollies moet gebeuren. Ja, jongens. Hoe gaan we het doen? Ja, dan stel ik voor dat ik even een plaatje draai. dat we ons systeem herstarten?
10: Ja, ik denk dat dat voorlopig de enige oplossing is.
0: Dat is de enige optie.
10: Ik kan hier niks meer doen.
0: Oké. Okay. Het loopt allemaal vast, beste vrienden, ja. Dat wil zeggen dat we een kleine reboot doen. Als je wil je lengte in lollies winnen, bel je zometeen 078 78 10 10. Veel succes.

0: Oké. Zou het hier terug werken?
1: Je lengte in lollies. Een stormloop op onze systemen. We konden het gewoon niet meer aan. Maar normaal gezien hangt er nu iemand aan de lijn. Hallo, met wie?
2: Dag Robin, met Robrecht.
1: Hallo, dag Robrecht. Ja, goeiedag. Yo, Henne van ik ben
2: yo.
1: Hier.
2: Hey, you.
1: You. Hoe groot ben je, Robrecht?
2: 1,85 meter.
1: 1,85 meter. Lievelingslolliesmaak?
2: Aardbei.
1: Aardbei, frezen. Oké, prachtig.
2: Frezen, ja.
1: Ja, super, super, super. En wat is het volgende feestje in jouw leven? Weet je dat?
2: Ja, de verjaardag van mijn vriendin. Heel belangrijk.
1: Oeh, en wanneer verjaar ze?
2: 8 oktober, ja. 8 oktober, ja, geen paniek.
1: Ja, nee, toch een klein beetje paniek. Zeg, maar goed nieuws, Robrecht. Jij wint je lengte in lollies.
2: Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
1: proeven.
2: Ah, zeker, zeker, zeker.
1: Ja, ik zou dan een deel van je prijs wel weggeven voor een verjaardag. Dat lijkt me dan wel een...
2: 5 centimeter is voldoende.
1: Bijvoorbeeld, oh mijn god. Allee, proficiat met de prijs. Zeg, maar Robrecht, door de technische problemen van daarnet, door die stormloop hier, heb je eigenlijk een dubbele prijs gewonnen. Ja, jij mag het eerste liedje van de 10 minuten Totalos aanvragen, Robrecht.
2: Ah, ideaal.
1: Wat zou je willen horen?
2: Laat de zon in je hart.
1: Oh, is dat wat de liefde voor je partner met je doet?
2: Zeker. Zeker.
1: Zeker.
2: Ach, en het goede weer van vandaag, ja, je kan kiezen.
1: Ah ja, er zijn op zich veel aanleiding voor te draaien, hé.
2: Ah ja, ja.
1: Ah ja, dat is dat, hé, ja. Wanneer is ze nu weer jarig?
2: 8 oktober.
1: Ah, ja. Inderdaad. Ja. Robrecht, geniet van de lollies. En geniet van Willy Sommers.

0: Er is toch maar één iemand, hè, zoals Willy Sommers.
1: We gaan nog 5 minuten tot aan los.
0: Ja, ons telefoonsysteem is terug up and running. Hey! Het heeft even geduurd. Lollies zijn uitverkocht. Allee, weggegeven. Dat mensen dat weten, want oh, iedereen belt en iedereen... Maar ja, we hadden er maar een paar. Allee, een paar. Ik denk dat we in totaal een stuk of 9 à 10 meter aan lollies hebben weggegeven. Dus dat is wel mooi. Allee, of 7 meter. In ieder geval, de lijnen staan open. Liedjes, dat is het nu. Geen lollies, maar liedjes. 078 78 10 10. Dag Ibe.
2: Goeiendag.
0: Goeiendag. Jij wilt een liedje? Vertel.
2: Hallo. Ah, wel, ik had graag Daft Punk en Get Lucky gehoord. Om het, het zomerse zo af te sluiten, dacht ik, perfect.
0: Zo, die zomerse dag, ja, het is een mooie zomerse dag geweest. Heb je ervan genoten op een manier, Ibe?
2: Op een manier, ja, onrechtstreeks wel.
0: Ah, je zat binnen.
2: Ik zat de hele dag binnen, ja.
0: De hele dag binnen, dus niet echt van genoten. Ah, wel, op zich, dan kunnen we dat met de muziek wel nog doen. Ga je nu nog iets doen met het zachte zomeravondweer?
2: Ik ga me nu in mijn strandstoeltje in de tuin zetten en nog even genieten.
0: Ah, schitterend. En zet deze zeer luid dan. Get Lucky van Daft Punk. Salut!
2: Like the legend of the

0: Ik had nog iets beloofd, hè. Het is 10 minuten totaal los. We hebben nog 1 minuut. We gaan nog 1 minuutje totaal los. Dag Rudy.
1: Hey, dag Robin.
0: Alles goed?
1: Ja, we zijn terug aan het vissen, joh.
0: Ah, je bent nog aan het vissen? Op snoekbaars?
1: Ja. Niet van gisteren, hè. We zijn juist begonnen.
0: Terug juist begonnen met vissen? Op snoekbaars?
1: Ja.
0: Snoekbaars.
1: Paling.
0: Ja, geen snoekbaars. Zeg, Rudy, ik had gezegd, als je terugbelt om 7:50, dan wil ik gerust een plaatje voor jou draaien. Ik heb nog 30 seconden. Wat mag het zijn?
1: Laura Brenningen, Self Control.
0: Alright, de volle 27 seconden. Hier gaan we.
1: Voilà.

0: deden al 9000 jongeren dat. Een aantal dat elk jaar groeit. Tot een bepaald inkomensniveau betaal je geen sociale bijdrage en ook de belastingen blijven beperkt. Bovendien kan je, onder bepaalde voorwaarden, fiscaal ten laste van je ouders blijven. Maar ook als student zelfstandige moet je een aantal zaken regelen, zoals een ondernemingsnummer, aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds en een aangepaste verzekering. Want ondernemen begint met durven, in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
1: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
5: Ford.
6: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Mannekes, Bompie, kijk eens, mijn nieuwe kamer.
8: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
7: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe Levi's-kleur van 2027. Soulful Sage.
9: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
7: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
10: Allega's.
11: Naar Gamma.
12: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambianceverf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op Gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
13: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Op de luchthaven van Charleroi is vanmiddag een drone onderschept. De drone vloog in het verlengde van de startbaan en werd gespot door de systemen van luchtverkeersleider Skies. Het vliegverkeer is een half uur lang stilgelegd. Het ging om een particuliere drone. De politie heeft de dronepiloot gevat. Vanavond begint trouwens een staking op de luchthaven van Charleroi. De luchtverkeersleiders van Skies leggen het werk neer. Er is een sociaal conflict over de nachtpremies. 28 vluchten zijn getroffen vanavond. De ochtend zijn dat er 16. De nieuwe voorzitter van de Vlaamse scholierenkoepel is Bas van Hullebus uit Wingenen in West-Vlaanderen. Ruim 1300 scholieren hebben gestemd en dat is een recordaantal. De scholierenkoepel verdedigt de belangen van de leerlingen van het secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Bas van Hullebus wil er als voorzitter vooral werk van maken dat leerlingen graag naar school gaan, zegt hij.
14: Ik denk dat als we kijken naar mentaal welzijn en kwalitatief onderwijs, dat als we die twee combineren, dat we daardoor dat kunnen bereiken. Dus dat die scholieren graag naar school gaan. En ik denk dat we op dit moment een probleem hebben, dat leerlingen niet graag naar school gaan, schoolmoeheid, etc. En ik zou dat graag willen aanpakken, want op zich vind ik school wel een leuke plek. En ik zou eigenlijk graag hebben dat leerlingen de school als een tweede thuis aanvoelen.
13: In Brussel heeft dierenrechtenorganisatie Gaia opvallend grote affiches opgehangen op het Muntplein en het Brocaireplein in het centrum. Op die affiches staat een schaap met een traan van bloed. Het is een nieuwe campagne om het onverdoofd slachten van dieren opnieuw op de agenda te plaatsen. Want in Brussel is dat nog altijd toegelaten, zegt Michel van den Bos van Gaia.
15: In Brussel blijven dus potdoof en blijft hem naar vinden dat allemaal geen kwaad kan. Elke dag worden er dieren gekeeld. Maar daar zijn die Brusselse parlementsleden en die regering, moet ik toch ook zeggen, kennelijk potdoof voor. En dat moet maar stoppen. Dus ik hoop echt dat de Brusselaars dat ook duidelijk zullen maken aan de parlementsleden.
13: En Axel Witsel stopt definitief bij de Rode Duivels. Dat heeft hij vanavond aangekondigd op sociale media. Witsel is 37 en speelde 140 wedstrijden voor België. Hij schrijft dat hij met trots 18 jaar lang alles heeft gegeven en dat het nu aan een nieuwe generatie is. Witsel nam na het WK 2022 in Qatar alles afscheid van de Rode Duivels. Dat bleek toen tijdelijk. Hij keerde terug. En op het afgelopen WK deze zomer viel Witsel nog 2 keer in. De kwartfinale tegen Spanje bleek zijn allerlaatste match. Het weer vanavond en vannacht kans op een buien tot 14 graden. Morgen is het eerst droog met zon en wolken. In de loop van de dag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. In het oosten blijft het mogelijk droog. Temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
16: Allee, come on.
17: Alles naar de kloten!
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokaal.

0: Ja!
1: Robin van der Radio.
0: Hey, goedenavond!
2: Oh, luider.
0: Jawel. Aflevering 193. Heel veel mensen die dolfijn sturen in de VRT Max-applicatie. Dat is natuurlijk omdat wij hier vaak, Louis, beginnen met een beest. Hè.
2: Klopt.
0: Meestal, mensen die nu pas intunen weten dat niet, maar dus om 7 uur beginnen we altijd met een beest. Er een beestje verstopt in het eerste liedje. Moet je raden welke het is. Nu was het eigenlijk voor Zara Larsson alleen dat ik dat deed. Met de trend, hè. De trend met de dolphins.
2: Ja, jij bent de man van de trend natuurlijk.
0: Ja, zo 4 weken na een trend, dan ben ik ermee.
2: Typisch.
0: En wel, maar dus als je nu zo'n 7 uur zou beginnen luisteren, hè, lieve luisteraar, dan hoor je dit.
3: Godverdomme, ja, dat zonder zang, het was te denken. Het was iemand nog die aan mij vroeg, heb je dat ook nodig zonder zang? En ik zei, wel ja, dat is misschien wel tof zonder zang, maar het is eigenlijk leuker met zang. Wacht, hè, waar zit hem hier? Pak dan deze, inderdaad. Ja, nee, lager hier. Ja, dus ja, herkende het deuntje misschien? Dus dat is om 7 uur, hè. Dan moet je dat raden. En daar win je werkelijk niks mee. Maar ik wil wel al in primeur misschien een tip geven voor het beestje van morgen. Dat hebben we nog nooit gedaan.
2: Bye.
0: Ja, dus als je morgen om 7 uur, maar echt klokslag 7 uur, luistert, dan hoor je nieuws. Nog even volhouden. En dan meteen na het nieuws ga je een beest horen in de eerste plaat. En morgen zal dat een beest zijn dat eieren legt. Voilà, ze. Dat kan nu van alles zijn, hè.
2: Ja, veel dieren leggen eieren. Hè?
0: Ik weet het, ja.
2: Krokodillen ook, hè.
0: Klopt, zeepaardjes.
2: Ja.
0: Weet ik eigenlijk niet of dat zeepaardjes eieren leggen. Maar goed, om dat allemaal te weten, dat is voor morgen. Wat gaat er dit uur nog gebeuren? Maar jongens, echt, wacht even, hè. Ik probeer het allemaal na elkaar te zetten. We gaan dus, wat? Ja.
2: Sorry, ik moest aan die zeepaardjes denken, want die liggen helemaal geen eieren.
0: Ah, nee, dat is het mannetje dat daar zwanger is, hè.
2: Ja, ja, voilà.
0: We wijken af. We gaan het zo meteen hebben over slagermuziek. Ja, een fantastische slager. Meneer, die komt een liedje zingen. Dit geluid ga je ook horen. Ja. Dat kan stevige gevolgen hebben. Maar vooral, ja, misschien wel royalty in de show. En wie? Niet van de minste. Want mijn favoriete royal is niet Philippe, maar iemand anders. Iemand die ons misschien gaat bellen.
4: Luistert er een...
0: Mathilde, dat is de vraag. Ja, doen we elke dag. Hè. Dan vraag ik of er iemand luistert met een bepaalde naam. Vandaag is de naam Mathilde. Dus als jij op dit moment deze show hoort en je hebt dus al 2 minuten en een half dat gezever over die een dolfijn gehoord en je bent nog aan het luisteren. Super, en jouw naam is Mathilde, dan mag je ons bellen. Nee, dan moet je ons bellen. Want zonder jou kunnen wij het niet echt verder. 078-78-10-10 aan alle Mathildes die luisteren. En Mathilde, mocht u het zijn, haar majesteit, maar zeer welkom om te bellen. Hè. Ik zet mijn lijn open, speciaal voor jou. En voor alle andere Mathildes. 078-78-10-10.
2: Amai, maar stel je voor dat hij nu aan het luisteren is.
0: Ja,
2: dat
0: heeft
2: zoiets van, Philippe, zou ik bellen?
0: Ja, zou ik bellen? Ja, je moet, Mathilde, want voorlopig weinig Mathildes die luisteren precies. Dat is nu ook wel al een naam van toch een paar jaar geleden. Mathilde, 078-78-1010. Ja, de lijnen staan open, hè, Mathilde? Allee.
2: Ja, die twijfelt of dat mag met die protocollen en
0: mag
2: zo.
0: Mag ik wel bellen, Philippe? Ja, maar natuurlijk mag je bellen. Maar voor alle duidelijkheid, iedereen die Mathilde heet is goed. Het hoeft niet per se haar majesteit te zijn, hè. Nou, dat was precies wel duidelijk. Nog steeds geen Mathilde in zicht. Oh! Zou het? Hallo, met wie? Wacht. Hallo, met wie spreek ik? Oei.
5: Hallo?
0: Met mezelf. Hallo. Ja, zet even de radio stiller, alsjeblieft. Hallo, met wie?
5: Oh, sorry. Met Stef Mathilde Veelmaker.
0: Wat? Hoe heet jij? Stef Mathilde Zeemaker. Ik heb hier nog iemand op me... Ja, oh, wacht. Die giechelende mensen daar. Volgens mij Helena zie ik hier staan. Ja, dat is geen Mathilde, hè. Hallo, Helena? Ja, schitterend. Ik heb het gevoel dat we ook meer en meer in trek zijn met de kotstudenten. Maar leuk, hè? Leuk, die mogen ook allemaal bellen. Maar liefst wel als je Mathilde heet, hè? Oh, we zijn er nog niet. 078-78-1010. Kom aan, Mathildes, kom aan. We hebben u nodig. Als je Mathilde kent, mag je ook bellen, hè? 078-78-1010. Kom aan, jongens, bel als een vuurbal.
6: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: I'm a
1: fireball.
2: Het zal toch niet waar zijn, zeker? Is ze dat? We zoeken een Mathilde. Een Mathilde die op dit moment naar de show aan het luisteren is. 078-78-1010. Daarheen moet je dan bellen, maar er hangt hier iemand. Hallo, met wie?
3: Hallo.
2: Met hallo?
3: Ine, ja, hallo.
2: Met Ine?
3: Ja, nog niet met Mathilde.
2: Nog niet met Mathilde. Nog niet, zeg je. Hoezo?
3: Nog niet, nee. Omdat ik op weg ben naar Mathilde.
2: Abo, je bent, amai, op weg naar Mathilde.
3: Ja. Allee. Met een foto vol met sushi.
2: Met sushi? Dat meen je niet. Wacht, jij gaat sushi brengen aan het Koninklijk Paleis?
3: En zeker.
2: Zeker? Of is het gewoon naar een vriendin van je die Mathilde heet?
3: Een vriendin.
2: Oké, en hoe ver ben je verwijderd van Mathilde op dit moment?
3: 2 minuutjes.
2: 2 minuutjes?
3: Ja.
2: Oké, ik heb hier een lied van 2 minuten en 32 seconden. Dus daarna gaan we Mathilde aan de lijn hebben.
3: Dan heb ik Mathilde aan de lijn voor jou.
2: Durf je dat te zweren op je communicantenziel?
3: Ik doe mijn best.
2: Oké, okay. Allee, perfect. Okay. Henri Pierre. Ja, tot z'n beat. Hop, hop, hop, richting Hare Majesteit.

0: We zijn in blijde verwachting van Mathilde. Jawel. We zoeken een Mathilde. De vraag is eigenlijk, luistert er een Mathilde? En Inne, die was onderweg naar Hare Majesteit. Dag Inne.
1: Dag Robin, hallo. Harry.
0: Hallo.
1: Ik zie haar lopen in de verte.
0: Je ziet haar lopen in de verte. Ga erachteraan, Inne. Ga erachteraan.
1: Ik loop.
0: Voorzichtig met de sussy. Dat je het niet laat vallen of zo.
1: Ik geef ze even door.
0: Fantastisch. Hallo, met wie spreek ik?
2: Hallo.
0: Hallo, met wie spreek ik?
2: Met Mathilde.
0: Met Mathilde?
2: Ja.
0: Oh my god. Mathilde, je bent op de radio.
2: Hallo.
0: Hallo. Wat een fantastische naam heb jij toch eigenlijk, hè?
2: Ja, Rob, vind hem ook wel tof.
0: Het is echt, ben je vernoemd naar Hare Majesteit?
2: Nee, ik was er nog net voor. En dan, een paar maanden later, is het bekend geworden dat ze... de prins een nieuw lief had, hè, ja.
0: Dat wie een lief had? Dat Flip een lief had?
2: Een nieuwe, ja.
0: Ah ja, juist, ja, want natuurlijk, dat is, ik was aan het denken, ja, je bent toch helemaal niet ouder dan Mathilde, maar inderdaad, die is pas, ja, die is aangetrouwd, hè?
2: God. Ja, klopt, inderdaad.
0: Godderdikke, dus jij was eerst?
2: Ja, we waren nog origineel, maar toen niet meer.
0: Vanaf dan niet meer. En gebeurt dat dan vaak, als je dan in de uitgang was, vroeger of zo, dat mensen naar je toe kwamen, en hoe heet je, dan valt je naam, en dat dan meteen is van, oh, maar alleen de koningin, hè?
2: Maar als het niet kan ontzoen, is dat wel een goede truc.
0: Dat is een zeer goede truc. Allee, ik heb gehoord van Inne, van je goede vriendin, dat jullie sushi gaan eten.
2: Klopt. We zijn net gaan tennissen, maar er was meer zin om sushi te eten dan om te tennissen, dus vandaar...
0: Okay. Prachtig. Dus dan ben je gestopt met tennissen en nu sushi gaan eten. Schitterend.
2: Ja, klopt.
0: Geniet ervan, laat het smaken. En merci, hè, Mathilde, dat we even met jou mochten babbelen.
2: Ja, hij ook.
0: Ja, passen we dan. Allee, salut en groetjes aan de flup. Nee.
2: Kom daar, jullie.
0: Daarin. Make life.
3: Hello, my name is George Ezra.

0: Goedenavond, hoe gaat het met u, Hans?
1: Goedenavond. Supergoed, hè.
0: Dat is fijn.
1: Heb jij toch wel een zotte doos, hè?
0: Is het waar?
1: Een zotte doos.
0: Ah, ja.
1: Wat zijn jij nu? De kerstman van de slager.
0: Ah ja, zeker. Je brengt ook altijd cadeautjes, hè. Namelijk een leuk slagernummer voor op de radio. En vandaag, uitzonderlijk Hans, ga je ook een levenswijsheid delen met alle luisteraars. Namelijk nu. Doe maar.
1: Nu, een levenswijsheid.
0: Ja.
1: En wel dat je eigenlijk goed moet luisteren naar de tekst. Ik heb dat al een keer gezegd, hè, van de liedjes dat ik zing. Dat eentje dat ik nu hier vandaag ga doen, dat is ja, ook weer een levenswijsheid. Je moet doen wat je wilt.
0: Mauw, kijk een keer aan. Doen wat je wilt.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Dus, allee, want je moet het goed naar luisteren, want het gaat over... De ene zegt dit en de andere zegt dat.
0: Ja.
1: En dat is ook zo in het leven, hè.
0: Dat de ene dit zegt en de andere dat. Ja,
1: ja.
0: Dat is zo.
1: Dan moet je dat allemaal niet aantrekken. Moet je dat niet aantrekken en gewoon doen waar je zin in hebt.
0: Okay.
1: Maar ja, goed doen in het leven.
0: Ja, ja, ja.
1: Geen slechte dingen doen, maar de goede dingen. Hè,
0: het is dat. Dat, uiteraard. En dat is van Sineke, zie ik hier passeren.
1: Ja, ja, ja. Een Hollandse meid. Ja, ja, ja. Dat was deze zomer echt wel een hit. Want de zaterdag kun je altijd kijken op Nederland naar de top. Een van de Nederlandse slagerliedjes. En ik denk dat ze wel bijna de top 1 gehaald heeft.
0: Ah, ja, prachtig.
1: Ja. Ik zeg, dat is een super nummerken. Gaan dat meisje een keer op de Belgische radio.
0: Zeker, zeker. Ja, ja, je luistert nog steeds naar M&M, hoor, lieve luisteraars. Dit is Slagerman Hans. Zijn versie van Ik Doe Wat Ik Wil van Sineke.
1: Olé.
0: Olé.
1: La la la la la. La la la la la la la la la la.
0: Amai. Zet hem hard of wat stiller. Dat kan ook.

0: Arrivederci.
1: Arrivederci. Ik doe wat ik wil. Ik neem het mee voor de rest van de avond.
2: De grootste hits ontdek je hier op M&M. Dit is deze week de M&M Big Hit. Adela, Ain't in LA.

0: 33 over 8.
1: Robin van de Radio.
0: Het is aflevering 193 van Robin van de Radio. En wat mij betreft, beste vrienden, mag het niveau misschien stilletjes aan, een klein beetje. Maar omhoog, Sammy, kijk omhoog. Sammy, kijk omhoog. Ja, het niveau van mezelf, dat moet sowieso naar omhoog. Allee, daar twijfel ik niet aan. Maar ik dacht ook bij de luisteraars, we hebben al zo'n paar toch flauwe plezanten ook aan de lijn gehad vandaag. En we gaan een beetje strenger zijn. We hebben een klein itempje bedacht. Ik vind het een klein beetje spannend, want het is toch ergens ook wel redelijk, hoe moet ik het zeggen, recht door zee. Het heet zo.
1: Boeien of buiten.
0: Ja, beste vrienden, voilà. Het is eigenlijk een soort van mini, hoe noem je dat, Louis? Een soort van spelprogramma-achtig dingetje.
2: Ja, zeker.
0: Zeer simpel, ik zet de lijnen open en als je iets boeiend zegt, dan mag je blijven. En ja, als het niet kan boeien, dan vlieg je buiten. Voilà. Dus ik geef even een voorbeeld van de geluidsfragmentjes. Is het boeiend, dan krijg je dit. Hey, goed gedaan. En is het niet boeiend, ja, dan vlieg je buiten. Voilà. Nog nooit gedaan. We hebben altijd zoiets van, kom maar en vertel maar, het is allemaal boeiend. Maar nu gaan we een keer streng zijn. Voilà, de lijnen gaan bij deze open. 078-78-1010. Dit is boeien of buiten. 078-78-1010. We hebben iemand op lijn 1. Hallo, dag Isabel.
3: Hallo.
0: Ja.
3: Hallo.
0: Hallo, hey, hallo Isabel. Isabel, je bent gekend voor je tamelijk grote voorhoofd. Dat heb je zelf al meermaals gezegd.
3: Nee. Nee, ik heb dat gezegd.
0: Ik heb dat herhaald, ja. Inderdaad, misschien. Maar los daarvan ben je meestal wel een boeiende persoon. Ik ben benieuwd wat het nu gaat geven. Isabel, ga je gang.
3: Wat moet ik doen?
0: Ja, salut Isabel, merci hè.
3: Ja,
0: dag. Dag, voilà, zo gaat dat. Op lijn 3, dag Iklim.
4: Hallo.
0: Hey, hallo. Iklim, welkom bij Boeien of Buiten. Ja, het is aan jou, je mag beginnen praten en hopelijk is het boeiend. Ga je gang.
4: Fuck. Ik weet het eigenlijk echt niet. Mag ik niet gewoon een nummer aanvragen?
0: Nee, geen nummer aanvragen. Dat is 10 minuten totaal los. Dat doen we hier niet. Voilà, we gaan hier verder op lijn 2. Hallo, dag Warren.
5: Hallo, dag Robin.
0: Kijk, voilà, dat is de energie dat we nodig hebben. Oké, Warren. Boeien of buiten? Je mag iets vertellen. Mag iets over je dag zijn of iets dat recent is gebeurd. Maar gaat het boeien, dat is de vraag. Doe maar.
5: Ik dacht te vertellen over de dag dat ik mijn huidig lief heb ontmoet. Dat was in januari en ik was aan het bellen met de redactie van M&M, met Louis van de regie.
0: Ja.
5: En ik kwam op het station van Brugge, want ik kwam van school en ik wandelde naar mijn vriendengroep en zij stond daarbij, want zij was niet op school. En ik was aan het bellen en ik zeg, wacht even. Nee, ik leg af en ik zeg, hallo, wie ben jij? En zij zegt, hallo, ik ben Nikki. En ik zeg, dag Nikki, ik ben Warre en we schudden elkaar de hand. En dan vroeg ze met wie dat ik was aan het bellen en ons gaat vertellen van ja, dat was met de grote Louis van de regie, van de grote Robin van de Radio natuurlijk. En zo hebben we elkaar ontmoet en zijn wij beginnen meer en meer praten. En, dan,
0: en nu is dat uw lief?
5: Nou, zijn wij samen. Ja.
0: Maar jongens! Ja, voilà, en nu hoort, het kan hè! Ik heb dus geen moment, maar geen seconde zoiets gehad van sorry, buiten, niets. Ik hing aan je lippen, Warren. En jij hangt aan de lippen van Nikki, dat is prachtig. Allee, hoe lang zijn jullie al samen?
5: En nu vrijdag een half jaar.
0: Ach, fantastisch, nog een jubileum ook. Heb je iets voorzien voor een 6 maanden samen?
5: We gaan naar een festival samen.
0: Oh, gezellig.
2: Dat is een beetje dankzij ons, hè?
0: Ja.
2: Jawel, ze was onder de indruk.
0: Ah,
2: toch?
0: Is dat zo, Warren?
5: Ja, maar een beetje, denk ik.
0: Toch een klein beetje.
2: Hela.
0: Super. Allee, Warren, je hebt op zich geboeid. Goed gedaan.
5: Dank je wel.
0: De kop is eraf. Het kan, hè. Het kan boeiend zijn. Want er zijn er ook 2 buiten gevlogen. Als jij ook eens wil proberen, bellen, hè. 078-78-1010. Denk goed na, hè. Wat ga ik vertellen? Iets tof dat ik heb meegemaakt? Bel en vertel. 078-78-1010.

0: Het heeft daar net wel geloond. Want ja, luisteraar Warre, zeer boeiend verhaal. Heeft een lief leren kennen door deze show. We wisten er zelfs niet van. Echt een boeiend verhaal. Ja, ja, je luistert naar Boeien of Buiten.
1: Boeien of Buiten.
0: Zit nogthans echt niet in mijn natuur, hè, Louis, om de mensen zomaar buiten te shotten.
2: Ja, ik heb er nogthans al twee buiten gegooid.
0: Ja, het was ook niet boeiend, hè. We moeten streng zijn. Kwaliteitscontrole, af en toe moet het eens. Heel vaak ben je gewoon welkom om de grootste onnozeleden hier te vertellen. Maar nu, vandaag, op dit moment, moet het boeien. Dat kan van alles zijn. Dat kan over je liefdesleven gaan. Je kan beginnen over hoeveel geld je op de bank hebt staan. Of je mag een opmerkelijk verhaal vertellen. Misschien heb je wel een kikker gevangen vandaag. Ik zeg maar iets, hè, jongens. Ik zeg maar iets. Als het maar boeit. Ik zet de lijnen open. 078-78-1010. Je tikt die magische cijfers in je telefoon en dan kom je hier rechtstreeks in de show binnen. Je begint te babbelen en als het boeiend is, mag je blijven. Ja, maar als het niet boeit, dan vlieg je. Ja. Buiten. Oké, we gaan even kijken. Hier op lijn 2. Hallo, met wie?
3: Met Kurt.
0: Dag, Kurt. Oké, Kurt.
3: Dag, De Club Brugge van, hè? Robin.
0: Ja, ja, goed. Ah, goed. Boeiend, boeiend. Oké, Kurt, ga je gang.
3: Wel ja, ik zat in mijn master Germaanse filologie. En ik moest stagelessen doen voor mijn aggregaat. En dat was...
0: Sorry, het was voor te lachen, Het was gewoon veel moeilijker geworden.
3: Oké, ik heb nog niks verteld.
0: Nee, ja, pas op, al veel info, hè. Aggregaat. Ja, het kwart voor negen. Ja. doe maar, zeg maar, Kurt.
3: Nee, en dat was een mevrouw die een burn-out had, die les gaf, die titularis was. En die gaf mij een stageopdracht. Mm-hmm. En ik moest op de Copurus net en naad in Gent. Ja. Dus toekomstige kappers en kapsters mm-hmm. Shakespeare gaan geven. Ja.
0: Shakespeare?
3: Nu, wie gaat er als hij naar de kapper gaat over Shakespeare gaan babbelen?
0: Niemand.
3: En voilà, ik dacht van hoe ga ik dat even een beetje inkleden. Ik ga een kruiswoordraadje nemen, weet wel, om dat een beetje easier going te doen.
0: Kurt, pas op, mijn vinger begint te kriebelen, hè. Ik denk dat je naar de point moet gaan, Kurt.
3: Oké. Totdat de slimste kapper van de klas vroeg van, in plat Gent, maar hij zei, in English, please. I have a meester, leeft jij nog?
0: Leeft jij nog?
3: Ik zei, leeft jij nog? En dan was er zo één hersencel die zei van, dit ga ik niet meer doen.
0: Oké. Okay.
3: En ik heb gezegd van, hij is recentelijk gestorven.
0: Shakespeare?
3: Ja.
0: Godverdikke, ja, ik snap het. Ja, sorry. Nee, het was niet goed genoeg. Moet onverbiddelijk zijn. Het was een leuke anekdote, maar inderdaad, als Shakespeare al dood is, ja, ik snap het. Ja, want er stonden hier veel in de rij, hè. Dag Ingrid.
4: Dag Robin, bedankt dat ik hier aan de lijn mag zijn. Ik ben oma en ik ben vandaag gaan oppas doen.
0: Ja.
4: Vanaf 12 uur tot nu er juist. Ik ben op weg naar huis, ik woon in Nederland.
0: Okay.
4: En ik heb met mijn kleinzoon Vic iets heel bijzonders meegemaakt.
0: Okay.
4: Je slaapt de laatste tijd heel slecht. Je ziet overal poezen. Mijn dochter, die is zelf slaapcoach, die heeft ook al van alles geprobeerd.
0: Ja.
4: Die kleine, die ziet letterlijk de geest van een poes. Ik dacht, godverdekken, hoe moet ik dat hier gaan oplossen om onze Vic 2 jaar te laten slapen? Die heeft een grote knuffelbeer.
0: Amai, wacht Ingrid, je mag het op hun gemak doen. Het maakt me niet, ik ben geboeid Ingrid, ik ben geboeid. Wacht, dus dat is niet... Ja, maar fantastisch dit. Allee, Shakespeare ook niet slecht, hè, maar wacht.
4: Het is heel bijzonder.
0: Dus dat is een jongen van 2 jaar en die ziet overal poezen en ook geesten van poezen.
4: Ja, wij zien niks.
0: Ja?
4: De hondje ziet niks. Ons lief, dat is een zusje van 5 jaar. Die zie ook niks. En zelfs gewoon overdag. Straks zat je op zijn potje. En die was aan het eten. En je zegt poes. Ik zeg, waar zie je die poes? Hij toont die, hij wijst die.
0: Ja?
4: Maar wij zien niks. En die is bang. Gewoon bang.
0: Ja, tjoe.
4: Dat manneke troosten, vastpakken. Dat ik denk van, vertel me, wat is dat nu voor iets? Ik ben zelf een heel gelovig iemand.
0: Ja?
4: Maar niet van God à la Boeddha. Dat is bij mij flauwekul. Ik geloof wel in het goede en het kwade.
0: Oh, okay.
4: Dus ik dacht, ik ga gewoon vragen, help mij hierboven, aan al onze overleden familieleden, help mij alstublieft om dit kind te beschermen, want ik voel dat er iets is, maar ik weet niet wat.
0: Amai.
4: Ik merk dat aan dat manneke.
0: Krijg kippenvel. Ingrid, dat is wel echt een heel speciaal verhaal. Dus je zegt, ik ben oké, ik geloof wel in iets, maar niet per se hè, in die goddelijke dingen. En jij roept dus de goden aan, Ingrid. De spirituele krachten.
4: Ik roep het goede aan.
0: Het
4: en
0: goede.
4: Al diegenen die overleden zijn van onze familie, om dat kind te beschermen.
0: Om die te helpen met zijn poezenvisioenen.
4: Het goede in het leven, daar gaat het om.
0: Wat is dat voor een verhaal? Ja, oké.
4: Ja? Ik pak die moet gaan slapen. Die moet gaan slapen, die is doodmoe. En ik pak die gewoon in mijn armen. En hij zegt, poes. Ik zeg, waar is die poes? Er zit een grote knuffelbeer aan zijn bedje.
0: Ja?
4: Pak die. Ik zeg, we gaan die poes vangen. Waar is die?
0: Ja.
4: En een beetje onnozel aan het doen. Nee, zegt hem. Nee. Dus die beer weg, dat helpt niet. Ik pak hem gewoon in mijn armen. En ik dacht, verdorie, help mij alstublieft.
0: Ja?
4: Help mij om dit kind te beschermen. Want ik weet anders niet hoe dat ik dat kind in slaap kan krijgen. En rustig. Want je was gewoon bang.
0: Over zijn toeren natuurlijk, met die poezen dat hem ziet. Ja, oké. Okay. En toen? Ja, wat gebeurde er toen, Ingrid?
4: Dus ik ben gewoon een liedje gaan beginnen zingen van wiege, wiege, manneke, boter in het pannetje. Ik heb die zachtjes gewiegd.
0: Mm-hmm.
4: Ik heb die blijven zingen.
0: Mm-hmm.
4: En die zijn oogstjes, die vielen toe. Maar je voelde dat je nog niet volledig weg was.
0: Mm-hmm.
4: En toen heb ik nog eens gevraagd, help mij.
0: Oh my god, ja.
4: Ik heb wel een kruisje op zijn voorhoofd gegeven en gezegd, God zegene dit kind alstublieft. En die kleine is gewoon in slaap gevallen. En ik ben blijven wiegen, niks meer gezegd.
0: Ja, okay.
4: En toen, na een poosje, begon hem gaan te snurken. Ik dacht alleen, dat kan dat toch niet.
0: Hij was vertrokken!
4: Amai. En ik heb die in zijn bedje gelegd. En ik heb zelfs zijn muziekje niet opgezet.
0: Het was niet nodig.
4: Ik heb de deur wel stilletjes opengezet.
0: Ja, je krijgt hem van mij, Ingrid. Je krijgt hem. Dat was boeiend.
4: Ongelooflijk. En ik ben heel trots dat ik dat heb kunnen doen voor Rekkie.
0: Zeer sterk. Amai, wiege, wiege, manneke, boter in het panneke. Dat ga ik ook onthouden, wat een mooi lied.
4: Ja, maar nee, dat is maar het begin van dat liedje. Dat is nog veel langer.
0: Ja, dat gaat nog door. Amai, zeg maar Ingrid, het had ik nu wel nooit durven dromen dat we zo'n verhaal op ons bord gingen krijgen. En dan had dat verhaal van die Shakespeare bij de coiffeur. Ongelooflijk. Ingrid, dankjewel.
4: De natuur doet schoon dingen.
0: Die doet schoon dingen. Amai Ingrid, ik wens u wel heel veel sterkte nog met dat jong manneke, dat hem er niet meer veel van moet afzien van die poezen en zo. En hij heeft sowieso heel veel chance met een grootmoeder zoals u. Merci Ingrid.
4: Oh, ik zie die mannetjes graag.
0: Allee,
4: zo veel succes met het programma, man.
0: Ja, dankjewel. Amai.

0: Louis.
1: Ja.
0: Maureen gaat weg.
1: Ja, helaas.
0: Tjie toch. Ik heb ze nogthans graag gehad.
1: Ja, ik ook. De hele, hele fijne collega.
0: Maureen van Herbergen, ja, ze gaat weg. Op een ander gaat ze.
1: Ja.
0: Ja. Ze zoekt collega's. Hela.
2: Maureen zoekt collega's.
0: Ja, ja, ja, ze trekt erop uit. Naar gezellige plekken in Vlaanderen.
1: Hè? Ze blijft dus, hè, voor alle
0: duidelijkheid. Ja, tuurlijk, ze blijft bij me. Hè, maar ze gaat op zoek naar andere collega's in verschillende bedrijven. En morgen gaat ze langs bij Gamma. Ik ga daar ook al eens langs, want ik ben in mijn klus-era. Ja, ik heb vandaag ben ik bij Zotte Mail geweest. Zotte Mail, ja, pas op, dat is Mail. Maar ik noem hem ook zo in zijn gezicht, dus het is niet zo erg. Dat is een houtbewerker bij mij in de straat. Zotte Mail, die heeft een gigantische zaagmachine. En ik had bij de Gamma pluggen gekocht, vijzen gekocht en een plankje besteld. Amai. Maar dat plankje was 1 centimeter te lang.
1: Maar jij dus, in je klus era.
0: Ja, bij mijn klus era.
1: Dus dat is helemaal niet handig.
0: Ja, nee, inderdaad, maar Zotte Mail wel. Dus ik bel naar hem en die zegt, ik heb nu voor de gerept hier. En dan heeft Zotte Mail dus 1 centimeter van mijn plankje afgesneden. Dat was op 30 seconden gepiept. Nu past dat er perfect tussen. En dan heb ik mijn pluggen van de Gamma, jawel, zeker, erin gevezen en ingedraaid. Dus op zich, allez.
1: Top, hè?
0: Ik hoop dat de collega's daar bij de Gamma even vriendelijk zijn als Zotte Mail. Ik denk het eigenlijk wel, want telkens als ik daar kom en ze zien mij al met mijn twee linkerhanden afkomen en ik zeg, hey, ik zoek een plug-in voor in de muur, dan helpen die mij altijd wel zeer goed. En ik hoop dat Maureen dat morgen ook aan de lijve gaat ondervinden. Je kan morgen luisteren vanaf 9 uur hier op M&M of via VRT Max. En sowieso gaan die handjes in de lucht, want bij Gamma, dat zijn party people, dat weten we.

0: ideeën voor je ze uitvoert. Oh, wel, Karel, ja. Dat dat plezanter is, hè. Oh, tju. Wacht, geen paniek. Ik kan ook de partner bellen. Want die ken ik ook. Van die waanzinnige aanhaam Showbiz BV. Goeie profielfoto op WhatsApp van de partner. Jongens, wat voor een druk bezette mensen zijn dat nu? Ja. Louis, wie moet nu bellen?
1: Ja, we zijn een beetje rond. Wat doet dat bij jou? Zo
0: genegeerd worden. Ja, dat is wel jammer. Wat ik wel nog kan doen, is natuurlijk naar de zoon bellen. Dat kan ik wel nog doen. Ik zal misschien naar de zoon bellen.
1: Maar...
0: ja, mag dat gaan. Geen probleem, geen probleem. Hier, dit nummer ken ik zelfs van buiten. Yep.
2: Je bent verbonden met een mailbox van 0495.
0: Haha, ik heb naar mezelf gebeld, want mijn mama komt langs. Sadness. Ja, morgen Ingeborg in de show. Tot dan! 7 uur 's avonds. Kom aan, Brecht.
3: Het is 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Op de luchthaven van Charleroi is vanmiddag een drone onderschept. De drone vloog in het verlengde van de startbaan en werd gespot door de systemen van luchtverkeersleider Skies. Het ging om een particuliere drone. De politie heeft een dronepiloot kunnen vatten. Het vliegverkeer is een half uur lang stilgelegd, zegt Kurt Verwilgen van Skies.
4: Onmiddellijk is ook de rogue drone procedure van start gegaan. Dat is een procedure die eigenlijk 30 minuten duurt, waarbij er wordt gewacht tot elke drone uit de onmiddellijke omgeving van een vliegveld weg is. Dan is er ook geen vliegverkeer mogelijk in die periode. We willen er toch wel op wijzen dat vliegen in de buurt van een luchthaven niet zonder risico is. Je brengt er onnodig heel veel passagiers mee in gevaar.
3: Ja, één toestel moest in de lucht blijven en bij een ander vliegtuig moesten de passagiers van boord gaan. De piloot van de drone mag een fikse boete verwachten. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft haar rente verhoogd met 0,25%. Die ligt nu tussen 3,75 en 4%. Het is de eerste verhoging in 3 jaar tijd. De centrale bank hoopt zo de hoge inflatie in de VS te drukken. Zo wordt lenen voor een huis of een auto duurder voor Amerikanen. Spaarrekeningen zouden net wat meer moeten opbrengen. De centrale bank gaat zo ook in tegen de wil van president Trump, die net een renteverlaging had geëist. In het voetbal is Anderlecht zo net begonnen aan de groepsfase van de Europa League. Anderlecht ontvangt thuis Lyon, de Franse club van onder meer Loïs Openda. Het staat daar nog 0-0. En in Westende, in Middelkerken, was er vanavond een indrukwekkende waterhoos te zien boven de Noordzee. Een waterhoos is een kleinere versie van een windhoos en is ook minder gevaarlijk. Het is een typisch fenomeen voor deze tijd van het jaar, vertelt weerman Geert Nasens.
5: Het ontstaat eigenlijk onder grote stapelwolken of buienwolken die zich vormen boven het warme Noordzeewater. Dus je moet je voorstellen, de bovenluchten zijn koud, de zee heeft heel warm. Dat werkt eigenlijk een beetje als een pot kokend water, dus dat borrelt eigenlijk en dan krijg je warmere luchtmassa's die opstijgen, die afkoelen, dan krijg je die vorming van stapelwolken. En daarin kan zich dan een draaiende luchtbeweging vormen, een klein windgoosje dat eigenlijk uit die wolk naar omlaag komt. Zodra dat windgoosje het wateroppervlak raakt, dan zuigt het ook water naar omhoog en dan krijg je die spectaculair mooie foto's.
3: Ja, beelden van dat waterhoosje vind je in de app van VRT Nieuws. Vanavond en vannacht kans op een bui en tot 14 graden. Morgen eerst droog met zon en wolken. De loop van de dag wordt het zwaar bewolkt. Met regen of buien vanaf het westen. In het oosten blijft het mogelijk droog. Temperaturen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be. M&M.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws, mijn Brecht Schaprechts. De luchthaven van Charleroi is vanmiddag een drone onderschept. Die vloog in het verlengde van de startbaan en werd gespot door de systemen van luchtverkeersleider Skies. Het ging om een particuliere drone en de politie heeft de dronepiloot kunnen vatten. En zo'n drone veroorzaakt heel wat hinder voor de luchthaven, vertelt Kurt Verwilge van Skies.
1: Het gebeurt wel vaker dat we drones opmerken met onze systemen. Dat is niet altijd een probleem. Maar als dat in de onmiddellijke omgeving van de startbaan is, dan moeten we ingrijpen. Vliegveiligheid is daarbij de absolute prioriteit. En dan leggen we noodgedwongen het verkeer stil.
0: En één toestel moest in de lucht blijven. Bij een ander vliegtuig moest iedereen van boord gaan. Vanavond begint net een staking op de luchthaven van Charleroi. De luchtverkeersleiders van Skies leggen het werk neer. Er is een sociaal conflict over de nachtpremies. 28 vluchten zijn getroffen vanavond. Komende ochtend zijn dat er 16. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de rente verhoogd. En dat is voor het eerst in 3 jaar tijd. Ze doet dat om de inflatie in de VS te drukken, want die blijft te hoog. De beslissing is wel dik tegen de zin van president Trump. Dat zegt correspondent Thomas de Graven.
2: De oorlog in Iran en de olieprijzen die daar door de hoogte zijn ingeschoten zorgen voor een hoog inflatiecijfer. Het leven blijft hier maar duurder worden in de VS en dat wil de centrale bank onder controle krijgen. De verhoging van die rente zal ervoor zorgen dat mensen meer moeten betalen voor geld dat ze lenen, bijvoorbeeld voor huizen of wagens. Maar ook bedrijven moeten meer betalen om geld te lenen. Dat zal de economie wat afkoelen en dat is net de bedoeling. Er zal minder geld rondgaan in de economie, zorgt voor minder vraag en minder vraag zorgt voor een daling van de prijzen. Maar president Trump die wilde net de rente naar beneden halen om die economie aan te zwengelen. Hij ging daarover lang tekeer tegen de vorige voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, die altijd weigerde om dat te doen. Trump heeft toen de huidige voorzitter, Kevin Warsh, zelf uitgepikt in de hoop dat hij die rente wel naar beneden zou halen. Maar nu oordeelt ook hij dat de inflatie gewoonweg te hoog is en hij verhoogt de rente met 25 basispunten.
0: Sport in de Europa League voetbal ontvangt Anderlecht Olympique Lyon, de Franse club van onder meer Loïs Openda. Beststerk, zij vochten. De eerste helft zit erop. Hoe doet Anderlecht het?
3: Niet best, want 0-2 achter tegen Olympique Lyon met 2 doelpunten al vroeg in de eerste helft. Met eerst een doelpunt na een minuut 8 na dribbles van Boudas kon Narti afmaken. Colin Kozemans was kansloos en een minuut of 15 later al de 0-2 een afgeweken schot van Nakamura. Maar vooral in dat eerste kwartier, 20 minuten, kwam Anderlecht nauwelijks bij de bal. Waren ze die voortdurend weer snel kwijt en liepen ze ook voortdurend achter de feiten aan. Pas daarna kwamen er wat betere kansen met vooral een uitgespeelde kans voor Svetkovic die op de doelman trapte van Lyon. En dat is Remy de Caen. We zijn zo net begonnen aan de tweede helft. De fans hopen op beterschap, want 0-2 achter tegen hem.
0: Dank je, Bert. Axel Witsel stopt definitief bij de Rode Duivels. Dat heeft hij vanavond aangekondigd op sociale media. Witsel is 37 en speelde 140 wedstrijden voor België. Hij schrijft dat hij met trots 18 jaar lang alles heeft gegeven en dat het nu aan een nieuwe generatie is. Witsel nam na het WK 2022 in Qatar alles afscheid van de Rode Duivels. Dat bleek toen tijdelijk. Hij keerde terug en op het afgelopen WK viel Witsel nog 2 keer in. De kwartfinale tegen Spanje bleek zijn laatste match voor België. Hij blijft wel actief bij zijn Franse club Nice. In Westende in Middelkerke was er rond 7 uur vanavond een indrukwekkende waterhoos te zien boven de Noordzee. Dat is een kleinere versie van een windhoos. Het is een typisch fenomeen voor deze tijd van het jaar, vertelt weerman Geert Nazes.
4: Het ontstaat eigenlijk onder grote stapelwolken of buienwolken die zich vormen boven het warme Noordzeewater. Dus je moet je voorstellen, de bovenluchten zijn koud, de zee heeft heel warm. Dat werkt eigenlijk een beetje als een pot kokend water. Dus dat borrelt eigenlijk en dan krijg je warmere luchtmassa's die opstijgen, die afkoelen. Dan krijg je die vorming van stapelwolken. En daarin kan zich dan een draaiende luchtbeweging vormen, een klein windgoosje dat eigenlijk uit die wolk naar omlaag komt.

0: Zodra dat windhoosje het wateroppervlak raakt, dan zuigt het ook water naar omhoog. En dan krijg je die spectaculair mooie foto's.
1: Ja, en we hebben de beelden te zien in de app van VRT Nieuws. Vannacht kans op een bui in het noorden en noordwesten tot 14 graden. Morgen is het eerst droog met zon en wolken. Vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen bij temperaturen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws, Mensenbrecht Schaaprechts. De tweetaligheid van de Brusselse politie gaat erop achteruit, met nog 45% van de agenten die zich zowel in het Frans als in het Nederlands kunnen uitdrukken. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Quentin van MR op een vraag van Barbara Pas van Vlaams Belang. 5 jaar geleden was dat nog 51%. Van de ruim 6600 agenten in Brussel zijn er zowat 3000 tweetalig. Het verschil in talenkennis is opmerkelijk. Met 98% van de agenten kan Frans en 47% Nederlands. Volgens Vlaams Belang is er een duidelijk probleem met de aanwerving. Op de luchthaven van Charleroi is vanmiddag een drone onderschept. De drone vloog in het verlengde van de startbaan en werd gespot door de systemen van luchtverkeersleider Skies. Het ging om een drone van een particulier en de piloot is gevat door de politie. Vliegverkeer is een half uur lang stilgelegd en dat is ook de procedure, zegt Kurt Verwillige van Skies.
1: Onmiddellijk is ook de rogue drone procedure van start gegaan. Dat is een procedure die eigenlijk 30 minuten duurt, waarbij er wordt gewacht tot elke drone uit de onmiddellijke omgeving van een vliegveld weg is. Dan is er ook geen vliegverkeer mogelijk in die periode. We willen er toch wel op wijzen dat vliegen in de buurt van een luchthaven niet zonder risico is. Je brengt er onnodig heel veel passagiers mee in gevaar.
0: Een vliegtuig moest in de lucht blijven en bij een ander toestel moesten de passagiers van boord gaan. De Italiaanse regering schrapt de verkeersbelasting voor volgend jaar voor zowat 14 miljoen voertuigen. Dat is een compensatie, zegt de regering, voor de hoge prijzen van benzine en diesel. De maatregel geldt voor kleinere wagens tot 80 kilowatt en ook voor motoren en scooters. Het zal de Italiaanse schatkist 2,3 miljard euro kosten, toch zegt premier Meloni dat ze eraan denkt om de verkeersbelasting helemaal af te schaffen. Zij noemt het een van de meest gehate belastingen in Italië. Critici zien het als een poging om zieltjes te winnen. Volgend jaar zijn er verkiezingen. In de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren. Het verloor van Olympique Lyon met 1-2. Bert Sterks, dat is een valse start in de groepsfase voor Anderlecht.
2: Klopt, en dat kwam vooral door een zwak eerste half uur van Anderlecht toen Lyon echt wel beter was op alle vlakken in balbezit, maar ook in de duels. Anderlecht was te voorzichtig en toonde te veel respect en daar profiteerde Lyon gretig van. Naughty maakte na 8 minuten al de 0-1 na zwak verdedigen bij Anderlecht en met wat geluk kon Nakamura in de 22e minuut al de 0-2 maken. Een afgeweken bal via de rug van Lanzana. Anderlecht krabbelde wel recht. Svetkovic mist eerst een kans in de eerste helft. In de tweede werkte hij dan beter af met het hoofd. De aansluitingstreffer 1-2. En Anderlecht zette door. Kreeg nog wel wat kansen. Omo Bamidele met een gevaarlijke kopbal en een plaatsbal van Bentayab. Maar al bij al was dat allemaal een beetje te weinig om Lyon echt aan het wankelen te brengen. En dus eindstand 1-2 voor Lyon.
0: Dank je, Bert. Het weer vannacht kans op een bui in het noorden en noordwesten en tot 14 graden. Morgen eerst droog met zon en wolken. Vanaf de middag zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 47% Nederlands. Volgens Vlaams Belang is er een duidelijk probleem met de aanwervingen. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de rente verhoogd en dat is voor het eerst in 3 jaar tijd. Ze doet dat om de inflatie in de VS te drukken, want die blijft te hoog. En die beslissing is dik tegen de zin van president Donald Trump, zegt correspondent Thomas de Grave in Washington.
1: De oorlog in Iran en de olieprijzen die daar door de hoogte zijn ingeschoten zorgen voor een hoog inflatiecijfer. Het leven blijft hier maar duurder worden in de VS en dat wil de centrale bank onder controle krijgen. De verhoging van die rente zal ervoor zorgen dat mensen meer moeten betalen voor geld dat ze lenen, bijvoorbeeld voor huizen of wagens. Maar ook bedrijven moeten meer betalen om geld te lenen. Dat zal de economie wat afkoelen en dat is net de bedoeling. Er zal minder geld rondgaan in de economie, zorgt voor minder vraag en minder vraag zorgt voor een daling van de prijzen. Maar president Trump die wilde net de rente naar beneden halen om die economie aan te zwengelen. Hij ging daarover lang tekeer tegen de vorige voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank die altijd weigerde om dat te doen. Trump heeft toen de huidige voorzitter Kevin Warsh zelf uitgepikt in de hoop dat hij die rente wel naar beneden zou halen. Maar nu oordeelt ook hij dat de inflatie gewoonweg te hoog is en hij verhoogt de rente met 25 basispunten.
0: De Italiaanse regering schrapt de verkeersbelasting voor volgend jaar voor zowat 14 miljoen voertuigen. Het is een compensatie, zegt de regering, voor de hoge prijzen van benzine en diesel. De maatregel geldt voor kleinere wagens tot 80 kilowatt en ook voor motoren en scooters. Het zal de Italiaanse schatkist 2,3 miljard euro kosten. Toch zegt premier Meloni dat ze eraan denkt om de belasting helemaal af te schaffen. Zij noemt het een van de meest gehate belastingen bij de Italianen. Critici zien het als een poging om zieltjes te winnen. Volgend jaar zijn er verkiezingen in Italië. Sport in de Europa League. Voetbal heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren. Olympique Lyon kwam binnen met 1-2. Het verslag is van Bert Sterks.
2: Een zwakke eerste helft brak Anderlecht zuur op. Zeker in het eerste halfuur schoot de thuisploeg tekort in de duels, maar ook in balbezit. Lyon maakte gretig gebruik van de geboden ruimte. 0-1 via Nardi al in de 8e minuut. En wat later bij de 0-2 van Nakamura was er wat meeval voor de bezoekers. Het duurde even voor Anderlecht herstelde van die dubbele opdoffer. Svetkovic miste de grootste Brusselse kans in de eerste helft, maar scoorde op het uur toch met een kopbal 1-2. Het publiek leefde weer mee en de thuisploeg duwde wat meer door, met nog dreiging van Omobamidele en Bentayeb. Maar al bij al was het te weinig om Lyon echt te doen wankelen. In dit soort wedstrijden zal het niveau de hoogte in moeten.
0: En doelman Colin Koosman zag dat Anderlecht vooral in de eerste helft slecht voor de dag kwam.
3: We hadden vooraf gezegd dat we zeker niet onder de indruk wilden zijn van de omstandigheden van de Europa League, van de tegenstander. En dan merk je toch, ja, wat afgesproken is dat in de eerste helft niet echt uitgevoerd werd. Dan zie je in de tweede helft tot wat we in staat zijn. En ja, eigenlijk moeten we gewoon zo'n 90 minuten spelen elke keer.
0: Het weer nog vannacht kans op een bui in het noorden en het noordwesten tot 14 graden. Morgen is het eerst droog met zon en wolken. Vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen en tot 19 graden. Zo woensdag 16 september zit erop. Een goede nacht.

Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In alle Vlaamse provincies stijgt het aantal fietsende pendelaars. HR-dienstverlener SD-Works heeft het gebruik van de fiets voor woon-werkverplaatsing in Vlaanderen geanalyseerd. En dat op basis van gegevens van meer dan 1 miljoen werknemers in de privésector. Uit die cijfers blijkt dat Oost-Vlaanderen met 27% het hoogste aantal fietspendelaars telt. In de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen registreert 26% van de werknemers regelmatig fietsverplaatsingen.

0: Maar Trump is stevast tegen zo'n verhoging gekant. Hij reageerde intussen al en zegt dat de rentetarieven snel veel lager moeten worden. Omdat de VS volgens hem de beste kredietwaardigheid ter wereld heeft. In de Europa League heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren. Het Franse Olympique Lyon was met 1-2 te sterk. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed. Anderlecht ging dan ook rusten met een 0-2 achterstand. In de tweede helft speelde Anderlecht beter met ook een doelpunt van Cvetkovic. Die laatste beseft dat Anderlecht de volgende 7 wedstrijden vol aan de bak moet. Want iedereen in de ploeg wil echt doorstoten, zegt hij.
1: We will push from first minute. Everybody of us, we want to go through in this Europe. So we will give everything to go through.
0: Vannacht nog kans op een bui in het noorden en noordwesten van het land. En minimaal rond 14 graden. De dag begint straks droog met zon en wolken. Maar vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden overdag. Fijne nacht nog. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

0: is deze week de M&M Big Hit.
1: Adela, Ain't in LA.

Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Spanje zijn meer dan 20 vluchten op de luchthaven van Barcelona geannuleerd door hevige regenval. De weerdienst heeft er code rood afgekondigd gisteravond. Op heel wat plaatsen in de regio rond Barcelona was er wateroverlast. En de hulpdiensten zouden ook nog op zoek zijn naar iemand die door het water is meegesleurd. In Valencia, wat zuidelijker aan de oostkust, waren er problemen door stormweer en hevige regenval. Ook daar was de luchthaven een tijdje gesloten. En volgens de Spaanse weerdienst zou het vandaag ook nog hevig kunnen regenen in grote delen van Spanje. In Nepal zijn nog altijd 6.150 mensen vermist na de overstromingen van eind augustus. Dinsdag stond de teller nog op 5.179 vermisten, maar dat aantal werd door de Nepalese rampenbestrijdingsdienst nog opgetrokken. Aan de Chinese kant van de grens zijn er nog iets meer dan 500 mensen vermist. Volgens de Nepalese regering is de ramp een gevolg van de opwarming van de aarde, waardoor de gletsjers in het Himalaya-gebergte sneller smelten. De